0: 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: hier.
1: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
2: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is een kettingreactie, althans zometeen hoor. Een nieuwe Goedemorgen Gelderland en een dame die daar heel mooi over kan zingen. Zij luistert naar de naam Diana Ross.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Grijp nu uw kans.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Even checken of Walter er weer bij
1: is. Goedemorgen Joost en alle luisteraars van Omroep Gelderland. Het is vandaag maandag 27 juli.
0: Ja.
1: Laten we beginnen de show met Diana Ross. Hier is Chain Reaction.
0: Oh, die hoef ik niet meer af te kondigen gedaan. Dankjewel. Dat was hem inderdaad.

0: beetje in het reinen komen na de Vierdaagse feesten en de Vierdaagse op maandag 27 juli. Alhoewel, de brandweer in Velp is gisteravond alweer voor de 6e keer uitgerukt naar de visvijver Biljoen, waar botulisme in het water zit. Een zwaan zat verzwakt op een eilandje en werd met een bootje bereikt, maar de hulp kwam te laat. Bij diezelfde ronde haalden ze meteen nog meer dode dieren uit het water. En na 8 jaar is er een gestolen stolperstein teruggevonden. Ja, wie zoiets uit de stoep haalt, denkt vaak beter hebben, want het plaatje glimt alsof er wat aan te verdienen valt. In werkelijkheid valt dat eigenlijk behoorlijk tegen.
1: Dit is hem dan. 8 jaar geleden werd hij gestolen en nu heeft u het gedenkplaatje weer in uw handen.
2: Ja, dat is een verrassing. Blijkbaar bij wegwerkzaamheden bij Baak is het naar boven gekomen. Maar het komt daar vandaan.
3: Jaren geleden is de gedenksteen al vervangen voor een nieuwe.
2: Kijk, en wat dus duidelijk wordt, is dat het maar een heel dun plaatje missing is. Dus iedereen die denkt dat er een klomp goud onder zit, dat is het niet.
1: Maar waarom zou iemand het dan gestolen hebben?
2: Geen idee. Wij nemen aan dat het idee is dat er waarde, dat het waarde heeft. Maar het heeft een andere waarde. Het heeft een emotionele waarde. Het heeft geen financiële waarde.
0: Anton Adelaar, verslaggever, was daar aan het checken hoe dat ging. Gelderse atleten die kwamen dit weekend met 16 medailles terug van het Nederlands kampioenschap, waarvan 8 van goud. Nadine Visser uit Arnhem pakte op de 100 meter horden alweer haar 14e nationale titel. En dat allemaal in de stromende regen, want het kampioenschap lag tussendoor zelfs even stil door een flinke oostbui.
4: Ja, ik had wel echt gehoopt om hier hardere tijden te lopen. Maar ja, dat zat er even niet in vandaag met deze omstandigheden. Dus prima, twee deze schat.
0: Leon Mak uit de Heerde brak een tijdje terug zijn hand en kon de polstok wekenlang niet eens vasthouden. 2 keer trainen, meer zat er de laatste tijd niet in. En toch sprong hij in de stromende regen dus van het weekend naar zilver op dat NK.
5: Ja, letterlijk 2 weken geleden organiseerde ik mijn eigen polstokwedstrijd. En toen had ik nog geen polstok aangeraakt, om het maar zo te zeggen. En in de afgelopen 2 weken heb ik 2 keer kunnen trainen. Ik heb mijn hand gebroken een tijd geleden en het ging best goed vandaag.
0: Zo, even de kranten checken dan. Ja, bijna alle kranten openen namelijk met de aanslag op de Pride in Berlijn. Een man reed daar zaterdagavond met een bestelbus in op de menigte bij de Brandenburger Tor. Iemand kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De verdachte, een 21-jarige IS-aanhanger, is gisteravond door de politie doodgeschoten. Op veel voorpagina's een beeld dat raakt een kind met gevouwen handen stil tussen de bloemen op de herdenking. En het AD meldt dat tandartsen handen tekort dreigen te komen. Ouderen die houden vaker hun eigen tanden en gaan daardoor veel vaker langs, terwijl er juist een uitstroom van tandartsen wordt verwacht. En NRC schrijft over het internationaal straathof, waar hoofdaanklager Karim Khan is ontslagen vanwege seksueel wangedrag. En de VS dreigen het hof nu te ontmantelen. De Gelderlander heeft het over jongeren die dan via TikTok steeds dieper in de schulden raken. In Arnhem helpt de club oprecht intussen ruim 300 jongeren per jaar. En de Telegraaf meldt onrust binnen het CDA over de stikstofplannen van het kabinet. Lokale afdelingen voelen zich niet gehoord. Dan nog even naar Japan. Daar hebben ze de menselijke ijskast uitgevonden. Ja, je hoort het goed. Een kast waar je dan in je eentje in gaat zitten bij een constante 15 graden. Ja, dat klinkt heerlijk met dit weer. Alleen het kost wel 10.000 euro. Ja, daar denk ik nog even over na. Airco-aanschaf is goedkoper.

Het wordt een mooie maandag met Ilse, Smokey, Bruno, Mr. Harvey ook nog, ja, en Marvin Gaye. En Tammy Terrell natuurlijk. Ain't no mountain high enough. En een goed begin. Je mag het introotje raden van een liedje. Als je het weet, gaan we hem helemaal draaien. Ja, de vertrouwde onderdelen van Goedemorgen Gelderland weer terug. We hebben ze een weekje even in de... Ja, om maar met die ijskast te spreken in Japan, hè. 15 graden continu. Even in de ijskast gezet, maar nu is de deur weer open gegaan. De Vierdaagse voorbij, de Vierdaagse feesten voorbij. En we kunnen weer plaatjes raden en zo. Dus plaat lik straks na 7 uur. En nu dus, na Tuesday in Texas van Ella Langley. Mooie plaat is dat. Mag je gaan raden. Dit is alvast een hint daarvoor. Er zit getoeter in die plaat die ik zoek straks. En dat zijn dan bij voorkeur ook weer niet deze toeters. Ik zal het verder niet ingewikkeld maken.

0: 100, een bekende hitlijst in Amerika. En nummertjes die country en Amerikanen invloeden hebben, doen het sowieso goed. Ook bij ons, in de provincie en heel Nederland. Ja, dit is een soort nieuwe Dasha, zou je kunnen zeggen ook. Houston, Texas. En dat was Ella Langley.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik zei al, er zitten toeters in dit liedje. Niet in dit intro trouwens, maar die komen later in de plaat dan terug. Weet jij het? Laat het even weten welke plaat dit is. Om op Gelderland heb.

0: Even de Tears en de Driver's Seat. Een goed begin is het halve werk. Welke plaats zoeken we nou? Nou, het is in ieder geval niet de Final Countdown van Europe.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Moet te doen zijn, hè? Ja, hij is al geraden. Ik zie hem binnenkomen in de...
2: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
0: 6:30 geweest, er zijn altijd van die roddels die nog een beetje navloeien over de Vierdaagse. Nou, blijf luisteren naar Goedemorgen Gelderland, dan weet je misschien wat van die roddels zo. In Terwolde 14,8 graden en in Wel, dat is de gemeente Maasdriel, 17 graden al. Je krijgt een blik op het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. De brandweer is gisteravond opnieuw naar visvijver Biljoen in Velp gereden. Een ernstig verzwakte zwaan met botulisme overleed daar. Hulpverleners die haalden meerdere dode dieren uit die vervuilde vijver om verdere verspreiding van de bacterie te beperken. En dit was al de 6e uitruk trouwens. Ondanks de aanhoudende droogte zien faunabeheerders ook voordelen. Rond Groessen komen door de lage waterstand geulen en holen van bevers en muskus en beverratten beter in beeld. Daardoor is schade aan oevers en dijken sneller te ontdekken, want verborgen gangen kunnen gevaar opleveren voor veemachines en in sommige gevallen ook de veiligheid van dijken. Meer nieuws vind je natuurlijk op gld.nl en ook in de app van Omroep Gelderland.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
6: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
1: Goedemorgen Gelderland.

0: En voordat de Midnight aanbelandt en het al bijna dinsdag is, weet je al om welke plaat het gaat, hoor. Goed begin, plaatje raden. En hij is ook geraden. Het is niet Kraftwerk met de Autobahn. Dat wordt ook nog geopperd in de app. Gerard de Vlieg, dankjewel voor jouw suggestie. En wat had ik nog meer? Ik had nog de Final Countdown van Europe. Dat is het allemaal niet. En verder eigenlijk allemaal goede antwoorden. Je hoort het zo, na Ilse de Lange. Eerst maar eens even roddelen en nog eens rollen. Want een koe midden op de route, wild poepen in de voortuinen rond de Vierdaagse, gaan de wildste verhalen rond natuurlijk. En de een is nog moeilijker te geloven dan de ander. Wij legden ze even allemaal langs de meetlat en scheiden zo de echte gebeurtenissen van de broodje aap verhalen.
1: Met je blote bibs de spiegelwaal inspringen omdat je het zo warm hebt.
2: Wat is er tijdens de Vierdaagse echt gebeurd, maar gelooft niemand?
3: Koning Willem-Alexander heeft een biertje geat in Kuik bij de brug.
4: Ik heb dat wel gezien. Ja, volleerd atter.
5: 6 mensen die in Polonaise skinny dippend de waal inliepen.
6: Was jij dat?
7: Daar doe ik geen uitspraken over.
2: Zou ik nog eens doen?
7: 100%.
2: Tijdens de Vierdaagse zijn wel meer bizarre dingen gebeurd. Wat is waar en wat is complete onzin? Een wandelaar is op de Vierdaagse gedisqualificeerd omdat hij een huisdier meenam.
8: Wat denk jij? Waar?
4: Hoop geen schildpad, dan zou hij er lang over gedaan hebben.
2: Ooit liep er zelfs een koe mee.
5: Dat is echt toch onzin. Dat is te ver voor een koe. Nee, onzin.
7: Oh, is het echt waar? Hoe dan?
9: Eén militaire groep had haar mascotte meegebracht die voor een lauwe dronk kon zorgen wanneer de dorst de moed deed zakken.
2: Sommige wandelaars komen zwaarder over de finish dan bij de start.
10: Dat is zeker waar. 2 jaar geleden zelf meegewandeld. Je hebt aardig wat biertjes op als je over de finish gaat.
2: Klopt als een bus.
10: Mooi.
2: Een wandelaar is gedisqualificeerd omdat hij dreigde met een pistool.
5: Ik hoop onzin. Ik heb fout, hè? Ja, ik zie het aan je gezicht.
11: Moet je niet zeggen, maar dat zei ik. De volgende keer neem ik een pistool mee.
2: Pas op, want er is dit jaar alcoholcontrole op de route.
4: Zou me niks verbazen. Zullen we waar doen?
8: Oké.
4: Waar? Niet? Oh, dat zal zuur zijn.
2: Tijdens de Vierdaagse poepen mensen in voortuinen.
10: Zeker waar.
12: Het ruikt gewoon, het is verschrikkelijk. En ook, je ziet overal wet papier liggen. Ja.
10: Ook tijdens de feesten wordt ook wel veel gepoept en geplast, waar het misschien niet mag.
2: Schuldig aan?
10: Zeker.
0: Zo, dan weet je het voor altijd, hè? Dan kun je goed voor de dag komen als we je er volgend jaar weer naar vragen, naar die Vierdaagse roddels. Ilse de Lange, So Incredible.

0: Ilse. Met So Incredible. En Bert probeer ik even... Hallo, Bert uit Aalten.
1: Ja, klopt.
0: Nou, zeg het maar. Wat was het goed begin?
1: Dat was Summer in the City van Loving Spoonful.
0: Ja, helemaal goed. Nou, mooie plaat, toch? Met die toeters erin.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, ben je de maandag een beetje goed begonnen?
1: Ik ben de maandag vroeg begonnen, ja. Zes vanmorgen was ik kruid. Ik moest vandaag naar aan het werk.
0: Ja. En altijd even lekker met Radio Gelderland aan een introotje raden. En je hersens zijn weer gekraakt, zou ik maar zeggen, hè?
1: Dat klopt.
0: Oké. Mag je een fijne werkdag wensen? En dank dat je heel even zo spontaan de telefoon opnam. Want dat moet je ook maar gewoon durven, hè?
1: Inderdaad. Maar jullie ook een fijne dag nog.
0: Ja, oké. Succes. Wat ga je doen qua werk eigenlijk? Nog even kort.
1: Ik werk bij Iselgemi. Dat is een bedrijf in Aalten waar ze... Farmleid lampenolie komt daar vandaan.
0: Oh, oké. Nou ja, het is succes. Dat blijft nodig, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Zeker als er zich een ramp voltrekt, bijvoorbeeld. Hè? Dan heb je van die lampen nodig. Met olie.
1: Inderdaad.
0: Ja. Oké. Hey Bert, fijne dag, hè?
1: Ja.
0: En we gaan uiteraard Love and Spoonful even draaien. Hè? Summer in the City, komt-ie aan.

0: Bruno Mars.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, nu nog een beetje bewolkt en het wordt volgens mij zonniger. Sterker nog, we krijgen weer een beetje warm en heet weer. Dat wat we voor de Vierdaagse natuurlijk gehad hebben. Hittegolf zit er denk ik niet in, Wouter van Bernemeek. Goeiedag.
2: Hoi, goeiemorgen. Nou, dat zou nog wel eens kunnen.
0: Oh, dat zou wel kunnen. Okay.
2: Dat zou nog wel eens kunnen.
0: Vertel eens even hoe zich dat ontvouwt de komende dagen. Nou, wat jij daar tot nu toe over weet.
2: Ja, nou, die begint vandaag in ieder geval nog niet. Want het is, we zitten nog een beetje in die koelere lucht. Gisteren hadden we natuurlijk een paar buien. Vooral gisteravond heeft het her en der even flink geregend. Ja, heel wel voor de natuur. Op dit moment vallen er nog wat kleine buien. Nou, dat zal tot halverwege de middag wel zo blijven. Af en toe een kleine bui, verder lange droge periode en langzaamaan meer zon. Temperaturen vanmiddag rond 23 graden. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Dus het is een typische Nederlandse zomerdag.
0: Ja, maar goed, dan heb je morgen en woensdag en donderdag. En dan gaat de temperatuur oplopen volgens mij.
2: Ja, en de wind draait vandaag al langzaam wat meer richting het zuidwesten tot zuiden. En dat betekent dat die aanvoer van die warme lucht al een beetje op gang komt. En morgen gaan we dat al duidelijk merken. Dan wordt het echt flink warmer met 28 of 29 graden op veel plaatsen. Er is in de ochtend nog wel behoorlijk wat bewolking aanwezig. In de loop van de middag wordt het eigenlijk steeds zonniger. En dan stroomt die echte warmte, zeg maar, Nederland binnen. En daar krijgen we dan vooral vanaf woensdag mee te maken met dan toch wel tropische temperaturen. In ieder geval voor een paar dagen. Ik denk dat we woensdag rond 33, 34 graden uitkomen. En het is niet uitgesloten dat het donderdag langs de oostgrens her en der toch wel 35 graden wordt.
0: Oké, dan heb je dus eigenlijk tussen nu en dan heb je gewoon een verschil van meer dan 10 graden soms.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
2: Ja,
0: dat zie je vaker deze tijd.
2: Dat zie je vaker. En de verschillen over korte afstand zijn nogal groot. Wat temperatuur betreft. Want die hitte zit eigenlijk vandaag ook al heel dichtbij. Boven het noorden van Frankrijk. En zelfs al deels boven het zuiden van België. Dan is maar een klein setje nodig om dat hier te krijgen. Nou, vanaf vrijdag draait de wind al wat meer naar het westen weer. Gaat wat meer vanaf de Noordzee waaien. Nou, dat tempert de warmte wel. Maar het blijft voorlopig zomers met dagelijks zo'n 27 tot 30 graden. En als we dan vrijdag, zaterdag, zondag of begin volgende week nog een keer die 30 halen. Hè, want we hebben dan al twee dagen met 30 gehad. Woensdag en donderdag. En als dat daarna nog een keer lukt, één dag, dan hebben we toch die vierde hittegolf van het jaar.
0: Ja, oké. Okay. Het voordeel is wel dat dan, volgens mij, zo heb ik het begrepen, de temperaturen dan wel in de nacht wat lager liggen, hè, ten opzichte van de vorige hitteperiode.
2: Ja, in eerste instantie niet. Vooral de nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag zullen behoorlijk warm zijn. Komt ook omdat we een vrij hoge luchtvochtigheid hebben. En ik denk dat we dan her en der niet onder de 21 of 22 graden gaan uitkomen. Vanaf het weekend worden die nachten wel wat koeler, maar ook niet veel kouder dan een graad of 16. Okay. Dus qua verkoeling zal het misschien wel wat eraan tegenvallen nog 's nachts.
0: Nou ja, goed, we houden dit in de gaten. Wouter, dank je wel. Fijn.

Doe maar op Radio Gelderland. Is dit alles? En zo tegen 19:30 lees ik weer een procesverbaal van een plaat voor waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om dat op te lossen en zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. De gouden tipgever krijgt van mij een Radio Gelderland zaklamp. Ook moeten we het hebben over het NK atletiek. De sport komt voorbij met Jan Sommerdijk. Eventjes checken hoe het daarmee zit. Volop sportsucces in de regio. En dit is dan weer Fleetwood Mac.

0: nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat.

0: Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
1: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
0: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
2: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dit is Radio Gelderland.
4: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Nama, meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Gelderland.

0: En soms heb ik dan de neiging om zelf de mondharmonica erbij te pakken. Maar dit keer waren het Spooky en Sue toch echt zelf. Met Swinging on a Star. Goedemorgen Gelderland. Maandag 27 juli. De Vierdaagse roddels die sijpen er nog een beetje na. En misschien ben je nog een beetje aan het waggelen van de Vierdaagse feesten. Dat zou ook zomaar kunnen. Alle alcohol eventjes uit je lichaam slaan. Nou ja, in hoeverre je dat kan bereiken natuurlijk. Check ik het nieuws even met je vandaag al gelijk. Want er zijn op verschillende plekken lokale boerenprotesten. Ja, het is even knipperen met je ogen en voor je het weet is het zover. Onder meer in Apeldoorn. Veehouder William doet ook mee. Hij moet volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien wegdoen. En het ministerie van Landbouw hoopt nog in gesprek te kunnen met de boeren. Maar daar zien ze niets meer in eigenlijk.
1: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
2: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
0: Ja, het protest moet wel vreedzaam zijn, benadrukt hij. En je kind een paar dagen eerder van school halen om goedkoper op vakantie te kunnen. Dat mag niet en er wordt ook opgelet. Vorig schooljaar deelden leerplichtambtenaren in Gelderland 228 processen verbaal uit. En daarnaast nog bijna 750 waarschuwingen. Vooral in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn kwamen ze op de stoep. En straks een echt proces verbaal, want we zoeken nog naar een liedje natuurlijk. Eén ons spelletje platenlikt waarmee je een zaklamp kan bemachtigen. De Radio Gelderland zaklamp. Nu de krantje. Bijna alle openen met de aanslag op de Pride in Berlijn. Een man reed daar zaterdagavond met een bestelbus in op de menigte bij de Brandenburger Tor. Eén iemand kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De verdachte, een 21-jarige IS-aanhanger, die is gisteravond door de politie doodgeschoten. En op veel voorpagina's ook een beeld dat raakt. Een kind met gevouwen handen stil tussen de bloemen op de herdenkingsplek. Het AD dan meldt dat de tandartsen handen tekort dreigen te komen. Ja, ouderen die houden vaak hun eigen tanden en gaan daardoor veel vaker langs, terwijl er juist een uitstroom van tandartsen wordt verwacht. De Telegraaf kopt dat het flink broeit binnen het CDA over de stikstofplannen van het kabinet. Lokale afdelingen maken zich grote zorgen over de strengere regels. Ook in de Telegraaf de 74-jarige Hans V., een beruchte kindermisbruiker, is opnieuw opgepakt. Hij zit sinds mei vast op verdenking van ontucht met twee minderjarige meisjes. En de Gelderlander, sla ik nog even open, heeft het over jongeren die via TikTok steeds dieper in de schulden raken. In Arnhem helpt de club Oprecht intussen ruim 300 jongeren per jaar. Mooie naam voor een club trouwens. En na tienduizenden wandelaars, honderdduizenden bezoekers ligt Nijmegen er alweer fris en schoon bij. Ah, de Vierdaagse dus. Dat gaat niet vanzelf, terwijl de meesten hun roes uitstiepen, waren de schoonmakers al vroeg in de weer met bezems, hoge drukspuiten en een flinke lading citronella. Ja, je hoort het goed. De straten ruiken dus niet meer naar feest, maar naar citroen.
3: Schoonmaken, vegen, blazen. Daarna krijgen we lekker de bloemetjes geuren eroverheen. Dus ja, dat is fantastisch.
4: Ik ben weer fris en fruitig, we kunnen er weer tegenaan.
5: Ja, we krijgen positieve reacties ook uit de buurt.
6: Ja, je hebt de spuit bij je?
7: Ik heb de spuit bij me, ja, de citronella spuit.
6: Wat is het voor spuit?
7: Een citronella spuit. Citronella luchtje. Dat spuiten wij het hele plein mee. We doen de straat reinigen, de stoepen reinigen, de bordessen overal, met de mensen in de voordeuren. En dat doen we alles reinigen.
6: En dan ruikt alles weer fris?
7: Dan ruikt alles weer lekker fris.
8: Niet normaal! Hoe lekker ruikt het hier op het Faberplein? En ik stond hier vannacht nog om 12 uur. Allemaal mensen en het is 8:30. Het is gewoon krakie helder schoon. Er ligt niks. Maar het mooiste vind ik, het is gewoon de wires magic. Oh. Jongen, ik zou bijna met mijn neus over de grond willen. Dit is echt het beste wat ik tijdens de Vierdaagse heb gezien. Een plein, een straat die lekker ruikt. Het lijkt wel een parfumwinkel hier. Ongelooflijk.
9: Het ruikt citroentjes fris, maar ik denk niet dat wij zelf nog zo fris zijn.
0: Ja, en de stem voor die vrouw, dat was de directeur van NEC. Die herkende je misschien wel. Wilco van Schaik, die eventjes aan het ruiken was. Zullen we dat ook met z'n allen even doen? Even een beetje zo sniffen, een beetje... Oh, ja, ja. En dan ruik ik nu geen citroen, maar ik ruik... Wat ruik ik daar? Oh. Het zijn mannen, joh. Heel veel mannen.
10: Your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you?
11: You better listen.

0: The Weather Girls, It's Raining Men, op Radio Gelderland. De sport maar eens even doornemen met Jan Sommerdijk. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
0: NEC speelt over 8 dagen in de voorronde van de Champions League. En de club uit Nijmegen wil nu flink doorpakken om grote namen binnen te halen. En 8 keer Gelders goud op het NK Atletiek. We kijken dus terug op de Gelderse sport van dit weekend. En Jan, hoe ambitieus is NEC eigenlijk om daar maar mee te beginnen?
1: Heel ambitieus. En dat wordt mede ook geïnitieerd door de grote geldschieter, hè, Marcel Boekhoorn. Want ja, die heeft, ik heb wel eens uitgerekend, 1,50 miljoen nu in de club geïnvesteerd in de laatste 7-8 jaar. Maar er is ook heel veel verdiend. Want ze hebben al voor 40 miljoen verkocht het laatste jaar. En daar komt nog wat bij, wellicht als Kodai Sano en Sammy Owaisa nog een transfer maken. Dus er is ook heel veel geld. En Boekhoorn wil nu doorpakken met NEC inderdaad. En die wil dat geld ook, nou niet al het geld uitgeven, dat hoeft ook helemaal niet. Maar wil in ieder geval flinke salarissen betalen voor grote spelers. En dat lijkt te gaan lukken, want Dusan Tadic is heel dicht bij een overgang naar NEC. Afgelopen week speelde dat al. Maar toen kwamen er ook geruchten dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten kan tekenen. En dan kan Boekhoorn nog zoveel geld hebben. Met dat soort clubs kun je nooit concurreren. Maar ja, sportief gezien is dan de carrière van Tadic een beetje over als hij daar gaat voetballen, want dat boeit niemand. Maar bij NEC kan hij zich natuurlijk geweldig in de picture spelen. Die voorronde Champions League en ook weer een goed seizoen draaien. Dus het lijkt erop dat Dusan Tadic inderdaad deze week, misschien zelfs al vandaag, in Nijmegen gaat tekenen. En dat gaat ook heel veel veranderen. Want Tadic is natuurlijk een speler, die kennen we nog van Ajax. Daar was hij aanvoerder van het elftal dat heel succesvol was. De Servische nationale ploeg, Fenerbahçe, echt een grote naam. Maar dan komt hij tussen die andere grote namen van NEC terecht. En hij is dan de grootste naam. Vindt hij zelf ook. Zo staat hij ook onbekend. Dus dat gaat de hiërarchie binnen NEC wel eventjes opnieuw invullen. Misschien is dat heel goed. Maar het kan ook iets verstoren natuurlijk. Hè? Want het loopt natuurlijk heel lekker bij NEC. Er is een hele goede sfeer ook al tijdenlang. Met Charles Cherie en Brian Lins een beetje als de ervaren jongens. Als die gaan klikken met Tadic, dan gaat er echt iets moois ontstaan. Dat is wel een beetje wat moet gebeuren. Ja. Een andere speler die ook lijkt te komen trouwens is Amatjan Kaplan. De verdediger die afgelopen jaar al op huurbasis van Ajax voor NEC uitkwam. Daar zijn ze ook mee bezig om die definitief over te nemen. Maar daar is nog wel de transfersom een factor.
0: Ja, bij trainers aanstellen wordt er altijd een beetje met de spelersgroep ook gesproken. Bij dit soort dingen niet, hè? Dus het is niet zo dat er nu binnen de spelersgroep namen rondgaan. Oh, wat zou je vinden dat die speler...
1: Nee, dat gaat zo niet. Nee, wel met de trainer. Maar ik denk dat Dick Schreuder, die wil alles hebben wat een versterking is. Die is ook nog ontevreden over met name de bezetting in zijn verdediging. Dus die is heel blij als Kaplan inderdaad zou komen. Ja. Maar ja, Tadic, dat wil hij ook wel. Want kijk, dat is wel natuurlijk iemand die toch is van een andere dimensie.
0: Ja, zeker. Nou, dan de oefenpotjes nog eventjes doornemen, want die waren er ook weer.
1: Ja, en we moeten het nog steeds niet te serieus nemen, want er wordt nog steeds ook erg veel gewisseld. En ze spelen soms 2 keer 60 minuten. Dat gaat in de competitie niet gebeuren. En dat is om al die spelers speeltijd te gunnen. NEC verloor met 1-0 van Elversberg, een goede Duitse ploeg. Zegt allemaal niks. En de Graafschap won met 4-2 van een Griekse ploeg, maar... Ja, dat zegt ook weinig. De Graafschap heeft vooral een heel groot probleem op dit moment. Want ze hebben te weinig spelers. Hmm. Er waren met 18 man. Ze hadden eigenlijk dit seizoen dit weekend 2 wedstrijden willen spelen. En al die spelers aan bod willen laten komen. Maar ze hebben niet genoeg spelers voor 2 wedstrijden. Dus dat kon niet. En ja, daar zit wel een probleem. Want er zijn een paar blessures. Levi Schoppen, maar ligt er ook lang uit. En ze hebben op dit moment spelers bij de selectie zitten die helemaal niet bij de selectie horen te zitten. Dus dat gaat niet goed daar in de Achterhoek.
0: Oké, dan van voetbal naar het NK Atletiek. Een enorme oogst, hè, voor ons.
1: Ja, ik ben er al jarenlang en het wordt ieder jaar meer. 16 medailles, waarvan 8 goud. We moeten er wel bij zeggen dat veel Gelderse atleten natuurlijk niet van oorsprong echt Gelders zijn. Maar er zijn er heel veel hier komen wonen, hè, vanwege Papendal. Dat is wel zo. En een van de laatste die hier is komen wonen is Jessica Schilder. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk een Volendamse. Maar ja, dat is een van de beste kogelstoters ter wereld. Die woont sinds kort ook in Arnhem. Maar... We hebben ook natuurlijk grote namen hier die al heel lang wonen. Nadine Visser, Lieke Klaver, die wonen sommigen al meer dan 10 jaar in Arnhem. Die pakte ook weer goud, hè, dat kon ik wel een beetje verwachten. Dat deed Lieke Klaver op de 200 meter. En Nadine Visser deed het op de 100 meter hoorde. Ja, ze heeft al heel veel nationale titels. Het zijn er 14, maar zelf had ze geen idee.
2: Ja, geen flauw idee. Ik hou het zelf niet bij, maar dat is mooi. Ja, ik had wel echt gehoopt om hier harder de tijden te lopen. Maar ja, dat zat er even niet in vandaag met deze omstandigheden.
0: Ja, wat was nou de grootste verrassing eigenlijk?
1: Ja, dat waren eigenlijk 2. Bij het speerwerpen, Wiep van der Mark uit Arnhem. Echt uit Arnhem. Zij ja, was vorig jaar ook al goed bij het speerwerpen. Toen werd ze tweede achter Anouk Vetter. Anouk Vetter is inmiddels gestopt. Ja, dan moet je dat nog maar even waarmaken. En op een gegeven moment was het zo dat zij eerste lag en Suze Zeevat uit Velp tweede. Toen vielen ze allebei terug. Maar toen hebben ze, Zeevat kwam niet meer naar bovenuit. Die is vierde geworden, maar toen kwam Van der Markt nog even met een fantastische worp. En daarmee pakte ze goud. Maar de grootste verrassing was Bente van der Stoel. Dat is een vers springster, dat kan ze goed. Maar ze wordt meestal tweede, derde. Want er is één iemand in Nederland onverslaanbaar, Pauline Hondema. Maar gisteren niet. Want in de, ik geloof in de vierde sprong van de zes was het ineens een geweldige afstand die Bente van der Stoel haalde. En Hondema kwam er niet meer overheen. Dus ja, ze lag op kop, Hondema. En toen ineens Bente van der Stoel. En ze kon het eigenlijk niet geloven.
2: Ja, dat deed ik zelf eigenlijk ook niet zo goed. Ja, eerste. Het is gelukt. Ja, dat had ik echt niet aan zien komen. Eigenlijk.
1: Goud.
2: Ja, mijn eerste.
0: Ja, je moet het haar...
1: haar eerste goud, hè, voor Bente van der Stoel uit Apeldoorn. Echt fantastisch.
0: Oké, Jan, dankjewel. De sport gaat maar door. Ook gewoon tijdens Vierdaagse en Vierdaagse feesten volop te beleven. Hier op Radio Gelderland ook. Dit is de nieuwe van de Rolling Stones.

0: Jet op Radio Gelderland.
1: Plaat delict.
0: De breinbraker.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een procesverbaal voor van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan, niet in de haak is. En daarmee maak je dus kans op een mooie prijs. De Radio Gelderland zaklamp om verder mee te speuren. Ja, laat ik maar beginnen met die beschrijving. De hoofdpersoon in dit Nederlandstalige lied leidt een dubbel leven. Naar buiten toe is hij een gerespecteerd geestelijke. Maar achter gesloten deuren trekt hij zich weinig aan van de normen en waarden die hij zelf als pastoor verkondigt. Hypocrisie en misbruik van vertrouwen bij deze meneer. En wij, dus ik en hij, Joost en hij, delen dezelfde eerste letter van de voornaam. Dat is de J. Nou, hij is bekend binnen de kerk, heeft een voorbeeldfunctie, maar leeft daar volgens de getuigen niet naar. En in het lied rekent de zanger dus op scherpe en satirische wijze af met schijnheiligheid binnen de kerk. Weet jij om welk liedje dit gaat? En wil je kans maken op die zaklamp? Dan moet je snel appen. De Omroep Gelderland app staat open 24 uur per dag. Of stuur me even een mailtje joost@gld.nl.

0: nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Half acht geweest inmiddels. Je luistert naar Goedemorgen Gelderland in Wezen met dubbel S 14,8 graden. En in Didam 16,9. Dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Vorig schooljaar deelden leerplichtambtenaren in Gelderland 228 processen verbaal uit. En daarnaast nog bijna 750 waarschuwingen. Waarom? Omdat de ouders die dat verbaal kregen hun kinderen enkele dagen eerder van school haalden om goedkoper op vakantie te kunnen. Vooral in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn kwamen die leerplichtambtenaren op de stoep. En ondanks de aanhoudende droogte zien faunabeheerders ook een voordeel van die droogte. Rond Groessen komen door de lage waterstand geulen en holen van bevers en muskus en beverratten beter in beeld. En daardoor is schade aan oevers en dijken sneller te ontdekken. Verborgen gangen kunnen gevaar opleveren, ook voor vee, machines en in sommige gevallen ook de veiligheid van dijken aantasten. Meer nieuws vind je natuurlijk ook op gld.nl en in de app van Omroep Gelderland. Zometeen hoor je Backman Turner Overdrive. En we gaan van grijs naar groen in Goedemorgen Gelderland. Van grijs naar groen. Denk daar maar eens over na. En de uitslag van Platenlicht uiteraard.
9: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wente Tegels en Vloeren.nl.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
13: vakantie!
12: ANWB en gaan.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
15: Appetito.
14: Appetito.
16: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
17: Hè? Nu alweer?
16: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
17: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
16: Ook dan moet je aangifte doen.
17: Nou, goed dat je het zegt.
16: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
17: Handig?
16: Ja, van de Belastingdienst.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elk

0: jij kunt besparen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Goedemorgen Gelderland. Joost

0: Ah, dat wat je aankondigt moet je gewoon draaien. Dat was het geval met Beckman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Goedemorgen, ik ben Joost. Dit is Goedemorgen Gelderland. Fijn wakker worden en we zijn bezig met een breinbreker. Ja, welke plaat is dit toch? Een lied dat ik zoek. Daarin rekent de zanger op scherpe en satirische wijze af met schijnheiligheid binnen de kerk. De zanger is niet meer onder ons en het is iemand die dus bekend is binnen de kerk. De hoofdpersoon van dat lied heeft een voorbeeldfunctie, maar leeft daar volgens de getuigen niet naar in deze zaak. De zaak wordt verteld door een van Nederlands scherpste liedjesschrijvers van toen, zou je kunnen zeggen. Nou, misschien wel de scherpste, zou je ook kunnen zeggen. Ja, leidt een dubbel leven, de hoofdpersoon. Hij heet, zijn voornaam begint met een J. Naar buiten toe is hij een gerespecteerd geestelijke, maar achter gesloten deuren trekt hij zich dus weinig aan van de normen en waarden die hij zelf als pastoor verkondigt. Opleiding tot pastoor. Nou moet je het wel weten, denk ik. Audiobewijs heb ik deze ochtend niet, nee. Ik denk, het kan ook wel zonder audiobewijs een keer. Je moet een beetje denken aan een... Het is ook een beetje een fanfare-achtig nummer. Het is vrolijk gezongen, maar toch wel een beetje cynisch en met hypocrisie erin. Goed, denk er nog maar even over na. Je kan het melden, joost@gld.nl of via de Omroep Gelderland-app. Het volgende dan nu, ik had het al over van grijs naar groen. Nou, dat is nu het geval, want vroeger stonden er auto's. Nu staan er bomen bij een flat in de buurt. Is een grijs pleintje omgetoverd tot een groen parkje. De een gaat er graag met een kop thee op een bankje zitten. De ander vindt groen niet zo belangrijk, maar geniet stiekem toch van de schaduw. En deze buurvrouw vertelt enthousiast hoe dat dan bevalt. En waar het is, dat hoor je zo.
1: Ik zie echt vrouwen vanuit de buurt ook. Iedereen neemt zijn thee mee, koffie mee. En dan gaan ze echt op een bankje zitten. En dan gaan ze tot laat in de avond zijn ze nog een beetje aan het kletsen met elkaar. Dus hierdoor wordt wel meer een gemeenschap dan ieders gewoon zijn huisje in.
2: En helpt het ook een beetje voor de verkoeling?
1: Verkoeling ook, ja, want er zijn nu ook veel meer schaduwplekken geplant, zeg maar. Bomen, gras, waardoor het ook wat groener uitziet. En waardoor de parkeerplaatsen ook zijn verminderd. En de rust ook meer terugkeert. Dus het is wat veiliger geworden, wat rustiger geworden en meer groen natuurlijk, ja.
2: Maakt u er zelf ook wel eens gebruik van het parkje?
1: Nou, af en toe loop ik er langs en fiets er langs. En af en toe even buiten zitten. En mijn kinderen die spelen ook gewoon voetbal hier buiten. Dus het wordt gewoon echt wel benut, ja.
2: Wat vindt u van het nieuwe parkje dat er is?
3: Nou ja, op zich vind ik het wel leuk. Het is mooi aangelegd en gezellig die speeltoestellen. En lekker groen. De padjes netjes. Ja.
2: Hoe belangrijk is het dat het hier nu groen is?
3: Nou ja, voor mij niet zo. Ik ben niet zo groen. Dus, maar ja, ik denk dat het wel voor de natuur en voor de zuurstof en dat soort dingen wel belangrijk is.
2: Merkt u ook al dat het wat koeler is nu bij de flats?
3: Nee. Nee, dat merk ik niet zoveel verschil van eigenlijk.
2: En maakt u ook al gebruik van het park zo met deze warme dagen?
3: Nee, dat eigenlijk niet. Alleen ja, als ik loop heel veel. Dus als ik dan naar de winkel ben geweest of zo, dan kom ik hier over het pad terug.
0: Overal van die plekjes in Nijmegen, één laatst nog uit de grond gestampt. Je vindt ze overal in de provincie. Dus het...

0: My Silver Lining, First Aid Kids.
1: Plaat delict.
0: Er is weer heel wat speurwerk verricht deze ochtend. Ook door Ineke Lammers vanuit Apeldoorn zeg ik een goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joost.
0: Of nou ja, jij zegt vanuit Apeldoorn een goedemorgen. Ik zit gewoon in Arnhem, waar het zonnetje al is aangebroken. Ben jij ook zo trouwens? Niet?
2: Ja, het zonnetje schijnt lekker, ja.
0: Nou, heerlijk. Zo meteen maar eens eventjes aan Wouter van Bernemeek van Weerplaza vragen wat voor dag het gaat worden. Het wordt steeds zonniger deze week, weer lekker warm. Maar goed, ja, voor jou is het nog geen verhit verhaal geworden, want je had het vrij snel door volgens mij met plaatdelict.
2: Ik had het meteen door. Meteen na het eerste verhaal, ik had zoiets van, ja, dat is die.
0: Dat is die. En welke is die?
2: Dat is Jacob van Robert Long.
0: Ja, dat is toch grappig, want ik kreeg ook nog wel andere platen door van Robert Long. Jezus Red bijvoorbeeld, dat is ook met een J. En Jos,
2: ja, klopt.
0: Dat is ook met een J.
2: Ja, klopt. Ja, nou, die van Jos die eindigt niet zo goed.
0: Nee, hè?
2: Nee. En ja, Jezus Red, ja, die is bekender. Die is ook hartstikke leuk. Maar ja, daar gaat het niet om in het verhaal wat jij vertelde. Ik had gelijk, dat is Jacob.
0: Ja, en soms moet je het over de mindere dingen van het leven hebben. En ook andere nummers van een geweldig zanger die we hebben gehad in Nederland.
2: Oh, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Groot gewis.
0: Want je weet er veel van, want je zegt zo even, nou, dat nummer gaat daarover en Jos eindigt niet zo goed. Je kent veel nummers van Robert Long, begrijp ik.
2: Ik heb jaren geleden alles, gewoon wat cd's van Robert Long uit zijn beginperiode, dat hij dus Nederlandstalig begon te zingen.
0: Yeah.
2: Die heb ik gekocht, want eigenlijk is hij is eigenlijk een beetje van voor mijn tijd, die liedjes. Yeah. Ik was er wel al, maar ik was nog niet echt met muziek bezig. Ja, okay. Kinderliedjes.
0: Kinderliedjes, ja.
2: Kinderliedjes doen, ja. Maar gewoon later ben ik gewoon Robert Long gewoon heel erg gaan waarderen. Gewoon die teksten van hem, die zijn zo mooi.
0: Nou, dan gaan we er lekker naar luisteren. Robert Long, Jacob en terwijl Robert dan zingt, sturen wij die zaklamp naar je op. Vind je dat een goed idee?
2: Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Okay. Dankjewel.
0: Fijne ochtend voor jou, hè?
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: En dank voor het meespelen.
2: Graag gedaan.
3: Zaak gesloten.

0: de tijd ver vooruit eigenlijk, hè? Als je naar die tekst luistert. Robert Long en Jacob. Zomaar de kerk uitgesmeten, jawel. 7:50 geweest. Wouter van Bernebeek, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Met het weerbeeld voor vandaag. En het is een beetje, ja, een zoetsappig begin. Het komt langzaam op en dan krijgen we toch een warme week tegemoet, hè, volgens mij.
1: Ja, inderdaad. Het wordt opnieuw een zomerse week. En ook wel een grappig feit eigenlijk is dat de Vierdaagse van Nijmegen dit jaar zo'n beetje in de koudste week van de hele zomer is gevallen. Voor hun natuurlijk heel gunstig, vorige week. Maar het zit precies tussen twee periodes van behoorlijk wat hitte in. En de komende dagen gaan we weer met een nieuwe periode hitte dus te maken krijgen. Nou, voordat het zover is, hebben we nog vandaag wat meer bewolking. Her en der valt er ook nog een lichte bui. Nou, dat zal de komende uren nog wel aanhouden. Al neemt die buiigheid in de loop van de dag wel steeds verder af. Nou, temperaturen vanmiddag rond 23 graden. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Oké, en hoe gaat zich dat dan verder ontwikkelen? Ja, je had het al een beetje gezegd, hè? Warmere temperaturen.
1: Ja, die warme lucht die ligt eigenlijk al heel dichtbij vandaag. Komt morgen zo'n beetje aan in onze omgeving. In Brabant en Limburg kan het dan al 30 graden worden. Dat is voor ons denk ik nog net te hoog gegrepen morgen. Maar zo'n 28 graden zit er zeker wel in. Met veel zonneschijn, in de middag nog wat stapelwolken. Maar die groeien zeker niet meer uit tot een bui. En woensdag en donderdag worden dan zonnige dagen met nog veel hogere temperaturen. Ik denk dat op sommige plaatsen zowel woensdag als donderdag de grens van 35 graden best wel haalbaar moet zijn.
0: Oké, en het woord plaknacht, wat zeg je daar dan van?
1: Ja, dat komt erbij kijken natuurlijk. De luchtvochtigheid is vrij hoog. Heeft ook deels te maken met de regen die gisteren is gevallen op veel plaatsen. Dat gaat weer verdampen. Dat zorgt voor een hogere luchtvochtigheid. En dus ook dat het 's nachts minder snel afkoelt. En met name de nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag. Dat zijn twee nachten die behoorlijk warm kunnen verlopen met temperaturen, nou, op sommige plaatsen misschien wel ruim boven de 20 graden.
0: Oké, nou, waarvan akte. Wouter, dankjewel.

0: beetje eerlijk in dit liedje, want hij is de controle over zijn relatie kwijt. En hij bezinkt de situatie vanaf de passagiersstoel van zijn auto dan, denk ik, met zijn ex naast hem. Ja, nou, van iemand die stuurt in ieder geval. Hij zelf in ieder geval niet, want hij is de controle dus volledig kwijt.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.

0: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. 2e matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
6: 4e zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: God, wat heb ik ook gelachen. De titeltrack van de film Mr. Bean. De eerste Mr. Bean film. Over zijn bezigheden in een beroemd museum. Dat gaat natuurlijk helemaal mis. Picture of You, de titeltrack dus. Boyzone daarbij. Goedemorgen. Straks nog René Vroger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat. Ik heb nog Sheila E. voor je. Kate Bush komt voorbij met Babushka. Nou, en nog genoeg om over te praten en over te delen. Hier de nasleep van de Vierdaagse natuurlijk. En na 8 jaar is er een gestolen stolperstein teruggevonden. Ja, wie zoiets uit de stoep haalt, denkt vaak beter te hebben. Want ja, het plaatje glimt alsof er wat aan te verdienen valt. In werkelijkheid valt dat toch eigenlijk behoorlijk tegen.
1: Blijkbaar bij wegwerkzaamheden. Bij Bark is het naar boven gekomen.
2: Jaren geleden is de gedenksteen al vervangen voor een nieuwe.
1: Kijk, en wat dus duidelijk wordt, is dat het maar een heel dun plaatje missing is. Dus iedereen die denkt dat er een klomp goud onder zit, dat is het niet.
3: Maar waarom zou iemand het dan gestolen hebben?
1: Geen idee. Wij nemen aan dat het idee is dat het waarde heeft. Maar het heeft een andere waarde. Het heeft een emotionele waarde. Het heeft geen financiële waarde.
0: Gelderse atleten die kwamen dit weekend met 16 medailles terug van het Nederlands kampioenschap. Waarvan 8 van goud. Nadine Visser uit Arnhem pakte op de 100 meter horde haar 14e nationale titel. Ze kon eigenlijk bijna niet, of ze wisten de tel niet eens meer. En dat allemaal in de stromende regen, want het kampioenschap lag tussendoor zelfs even stil door een hoosbui.
4: Ja, ik had wel echt gehoopt om hier harder de tijden te lopen. Maar ja, dat zat er even niet in vandaag met deze omstandigheden. Dus prima, tweede. Schat.
0: Je moet ook uitkijken dat je niet uitglijdt hè, met dat soort dingen. De krantjes, ik blader ze even door. Het AD meldt dat de tandartsen handen tekort dreigen te komen. Ouderen die houden vaker hun eigen tanden en gaan daardoor veel vaker langs, terwijl er juist een uitstroom van tandartsen wordt verwacht. De Gelderlander heeft het over jongeren die via TikTok steeds dieper in de schulden raken. In Arnhem helpt de club Oprecht, zo heet die club, Oprecht, die jongeren een beetje weer het goede pad op, zeg maar. De Telegraaf meldt onrust binnen het CDA over de stikstofplannen van het kabinet. Lokale afdelingen voelen zich niet gehoord. Vandaag zijn er op verschillende plekken boerenprotesten, lokaal, onder meer in Apeldoorn. En die boeren moeten volgens de nieuwe plannen de helft van hun koeien wegdoen. Het ministerie van Landbouw hoopt nog in gesprek te kunnen met de boeren. Maar daar zien ze eigenlijk niets meer in. Het protest moet wel vreedzaam blijven. En 80 kinderen die stapten gistermiddag in Arnhem op de fiets voor Ome Joop Stoer. Dat is altijd zo'n jaarlijks terugkerend ding natuurlijk. De vakantieweek voor kinderen die anders niet zomaar kunnen weggaan is dat. Een watersportpark, een boerderij, een attractiepark, Bommelwereld. Het staat allemaal op het programma. De fietsen stonden klaar, de bagage was ingepakt en de wethouder kwam ook nog eventjes mee om uit te zwaaien.
5: Heb je er zin in?
6: Ja, heel erg.
5: En flink stuk fietsen, of niet?
6: Ja, dat is sowieso. Het is soms een paar uur fietsen met door de helft, als het op de helft is, dan is er altijd een pauze.
7: We hebben op dit moment 80 kinderen ingeschreven, 10 wiedenploegen. De ploegen zijn opgesplitst naar 8 kinderen. En we hebben dus ook 2 ploegleiders op 1 ploeg gezet. En we gaan de kinderen iets leren, respect, normen en waarden. En we gaan ze ook leren waar komt nou een ei en waar komt nou melk vandaan. Want heel veel kinderen weten dat niet. Die denken allemaal dat het uit de fabriek komt. Maar we nemen ze mee op avontuur naar het plattelandsleven in de Achterhoek, in de Liemers. Maar ook naar de uitvinderij, de spelerij. Dus de kinderen leren deze week gaan ze leren van elkaar.

0: vette vibratie in de stem. René Vroger en Waylon samen, hoe de liefde gaat. En op de Veluwezoom willen ze de natuur het liefst haar eigen gang laten gaan. Maar ja, met die aanhoudende droogte kan dat niet. De poelen die slaan droog en zonder water komen de dieren in de knel. De boswachter vertelt daarom waarom ze nu, veel vroeger dan normaal, met de tankwagens water het bos in moeten brengen.
1: Hoe het met die poelen is, dat is best een lastig verhaal. Met een hoop poelen gaat het niet supergoed. En dat komt omdat het al heel erg lang super droog is bij ons in het bos. Dat maakt dat we een aantal poelen moeten bijvullen om ervoor te zorgen dat het wild dat in dat bos leeft altijd nog iets te drinken heeft.
2: Ja, en die poelen komen die normaal gesproken met regenwater dan vol?
1: Ja, normaal gesproken lopen die poelen eigenlijk op een natuurlijke manier vol. Op sommige plekken is dat met kwel, dus grondwater dat omhoog komt. Op andere plekken is dat met regen. Maar nu is het zo lang droog dat eigenlijk de poelen gewoon droog slaan. Met name door de verdamping en doordat die dieren natuurlijk veel drinken. Dus vandaar.
2: Is dit een unieke situatie?
1: In principe is dat die poelen bijvullen niet uniek. Dat doen we wel iets vaker. Alleen dat we dit jaar, dat we zo vroeg in het jaar al zo vaak moeten bijvullen, dat is zeker uniek. Ja.
2: Dit zijn dingen die je dus eigenlijk liever niet doet, hè? In de natuur.
1: Nee, zeker op de Veluwezoom streven wij een nagenoeg natuurlijk landschap na. En dat betekent eigenlijk dat we zo min mogelijk willen ingrijpen om zoveel mogelijk ruimte te laten voor de natuur om haar eigen weg te vinden. Maar ja, we moeten voor die dieren zorgen. Dat kan niet anders. Dit is eigenlijk een grote concessie die we doen, is dat we wel water aanvoeren het bos in, zodat die dieren altijd iets te drinken hebben. Van oorsprong was het zo dat dieren vroeger konden migreren naar de rivieren, zodat in droge tijden in de winter altijd bij de rivier wat te drinken viel.
2: Ja, je hebt de IJssel bijvoorbeeld. Ja, hè?
1: Hier is dat inderdaad de IJssel. Maar door bebouwing en infrastructuur is dat helaas niet meer mogelijk. De gebieden zijn ingesloten geraakt. Vandaar dat we het op deze manier moeten oplossen.
2: En de dieren zijn dus eigenlijk ook ingesloten.
1: Op een bepaalde manier wel. De dieren hebben wel een heel groot leefgebied, hoor. Ze kunnen hele grote afstanden afleggen. Alleen helaas kunnen ze aan deze kant van de Veluwe niet meer op een natuurlijke manier bij een rivier komen.
2: En over welke dieren hebben we het dan nu?
1: We hebben het dan met name over de Schotse hooglanders die in ons gebied leven. De edelherten, de damherten en de wilde zwijnen.
2: En die hebben allemaal dorst?
1: Die hebben allemaal in hun eigen mate dorst. Het ene dier heeft meer water nodig dan het ander natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal water nodig voor hun eigen levensvoorziening.
2: Zie je ze ook als je aan het werk bent?
1: Ik zie niet alle dieren dagelijks. De Schotse hooglanders zijn heel goed zichtbaar. Maar zeker de herten en de zwijnen zijn echt niet iedere dag te zien, helaas.
2: Nee. Is het nou een beetje tegen de klippen oppompen? Want ik hoorde net, die watervoorraden die zijn ook aan het slinken. Er wordt nu grondwater opgepompt om toch aan water te komen.
1: Klopt, op veel plekken.
2: Het begint wat krap te worden allemaal, hè?
1: Helaas wel, ja. Het begint echt nijpend te worden. Wij hebben het geluk dat we een aannemer hebben die ons daar heel goed bij helpt. Die vangt regenwater af en dat mogen ze aanvullen met grondwater als de voorraden echt op beginnen te raken. Dus wij hebben een hele goede watervoorziening, gelukkig. Maar het is inderdaad heel moeilijk om dat te organiseren.
2: Ja, is het spannend ook?
1: Het kan bij tijden spannend zijn, maar gelukkig is onze aannemer dusdanig betrouwbaar dat we eigenlijk blind op hem kunnen vertrouwen.
2: Ja, nou ja, die heb ik vanochtend gesproken. Die zegt, ik mag nu nog grondwater oppompen. Als dat ook niet meer mag, op een bepaald punt, dan hebben we een probleem.
1: Dan zouden we een heel groot probleem hebben. Ik heb dat in mijn carrière nog niet meegemaakt, maar dat zou inderdaad voor grote uitdagingen zorgen, ja.
2: Dus, en hoeveel poelen ga je dan vandaag vullen?
1: Vandaag vullen we er 2 bij. En in ons gebied hebben we een stuk of 10 poelen die wij als essentieel bestempelen en die we dus bijna wekelijks bijvullen. De ene locatie moet wekelijks, omdat die heel snel droog slaat. De andere is iets groter, iets dieper, dat kan iets langer goed gaan.
2: Ja, en zo hou je de boel in de gaten.
1: Klopt, het is heel veel kijken en reageren op de situatie die ontstaat.
3: Dit is Radio Gelderland.

0: Behandelen. Wel erg grappig, moet ik zeggen. I had the great pleasure, is een mailtje van Sixten Nyman. I had the great pleasure to pick up Radio Gelderland here in Finland, Nikkaleby, on June 26 op de 90.4 megahertz, 90.4 megahertz. What a surprise, the reception was pretty good, with some fading. En dan doet hij ook nog verslag van wat hij dan heeft gehoord. Het signaal van het 8 uur nieuws. En een paar plaatjes die wij ook daadwerkelijk hebben gedraaid hier op Radio Gelderland. Hij is een audiofiel, dat zegt hij er ook bij. Dus vanuit Finland, ja, hartstikke geweldig dat er geluisterd wordt.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl. Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
0: De Vierdaagse nasleep en de Vierdaagse roddels. Straks nog het heuse Vierdaagse lied nog even draaien. Jawel, we blijven nog een beetje in de stemming. Waarom niet? Ook Zeeler hoor je. En in Dieren is het 17,2 graden. En in De Glind, gemeente Barneveld, 18,4. Belangrijkste Gelderse nieuws. De brandweer is opnieuw naar visvijver Biljoen in Velp gereden gisteravond. Een ernstige verzwakte zwaan met botulisme overleed daar namelijk. Hulpverleners die haalden meerdere dode dieren uit die vervuilde vijver om verdere verspreiding van de bacterie te beperken. Dit was trouwens al de 6e hulpactie daar. En vorig schooljaar deelden leerplichtambtenaren in de provincie 228 processen verbaal uit. En daarnaast nog bijna 750 waarschuwingen. Waarvoor? Omdat de ouders die het betrof hun kinderen enkele dagen eerder van school haalden om goedkoper op vakantie te kunnen. Vooral in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn kwamen ze op de stoep, die leerplichtambtenaren. Meer nieuws uit Gelderland op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
6: 3, 2, 1... Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd
12: voor wat goed is.
13: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Goedemorgen Gelderland. Joost Brouwer. Bakkie koffie, lekker ontbijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek.

0: Ah, een fijn wandelplaatje. Mrs. Emerald en stuk op Radio Gelderland. Ja, we zijn nog een beetje met de nasleep aan het afkicken eigenlijk van de Vierdaagse, zou je kunnen zeggen. Dus even wat binnengekomen post behandelen over de Vierdaagse. Als Corné althans nog leuk vindt om even te vertellen over zijn Vierdaagse avontuur. En hoe dat uiteindelijk is afgelopen. Goeiedag Corné, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De Vierdaagse was leuk, heb je ons geschreven, maar ik maak er nog een Vijfdaagse van.
1: Ja, ik dacht ik loop gewoon lekker naar huis toe. Het was te makkelijk eigenlijk.
0: Oké, en hoeveel kilometer was dat nog naar huis?
1: Ja, het was 40. Maar toen liep ik over de brug bij Renen en ik dacht van ja, je loopt de Vijfdaagse of niet. Dus ben ik nog wat rondjes gaan lopen om de 50 te maken.
0: Oké, en dat heb je dus echt daadwerkelijk zaterdag, de dag na de Vierdaagse, heb je dat gedaan?
1: Klopt, ja.
0: Ik dacht nog van, heb je dat dan gelijk na de finish gedaan? Maar er zat nog wel een dag tussen dus. Ja, anders is het geen Vijfdaagse natuurlijk.
1: Het uitgaan, die zat er nog tussen inderdaad.
0: Oké. En hoe voel je je nu?
1: Verschrikkelijk.
0: Ja. Leuk dat je het hebt kunnen doen, want je bent nu op de radio, hè? Dat maak je ook niet gauw mee natuurlijk, om op Radio Gelderland om even over te vertellen. Kom je uit Gelderland trouwens?
1: Ik woon in Veenendaal.
0: In Veenendaal, nou, dat is op de grens, hè, van Gelderland, zullen we dan zeggen. Ja. Maar je bent een diehard loper, want anders doe je dit soort gekke fratsen niet, denk ik.
1: Ja, ik had er zin in, maar ik heb hiervoor nooit echt gelopen eigenlijk.
0: Nee. Oké, nou ja, maar je hebt je kruisje wel binnen. En toen je dacht, nou, ik doe het gewoon. Ik ben gefinished, ik ga dit proberen.
1: Ja, precies.
0: Ja, wat heb je te verliezen eigenlijk, hè? Want als je dan toch opgehaald had moeten worden door een bezemwagen in de vorm van familie of vrienden of zo. Ja, dan je hebt niks officieels meer te verdienen. Dus dan heb je wel een leuk avontuur te pakken.
1: Klopt. Nou, heel veel spierpijn heb ik nu. Dus wel veel te verliezen, hoor.
0: Oké. Kun je nu een beetje uitrusten of ben je alweer gelijk aan het werk? Of zit je gewoon in de vakantieperiode?
1: Ik zit gelijk weer aan het werk. Dus
0: oké. Nou ja, het wil een beetje losslaan, die spieren. Corné, dankjewel dat je het even wilde delen.
1: Toppie.
0: En het lijkt me tot slot, het was wel een beetje saai, denk ik, om niet, zonder toeschouwers.
1: Ja, het was eigenlijk heerlijk om een stukje ook alleen te lopen zonder de keiharde muziek aan de kant.
0: En de massa. Ja, dat is ook weer zo. Ja.
1: Het was dan wel weer minder dat ik mijn rolkoffertje moest meeslepen, 50 kilometer lang.
0: Oh jee, ja, nee, dat is zo wat minder.
1: Maar
0: inderdaad.
1: Ik kan je vertellen dat alle wieltjes het hebben overleefd.
0: Oké. Corné, dankjewel, hè.
1: Daar gedaan, hoi.
0: En een beetje spierpijn dus. Ik heb ook nog iemand die ik wil bellen. Dat is Ton, die stuurde ook nog een berichtje. Die heeft iets gemist de afgelopen week. En dat verzoek wil ik nu even gaan inwilligen. Wij luisteren steeds naar Radio Gelderland, schreef hij vorige week al. Helaas heb ik het echte Vierdaagse lied nog niet gehoord. Nou, dat
2: Goedendag.
0: Is hallo.
2: Dit is de voicemail van...
0: Ja, daar komt een telefoonnummer. Dat gaan we natuurlijk niet op de radio doen. Maar we gaan wel even zijn voicemail inspreken. De voicemail van Tom.
2: Bericht in na de toon.
0: Tom, dit is Joost, Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Ja, jij schreef ons een berichtje dat je het echte Vierdaagse lied nog niet hebt gehoord. Duizendmaal excuses. Het is nu maandag. De Vierdaagse is lang en breed voorbij. Maar hier is die dan voor jou, Tom Meeuwissen op de zender. En het Vierdaagse lied, wij lopen de Vierdaagse mee. Kun je er nog even van genieten. Moet je wel nu snel Radio Gelderland aanzetten, want ik denk dat het niet...

0: Ik ga er even bij staan, hè. Dat hoort. Tom Meeuwissen, dankjewel. Het Vierdaagse lied. Wij lopen de Vierdaagse mee, officieel ingewilligd. Wouter van Bernebeek van Weerplaza over het weerbeeld. Ja, en die Vierdaagse, dat bleek dan de coolste week tot nu toe van deze zomer in de provincie.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, we hadden vorige week natuurlijk hele aangename temperaturen. In ieder geval voor de wandelaars van de Vierdaagse. Dat had niet een week eerder of later moeten zijn, want dan was het toch wel heel heet geworden.
0: Ja.
1: Nou, vandaag valt het nog wel mee, maar de warmte komt de komende dagen wel onze kant op. Nou, vanmiddag zitten we met temperaturen van zo'n 23 graden. Op dit moment valt er her en der nog een bui. Nou, de komende uren neemt die buiigheid nog eventjes wat toe vanuit het noordwesten. Maar in de loop van de middag dan wordt het op steeds meer plaatsen droog. Gaat de zon flink schijnen en de wind draait langzaam al wat meer naar het zuidwesten tot zuiden. En dat is dan het begin van die nieuwe warme periode.
0: Ja, oké. En dan morgen nog even kort.
1: Ja, morgen veel zonneschijn, veel hogere temperaturen dan vandaag ook. 28 graden op de meeste plaatsen en de dagen daarna blijft het zonnig. Gaat de temperatuur nog verder omhoog naar tropische waarden van 30 graden of meer?
0: Oké, we houden het in de gaten. Dankjewel Wouter voor de weersupdate deze ochtend. En het gaat verder ook bij Op de Koffie natuurlijk. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga jij het nog hebben over de nasleep van de Vierdaagse? Of,
2: ja, nee. Ik vind het best. Ja, ik hoorde de cijfers allemaal. En natuurlijk dat godsgruwelijk verkeerde geplaceerde park-evenement. Matrix at the Park.
0: Matrix, is heel veel om te doen geweest.
2: Ja, dat moet weg daar. Echt, dat slaat nergens op.
0: Oké.
2: Ja. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik woon daar vlak in de buurt. En net als alle benedenstadbewoners hebben wij er echt spuug genoeg van. Maar er kwamen ook meer cijfers naar buiten. 1,5 miljoen mensen hebben Nijmegen bezocht. Het was ongelooflijk druk. Het legt enorm druk op de stad. Het is natuurlijk een heel mooi feest. Maar is het niet te groot geworden? Ja. Zo, mijn vraag.
0: Nou ja, ze zijn al begonnen met die grote artiesten dan te weren van de Waalkade op een gegeven moment, hè? Maar ja, dat is groot, dus, want Frans Bauer staat er wel ook gewoon, hè?
2: Ja, nee, maar dat moet toch kunnen? Ja. Ik bedoel, als je dat kunt handelen en die crowd control was ook weer op zich top. Het is vervelend dat het allemaal afgehackt moet worden, maar daardoor kun je wel lopen. Ja. Maar is het ook niet te groot? Want het was op sommige plekken echt dat je dacht, oef.
0: Oké. Nou, praat erover mee in Op de Koffie. Hoe denk jij over de Vierdaagse feesten? Nou, laat het maar weten. Kate Bush en Babushka.

0: Nou, dat was weer een uitzending die alle kanten opging. En nog even het Vierdaagse gevonden natuurlijk. Wij lopen de Vierdaagse mee. Hoorde je hier in Goedemorgen Gelderland. En die Vierdaagse feesten, die zijn nog een beetje aan. Althans, voor de blazers. En dan niet de bladblazers, maar de plastic bekerblazers. Want alles moet er natuurlijk weer piek en fijn uitzien. Dat is trouwens heel mooi hoor, hoe mooi die stad schoon wordt geveegd altijd. Hier en daar vind je nog van die bekertjes onder de struiken, onder de terrastafeltjes. Ze worden nog even weggeblazen. En dan kan de terras gewoon weer open. Tot morgen.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
10: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
9: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie

0: Terug in de strijd tussen de VS en Iran. De twee weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
1: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie dan, er is 1 melding. Er is een spoedreparatie gaande op de A15 Gorkum richting Nijmegen bij knooppunt Ressen. En daarom is daar de verbindingsweg naar de A25 toe gesloten.
3: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
4: Duizenden vrijwilligers. 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriemstuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Odido. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Op de koffie.

together. Mooi motto over het begin van deze week. Het is maandag 27 juli. En de vakantie is nu echt begonnen. Voor de meeste mensen. Maar er zijn er ook een hoop. Die zijn al net terug. Die hebben dat allemaal gehad. Dus die snappen even de wereld niet. Maar wij wel. Ga het rustig aan doen. En genieten van de laatste koele dag in deze week.

0: Olivia Dean aan de top of te kunnen. Ze doet veel met andere mensen ook. En die zijn er blij mee. En ze past overal bij. Heerlijk, toch? Lekker stem.
1: De plaat bij de dag.
0: 18 minuten over 9 geworden. Plaat bij de dag tijd. En de plaat bij de dag vandaag komt van Wim. En Wim die zegt, ja, ik ben niet zo'n sportliefhebber. Dus ik weet niet wat ik moet kijken s'avonds op televisie. Ik heb eens in mijn DVD-kast gekeken. En daar vond ik een prachtige serie die ik alweer bijna vergeten was. Inspector Morse. Ken je dat nog? Ja, zeker ken ik dat nog. Dat was geweldig. En ook de prequel en de sequel en Dever en Lewis, geweldig. Oxford, een plek waar nog nooit zoveel moorden hebben plaatsgevonden als in de tijd dat die series werden uitgezonden. Maar, gaat Wim verder, daar zat geweldige muziek bij. Dat theme, dat zou ik graag eens als plaat bij de dag willen. Voor iedereen die van die serie hield en ook van gewoon muziek. Theme from Morse.

Soms zijn die teams zo mooi dat het gewoon echt eigenlijk een hitje zou moeten worden. Ja, we hebben er een hoop gehad ook in het verleden. Dallas Dynasty, noem maar op, Taxi. Ja, allemaal liedjes die erbij horen. En tegenwoordig is het niet meer zo. Het moet snel geïntroduceerd, anders zijn we weg. Dus je hebt titelmuziek van 12 seconden. Wim, dankjewel voor het aanvragen. En plezier bij het kijken natuurlijk. Want we blijven nog wel even in een soort komkommertijd zitten wat dat betreft. Heb jij plaat bij de dag? Dan laat weten via rob@gld.nl of even naar de app 06-22-22-13-42. Gaan wij naar Phil Lynott? Want zo spreek je het uit volgens de familie, hè? Dus nou, die zult wel weten.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

Whitney Houston. I'm your baby tonight. Het is 2:30 geworden hier op Radio Gelderland. En we kijken eens even wat de dag gaat doen qua temperatuur. Het is de laatste koele dag, maar toch, het is 10:50. En rond de 20 graden hoor, zitten we al. Borculo zegt bijvoorbeeld 18,8. En Buren, de Ganzert, kleine gemeenschap daar, 20,1 graden. Kijken we ook nog even naar het Gelders nieuws van vandaag. Daar wordt nog even teruggekeken natuurlijk op de Vierdaagse. En op zelfs de Zwarte Cross, want er is een caravan uit de Zwarte Cross nog even doorgereden om mensen van verzorgingscentra ten dienste te zijn, om ook dat gevoel te krijgen. En ook leuk nieuws, dat gewoon de zon gaat verdwijnen op 12 augustus. Ja, midden in die hittegolf waarschijnlijk. 90% van de zon gaat verdwijnen op 12 augustus achter de maan. En daarom zegt de sterrenwacht Phoenix in Lochem en de sterrenwacht Midden-Nederland in Nijkerk, kom maar kijken bij ons. Wij houden een speciale kijkavond voor die zeldzame zonsverduistering. Die begint rond 6:15 s'avonds. Dus ja, dan denk je al, de zon moet al lang naar bed zijn, maar dat is niet. En het duurt tot ongeveer 9:00, tot zonsondergang. Ja, hoogtepunt rond 8:11. En je bent dus welkom om bij die sterrenwachten gewoon te komen kijken. En dan krijg je nog een beetje uitleg en misschien ook wat meer over de kosmos en wat er allemaal aan het gebeuren is. We weten het allemaal niet. We hebben alleen de gevolgen een beetje op aarde. En op die aarde wordt ook weer gevoetbald zo'n beetje. NEC is bezig om toch wel een stuntje uit te halen door Tadic naar binnen te hengelen. Dusan Tadić, toch een groot voetballer, 37 inmiddels. Maar misschien gaat hij voor NEC spelen. En NEC heeft natuurlijk prettige weken voor de boeg. Er kan gewoon misschien wel Champions League voetbal gehaald worden. Maar als niet, dan nog Europa League. Dus niks te verliezen. Twee mooie Griekse wedstrijden en misschien nog een paar. Allemaal te lezen op gld.nl. De hele dag kun je dat op jouw tempo.

Magic and Rude. Het is 18 minuten voor 10 geworden. Ja, de feesten zijn weer achter de rust. De cross hadden we al een tijdje afgesloten. Ook de vierdaagse feesten klaar. Vierdaagse klaar. Maar we hebben natuurlijk nog wel even een nakeutel. Want het was een bijzondere vierdaagse. Het was heel gezellig, maar er waren ook veel incidenten. En wordt het allemaal niet te groot? Is dan even de conclusie misschien wel. Of de vraag die op tafel ligt. Voor iedereen die bij de Vierdaagse vertrokken is. En dat zijn lopers, dat zijn bezoekers van de feest, dat zijn organisatoren, dat zijn bewoners van Nijmegen. En laat maar even weten, Vierdaagse feesten, worden ze niet te groot allemaal? Kan Nijmegen het nog wel aan? 1,5 miljoen mensen zijn er geweest in een week tijd. Dat is veel voor een stad van een kleine 200.000 inwoners. Je kunt alvast appen. 06-22-22-1342. Of even mailen rob@gld.nl. Editie 108 van de Vierdaagse, afgelopen. Toch nog even terugkijken. Veel incidenten, veel gezelligheid.

0: voor 10 hier op Radio Gelderland. Ja, kunnen we weer eens over die nachten gaan praten? Want ja, die One of These Nights die komen eraan, hè, van die warme, klamme nachten.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, en dat hebben we natuurlijk al behoorlijk wat van gehad eerder deze zomer.
0: Kennen ze.
1: En ja, dat zit zeker van woensdag tot vrijdag zit dat er toch wel weer in, hoor, denk ik. Ja. Temperaturen van 20 graden hoger 's nachts. Zou zomaar kunnen.
0: Ja, want vandaag is de laatste, zeg maar, aangenaam warme dag nog.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Want het is nu al bijna 20 graden. Vanmiddag wordt het een graad of 23. Er staat weinig wind. Het is wel zo dat er nog een paar buien over de provincie trekken op dit moment. Nou, dat blijft tot halverwege de middag ongeveer wel aanhouden. Daarna wordt het droog en steeds zonniger. En morgen staat er dan een vrij zonnige dag op het programma met hogere temperaturen dan vandaag. Zo'n 28 graden op veel plaatsen. Weinig wind opnieuw. En ja, dan zal je zien dat het vocht wat gisteren en vandaag is gevallen, gaat dan verdampen. Daardoor wordt de luchtvochtigheid relatief hoog en gaat het dus behoorlijk broeierig warm aanvoelen. Daardoor voelt het in Nederland sowieso vaak broeierig aan als het warm is. Nou, dat zal de komende dagen zeker niet anders zijn. Want woensdag en donderdag wordt het nog wat warmer. Dan gaan we echt naar tropische temperaturen van misschien wel 35 graden op een enkele plek.
0: 35 komt er weer gewoon aan, hè?
1: Dus, ja. Het gaat heel makkelijk. Ja.
0: Ja. Ja, nee. Ja. We begonnen met 28 vorige week. Zo van, nou, dat is nog uit te houden. Maar nu 36 zit al in de pen. Dus,
1: ja, lokaal wel. En dan vanaf donderdagavond gaat de wind wat vaker uit het westen waaien.

0: De dagen daarna verlopen daardoor wat koeler, wat aangenamer, zeg maar gerust. Met zo'n 26 tot 28 graden. En ja, ik verwacht op de meeste dagen gewoon veel zon. Misschien dat er vrijdag een bui valt, maar verder lijkt het gewoon deze hele week droog te zijn.
1: Ja, en als je op de iets langere termijn kijkt, wat kun je dan...
0: Dan zien we begin volgende week weer een nieuwe piek van de warmte waarschijnlijk volgen. Ook dan zou het weer ruim boven de 30 graden kunnen worden. Zo maandag, dinsdag, woensdag zo'n beetje. Is nog wel ver weg, maar dat zit er wel een beetje in. En ja, zo schommelen we een beetje heen en weer.
1: Ja, we schommelen dus tussen de zeg maar 28 en 37.
0: Voorheen was het tussen de 20 en 27. En ja, nu is het een graad of 8 hoger.
1: Ja, kun jij zeggen, dit wordt het nieuwe weer? Of is dat te vroeg nog?
0: Nou, dat weet je nooit. Kijk, er zijn ook jaren bij, zomers bij, waarin het constant regent. Hè. 2 jaar geleden hadden we dat nog in 2024. Dat was een van de natste zomers ooit. Die extreme ga je wel vaker krijgen. Dat het ene jaar heel droog is en vaak zonnig en warm. En dan het jaar erop weer heel veel regent. Dus ja, dat weet je nooit. Maar dit jaar, juni bracht nog wat... wat onweersbuien, maar sindsdien is het eigenlijk constant heel, heel stabiel. En ja, voor de weerman, heel eerlijk gezegd, ook wel een beetje saai. Ja.
1: Bloody boring.
0: Ja, ja, dat is wel zo.
1: Hou vol dan, Wouter.
0: Ja, dat komt zeker goed.
1: Je kunt het ook opnemen, hè, dat we gewoon de week gewoon 6 keer hetzelfde uitzenden.
0: Ja. Misschien een idee.
1: Ja, daarom. Nou, we zijn voorbereid dus. Warm en nog warmer. En warme nachten, ja. En misschien ergens iets nats. Maar ja, dat noemen we dan maar regen. Aretha en George, I knew you were waiting.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
12: Suzanne, dankjewel. Verkeersinformatie dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 3 kilometer en 6 minuten vertraging.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf.

0: Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: De koffie.

29 bezingt Peter Koelewijn een heel mensenleven. Geweldige tekst eigenlijk. De sprong in het duister op sommige momenten hebben we die. En dat maakt niet uit wie je bent. Je krijgt hem. Zo'n sprong in het duister. En het kleine angstige gevoel dat je even weg moet drukken en dan door. En misschien kom je er wel een keer uit bij de Vierdaagse. Ja, die je gaat lopen om jezelf te leren kennen of om gewoon even af te schakelen. En daarna feesten. Kortom, we hebben net een week van feesten en wandelen achter de rug. Er is een hoop over te doen geweest. Best wel wat incidenten ook. En enorme drukte in Nijmegen. 1,5 miljoen mensen die de stad hebben bezocht. Dat zorgt voor heel veel verkeer, heel veel ongemak af en toe ook. Ook natuurlijk voor een hoop gezelligheid. Maar is de Vierdaagse niet te groot geworden voor zo'n stad als Nijmegen? Laat maar eens weten wat jij erover denkt zo. Je kunt bellen 0800-345-0345. Of gewoon mailen rob@gld.nl. En de app is natuurlijk ook makkelijk te gebruiken. En snel hier 06-22-22-1342. Mooie week achter de rug in Nijmegen. Maar heel veel mensen is niet gewoon te groot geworden daar. Vierdaags en de feesten. Bel, app of mail. Draaien wij een liedje over een mooie geschiedenis. Een belle histoire van Michel Fugain.

Bonsoir Michel Fugain, hier op Radio Gelderland, 16 over 10 geworden. Even terugkijken op de week die was. Prachtige Vierdaagse gehad, editie 55. En editie 108 van de Vierdaagse en 55 van de feesten. Wel heel veel mensen naar Nijmegen, best wat incidenten ook. En dus ook de vraag van, wordt dat eigenlijk allemaal niet te groot voor zo'n stad als Nijmegen, zo'n Vierdaagse? Horeca is natuurlijk van afhankelijk voor een groot gedeelte, dus die zullen zeggen, nee, kom maar op. Peter zegt ook van, ja, wat is het groot, zolang het toch gaat, gaat het? Ik ben een paar keer geweest, was inderdaad ongelooflijk druk, maar op de plekken waar ik kwam, was het ook echt gezellig. En dat Matrix at the Park volledig uit de klauw loopt, ja, daar moet je wel iets aan doen als feesten, want dat slaat inderdaad nergens op. Wat dat betreft, als je die weghaalt, heb je echt volgens mij heel gezellige feesten. Frans die zegt, we gaan door hoor. Vierdaagse was vorige week toch? We lopen door. Ja, dat kan. Maar we evalueren ook met z'n allen, Frans. Jolanda die zegt, wat mij betreft, die feesten die mogen blijven en de Vierdaagse ook. Ik loop niet meer. Ik heb dat jarenlang wel gedaan, maar ik ben wel naar de feesten geweest. En wat mij betreft was het echt gewoon gezellig. Wel ongelooflijk druk, dat inderdaad. Dus ik denk ook wel dat er ergens een grens bereikt wordt. Want je kunt niet, ja, blijven mensen optassen in die binnenstad. Maar nu was het nog allemaal net te doen. En ik denk dat de horeca echt goed heeft gedraaid. Hans zegt, ik ben er zelf niet geweest. Ik weet niet of het te groot wordt. Maar die opstootjes, ja, daar zijn volgens mij mensen gewoon op uit. Om dat daar te doen ook. Dus, weghalen. Gewoon iets gezelligs daar neerzetten. En je bent helemaal klaar, toch? Want voor de rest was het best gezellig als je dat eruit haalt. Ja, ben deze keer niet geweest. Ik moest werken. En ik vind het wel te druk worden ook voor mezelf. Gerard zegt, voor inwoners kan ik best begrijpen dat het wat minder mag. Zoals die feesten van de Matrix. En dat je 's nachts in je bed ligt te schudden. En dat je dan gewoon de volgende dag om 8 uur op moet. Maar ik vond het wel gezellig vorige week. Ja, ook bij jullie. Nee, vonden wij zeker. Ook, ja. Alleen de vraag is, hoe groot kan het nog worden? 0800-345-0345. Als je wilt bellen, dan kun je dat vertellen. Maar je kunt ook mailen via robert@gld.nl of even naar de app 06-22-22-13-42. Mark, die zegt, vergeet niet hoe belangrijk dit festival is voor de stad, hè. Wat daar binnenkomt aan geld. Ik heb wel eens gehoord dat het 50 miljoen is wat gewoon binnen wordt gebracht in Nijmegen. Nou ja, met 1,5 miljoen mensen, de pilsprijs. Nou ja, als je 2 tientjes, 3 tientjes laat liggen, is dat al 45 miljoen. Kosten eraf, ja, het is wel lucratief, denk ik ook. Willemijn zegt dat ook. In mijn tijd, en dan praat ik over 30 jaar geleden, was de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten waren echt belangrijk voor de kroeg waar ik toen voor werkte. Zonder hadden wij het niet gered. En ik denk dat veel horeca in Nijmegen het ook niet redt zonder de Vierdaagse. Dus wat dat betreft zal de horeca altijd zeggen, kom maar met het feest als het niet te veel kost. Leen die zegt, lopen geweldig, feesten geweldig. Hou het gewoon onder elkaar gezellig. Dat, ja, houdt misschien in dat je wat minder mensen moet gaan toelaten. Ja, en Frank zegt, de crowd control, zoals het heet, zorgt er tegenwoordig voor dat er op de evenementen zelf gewoon een bepaald aantal mensen binnen mogen. En dan wordt het echt erin en eruit. Dus dat is wel goed gedaan. Daarbuiten, buiten die terreinen, is het ja gewoon de openbare ruimte. En dan mag je natuurlijk lopen gewoon. Ja. Ik reageer met het risico om tot Sir Piet bestempeld te worden, zegt Astrid. Of het evenement te groot is geworden, dat weet ik niet. Ik heb er niks mee. Er zijn veel evenementen in ons mooie Gelderland. Ik vind alle aandacht van Omroep Gelderland voor de Vierdaagse storend. Ik had vorige week de radio op een andere zender. En vandaag gaan we weer. Ja, ja, daar zijn we ook voor, hè. Voor de Gelderse evenementen even onder de loep te nemen. Het is wel een heel groot evenement, Astrid. Mijn zeuren mag. 0800-350-345. Gerard, duim omhoog voor en de feesten en de Vierdaagse. Dat hoort er nou even bij. Nou, oké, Gerard. En Laura zegt, ik heb een goede tijd gehad, maar ik zag ook wel dat heel veel mensen het heel druk vonden. Daar moet je misschien nog een beetje iets aan doen. Nou, laat maar komen, hè. Als je nog op- of aanmerkingen hebt over de drukte van het feest bij de Vierdaagse. Of andere feesten sowieso.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

I Really Wanna Do van The Birds. We zijn nog bezig met even naverwerken van de feesten en vierdaagse. Vorige week heel druk, heel gezellig. Dat zegt ook Judith. Die zegt, nou, ik heb vooral genoten en ook heel erg genoten van jullie uitzendingen. Op van alles. Ik heb gekeken, geluisterd, meegedaan. Toppie voor jullie. En dat feest mag wel gaan. Wat een feest was het, zegt Simone. Ik hoop dat iedereen heeft genoten. Voor mij iets te veel. Ik zit dan gewoon de televisie aan om er toch iets van te zien. Ik hou meer van de wat kleinere festivals. Duimen omhoog voor de organisatie van de Vierdaagse. Ook voor de feesten. Ook als er wat gebeurd is. Ja, daar kun je niks aan doen, toch? Dan zeg ik, haal dat eruit. En we hebben fantastische feesten. Met een fantastische PR voor de stad. Ik ga volgend jaar lopen. Dat zeg ik iedere keer, hoor, zegt Pieter. Als ik weer de Vierdaagse meemaak aan de zijkant. Maar dat gebeurt dan toch niet. Maar het gevoel zit er nu nog in. Dirk zegt, wat mij betreft, duimen omhoog voor de Vierdaagse. En ook trouwens voor jullie uitzendingen, daar kan ik me vrij aansluiten. Ik vond het ongelooflijk gezellig om naar te kijken. En dan zie je dus dat mensen gewoon elkaar nodig hebben om een beetje leuke tijd te hebben, toch? Ja, Gerry zegt, nodig dan wat andere artiesten uit. Dan heb je echt geen last ook. Daar komt misschien volk op af dat anders wil dan alleen genieten. Ik heb 30 keer de Vierdaagse gewandeld. Zegt Piet, het is volgens mij wel groot, Vierdaagse feesten. Maar een beetje fatsoen en gezelligheid, dan blijft het toch allemaal helemaal oké. Het is een echt fantastische week, hoor, daar. Groetjes vanuit Dordt van Piet. En ook Bianca zegt van, ja, dit moet je niet kapot laten maken, hoor. Doe niemand niet. Grijp in, hou het gezellig en blijf lopen, vooral. Met je hart en nieren. Toch? Hoe ging dat liedje? Dat liedje ga ik niet meer draaien, Bianca. Dat hebben we nu echt gehad. Maar terugkijken op de feesten, dat is wel oké. Even kijken. David komt nog binnen. Die zegt, ja, overal gebeurt wat. Dit was misschien wat druk. Is er iets meer gebeurd? Nou, iets. Maar hou het vooral gezellig, toch? Dan heb je een geweldige tijd. Het weer was geweldig, het lopen was geweldig, de feesten waren geweldig. Kom op, jongens. Volgend jaar weer gewoon de Vierdaagse en de feesten. Nou, kop op. Nou, even de warmte in, hè. Dag of 12 met z'n allen.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Dat zijn we al helemaal vergeten. Het WK voetbal, alles is een beetje geëindigd nu. De Tour, WK voetbal, grote evenementen. Kortom, een soort rustige periode in onze vakantie. Misschien even tijd om lekker wat te winnen. Tijdens het koffiespel, 3 prijzen kun je winnen. 3 vragen, 3 antwoorden, goed antwoord, prijsje. Het eerste vraagje, dat kun je misschien nog opzoeken. Daarna wordt het echt paraat te kennis. Of heel snel zoeken, weet jij veel. Als je dat heel snel kunt, dan kan dat. We gaan het hebben over de dag vandaag in 1990. Voor de allerlaatste keer een De Chevaux van de band gerold in Frankrijk. De Citroën De Chevaux was de bijnaam in Nederland van de De Chevaux Citroën. In 1990 dus de laatste, maar je hebt heel veel mensen die daar echt een warm gevoel van krijgen als ze erin rijden of als ze er een zien. Dan weten ze nog, ach, toen was ik jong, toen die heel erg hip was in de jaren 70. De De Chevaux reed de laatste van de band af op deze dag in 1990. Wat is de bijnaam in Nederland van de De Chevaux Citroën? Je hebt 2 platen de tijd om te appen of te mailen. Mailen gaat via rob@gld.nl en appen 06-22-22-1342. De De Chevaux was de bijnaam in Nederland van het autootje.
2: En de kom.

0: dag. Ook wel eens zinvol om het te doen. Waar sta ik nu eigenlijk? Zo'n wise man vraag van James Blunt.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En soms doe je mee aan een spelletje, dan moet je gewoon vragen beantwoorden. En het koffiespel vandaag begint bij de dag vandaag. 27 juli, maar dan 1990. Toen de allerlaatste van de band in Frankrijk. De Deux Chevaux van Citroën. Nou, de wise man die we aan de lijn hebben is Berry. Berry, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ben je lekker bezig zo met vakantie en alles?
2: Ik ben nog rustig mijn klantje aan doornemen. En dan zien we direct wat er verder gaat gebeuren op de dag.
0: Kijk aan. En waar lees je het krantje? Waar ben je het lezen?
2: Ik ben gewoon in mijn lekkere luie stoel. En straks gaan we zorgen. We zijn gisteren teruggekomen van vakantie.
0: Oh.
2: Dus er moet nog wat opgeruimd worden.
0: Ja.
2: En we zijn een kort weekje in Midden-Limburg. Hebben we heerlijk gefietst.
0: Ach.
2: Je hoeft bijna de grens niet over. Je ziet wat er allemaal van ellende overal gebeurt met al die branden. Nee. Daar heb je hier in Nederland minder last van.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat krijgen we misschien nog over een paar jaar. Maar we weten waar we naartoe gaan dan met z'n allen. Ja, wat voor auto heb je gereden naar vakantie?
2: Ik heb nu een Renault. En dat rijd ik al jaren. Maar mijn eerste auto, dat was ook een Renault Dauphine.
0: Ja.
2: De allereerste auto. En toen werd het geen lelijke eend, maar het werd een Citroën Diana. Zeg maar de iets modernere uitvoering van de eend.
0: Ja, als jij gewoon praat, dan ga ik af en toe goed of fout zeggen. Want de lelijke eend was inderdaad de Chevaux, hè? Ja, dus ja, jij hebt erin gereden?
2: Ik heb erin gereden, ja.
0: Dat is een belevenis, hè? Toch?
2: Ja, hartstikke mooi met dat pookje verhoren.
0: Ja. Een enorme vering, want je dacht iedere keer, ik val om. Maar dat gebeurt dan niet. Nee, daarom.
2: En het dak kon je losmaken.
0: Ja, dat waren de tijden. Ja.
2: Dat waren andere tijden, ja.
0: Nou zeggen ze wel, Franse auto's is gelijk sleutelen erbij. Dat heb je ook gemerkt, of niet?
2: Dat viel. Nou, het was. We zijn er toen meteen mee met. Dat was nog niet zo oud, een paar maanden. Zijn we dan mee naar Scandinavië geweest. En op een gegeven moment kwam de rook. Uit onder de motorkap vandaan. En, toch kijken. En dan bleek dus dat het meeviel. Dat de dop van de olie er niet goed op zat.
0: Oh,
2: dus het was een kwestie van olie bijvullen. En we zijn naar de Noordkaap gereden.
0: Zo, dat is dan wel lekker, ja. Het is goed dat je op tijd bent, want als die olie echt verdwijnt, dan heb je hem vastlopen, dan heb je het moeite.
2: Dan heb je een grote probleem.
0: Ja, daarom. Ja. Wij gaan naar onze muziekvraag en die brengt ons naar midden jaren 80, toen overal in Europa bovenaan Every Time You Go Away. Is dat een nummer van Paul Young of Paul Denver?
2: Paul Denver.
0: Nee, het is Paul Young. Nee.
2: Oké.
0: Okay. Ja. En dan nog even de Gelderse vraag. Die hebben we ook iedere keer. Hellouw, dat is een klein dorpje in onze provincie. Ligt dat in de West-Betuwe of in de Oost-Achterhoek? Hellouw.
2: Hellouw in de West-Betuwe. Nou, dat is een hele moeilijke. Dat wordt een gok. Nou, laat ik het gokken in de streek waar ik vandaan kom, de Achterhoek.
0: Ja, niet goed opgelet toen je opgroeide. Het is de West-Betuwe, het is een kleine gemeenschap. Ja, mooi plekje wel. Dus als je nog gaat rijden met je Renault nu, dat is een mooie streek, hè, ook.
2: Oké.
0: Nou, dan heb ik nog één vraag voor je. Gaan we Paul Young dan draaien met Every Time You Go Away?
2: Mm-hmm.
0: Ja, het is aan jou, hè. Als je zegt
2: ik vind hem prima, ja.
0: Ja,
2: prima.
0: Als je zegt, ik heb er geen fluit zin in, dan doe ik het niet. Maar dat is niet, want jij wil hem horen. En we gaan een mooie envelop klaarmaken voor jou met prijzen erin en spullen van ons. Dus het komt allemaal goed.
2: Oké. Okay.
0: En lekker vandaag rustig aan, een beetje bijkomen. Toch?
2: Zo is dat. Juist. Gaan we doen. En in ieder geval bedankt.
0: Dankjewel, Berry. Ja. En hier is Paul Jong, hè? Every Time You Go Away.

Paul Young, and Every Time You Go Away, 70 jaar geworden dit jaar, maar hij is nog steeds gewoon lekker aan het toeren. Hij komt niet naar het vasteland, maar Engeland en Ierland, dat doet hij wel. Hij is bezig met Songs and Stories, dat is akoestisch, dus daar heeft hij alle elektriciteit uit gegooid. En ja, kritieken zijn lovend. En volgend jaar heeft hij zijn agenda helemaal volgeboekt, dus dan kun je hem ook nog gaan opzoeken. En dan gaat hij weer een keer met de band. Ja, daar staat in je zit, dan kun je dat niet laten, denk ik. Blijven spelen lekker. Misschien wat kleinere zaaltjes, maar ja. Dacht dan nog 2000 mensen voor Paul Young. Het is alweer bijna 11 uur hier op Radio Gelderland. En Yvonne Elleman gaat zingen. Love Paints.

0: van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
6: Suzanne, dank je wel. Verkeersinformatie dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 4 kilometer langzaam rijden. 10 minuten vertraging komt door een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook daar dicht. De A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel ook 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord ook 4 kilometer en ook 10 minuten vertraging daar.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de

0: Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

Daddy Swims. Mr. Know-it-all. 11:11 hier op Radio Gelderland. En we krijgen een berichtje van Mirjam. Mirjam die zegt, ik heb vrienden met een moestuin. Die hebben heel veel pruimen. Nou ben ik zelf pruimenjam aan het maken. Is niet zo moeilijk. Maar ik heb dan altijd rode hazen in mijn hoofd. De peel en brand. Kun je die draaien? Hier is hij.

Peel en Brand, prachtige sfeertekening van zo'n zwoele zomernachtavond eigenlijk ook. Ja, en Mirjam is er bezig mee met de pruimen. Ja, het is niks lekker als eigen gemaakte spullen. Beetje suiker erbij, sinaasappelsap denk ik, en dan smeer maar over een paar dagen. Het kan zomaar in je hoofd komen. Heb je platen die je wil horen? Laat horen.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

bras, een pakket. Patiënt in mijn zak en die moet op. 8:30 werd het daarmee. Ja, toch opmerkelijk nieuws dat de opmars van automatisch rijden in Nederland niet te stuiten meer zal zijn. Inmiddels 42% van de auto's een automaat. Komt vooral ook omdat er veel hybride en elektrische auto's worden geleverd en gekocht ook. Die hebben standaard gewoon een automatisch besturingssysteem, versnellingssysteem. Betekent nog wel dat de meerderheid nog wel schakelt zelf. Maar als het een beetje doorzet, dan is dat binnen een paar jaar toch wel de minderheid geworden. Vooral 65-plussers, die willen zelf niet meer schakelen. En de jongeren zouden dat wel willen. Maar ja, dan moet je elektrisch kopen of hybride. En dat is tweedehands ook nog erg duur. Dus die kopen nog wel een fossiel autootje om lekker mee te schakelen en om het rijden te leren. Ja, die autowereld gaat helemaal veranderen. Want ja, hoe lang zal het nog zijn dat we zelf schakelen of beslissingen nemen? Ik denk over 20 jaar gaan we stappen in die auto en ons laten rijden.

0: Tom Jones en She's a Lady and a Lady is a Mine. 2:30 geworden. Kijk even naar de toestand op de Gelderse wegen. En dan zien we dat we 1 melding hebben. Als we het hebben over files, A50 is dat. Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. 4 kilometer en 10 minuten vertraging daarvoor. Ja, en we hebben het natuurlijk vanochtend eerder over de auto gehad. Want in ons spel, ja, daar kwam het te sprake. De Deux Chevaux, de allerlaatste, 1990, die over de band reed naar de wereld toe. En Mea, ja, die kwam helemaal terug in de tijd, in haar eigen tijd. Ook over haar lelijk eendje.
1: Dat was zo'n lekkere, lelijke eend. Ja, die moest ik van mijn vader vroeger ook rijden, want het was een zuinige auto. Nou, een gele eend. Nou, ik heb te zeggen en schrijven nog geen week in gereden. Toen ben ik langs een handelaar heen gegaan en toen zei ik, Piet, ik wil die auto kwijt. Hij zegt, wat heb jij ervoor betaald? Ik zeg, zoveel. Hij zegt, geef je 100 gulden winst. Ik zeg, prima, verkocht. Hij mee naar mijn vader. Hij zegt, zo, ik heb de auto van je dochter gekocht. En mijn vader lelijk, maar ik denk, zo, ik ben tenminste mooi van het ding af. Dat rijdt voor mij voor geen meter, want ik ben er een die nog wel aardig hard wil scheuren. En dus toen heb ik weer een Mini gekocht. En de lekkere oude Wetse Mini, die beviel me prima. Daar heb ik er een stuk of 7 van gehad. Wat een fijne autootjes. Scheuren dwars door de bochten heen. En goed door de rotondes. En dat kon hij heel goed. Dus voor mij was een eend 1 keer, maar never nooit weer.
0: Ja, en een lekkere schakelbak, denk ik. Maar ja, het oude minietje. Ook nog gehad. Ja. Binnenkant was buitenkant. Die zat op de weg zo ongeveer. Maar wel lekker rijden inderdaad. Dit is Looking Glass. Brandy.

Ja, die wordt wat aangevraagd. En die zoele zomernachten, die komen er ook weer aan. Rutger van Barneveld heeft er een grote hit mee. Een nummer 1 hit zelfs. En dat betekent veel toeren voor hem. En eventjes de babsdiensten op een wat lager pitje zetten. Want je kunt je ook laten trouwen. Hè. Hij is bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus wil je dat? Dan heb je de zanger er voor niks bij, denk ik. Ja, dat kun je natuurlijk wel uitbouwen dan. Dat hij blijft hangen en optreden geeft. Hier John Mayer. En A Shot in the Dark hier op Radio Gelderland.

0: op jezelf, toch? Ja.
1: Ja.
0: Alleen een
1: zelfliefde.
0: Zelfliefde, ja. Nou, het is vakantie.
1: Beste wat er is.
0: Ja.
1: Ja. Toch, ja, dat. Er zijn dan van die mooie uitdrukkingen over. Je moet eerst van jezelf houden.
0: Anders kun je niet van de wereld
1: je niet.
0: Allemaal houden.
1: Het is allemaal hartstikke waar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Klopt. Ga je nog meer waarheden vertellen?
1: Nou, later vertellen vooral. Ah. Want ik heb de waarheid zeker niet in pacht. Maar ik heb straks bijvoorbeeld wel iemand in de uitzending die gaat vertellen over de zonsverduistering die we gaan krijgen. Dat wordt echt een hele bijzondere.
0: Ja, ja, s'avonds. En voor 90% je kunt genieten met z'n allen.
1: Ja, dus, ja, hartstikke leuk. Dus daar gaan we meer over horen. En het gaat vandaag in onze oh zo leuke rubriek waarin we van alles bespreken, vragen opgooien over pittig eten.
0: Oh, ja.
1: Want de een kan daar heel goed tegen en de ander helemaal niet. En ik vraag me af of je het kunt leren. Of dat genetisch bepaald is.
0: Volgens mij moet je kunnen leren. De mensen uit het oosten van de wereld, die pittigen maar door. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt zo'n getal, toch? Hoe heet dat getal?
1: Ja, dat weet ik. Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Maar dat is inderdaad wel een pepergetal.
0: Ja.
1: En er zijn mensen die pepers kweken die een getal krijgen boven de miljoen, geloof ik. Ja, er zijn ook weer mensen die dat dan gewoon in hun mond steken.
0: Ja.
1: Dus over pittig eten, nou, hou je ervan, hou je er niet van. En ook over wat je kunt doen als je zo'n hap neemt waarvan je denkt, oh,
0: melk.
1: Het fikt mijn bek uit.
0: Melk, suiker.
1: Melk, ja.
0: En?
1: Zuivel, volgens mij.
0: Ja.
1: Komkommer, hoor ik ook wel eens.
0: Ja.
1: Kokos.
0: Ja, en gewoon de rit uitzitten.
1: Het gaat vanzelf weer over.
0: Is wat, als je te heet eten, je kunt er niet van weglopen.
1: Nee.
0: Van je eigen mond. Nee.
1: Je hebt brand.
0: Juist. Nou, dat allemaal van 12 tot 3. Met leuke muziek erbij.
1: Zeker.
0: En geniet nog even, hè. Het is nog een best lekkere dag. Morgen gaan we naar de tropen. Fox the Fox. Mooie middag.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
4: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Suzanne. Wat verkeersinformatie heb ik voor je op de A12 richting Arnhem staat tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 5 kilometer file, 5 minuten. Richting de Duitse grens tussen Velperbroek en Zevenaar ook nog eens 4 kilometer, ook 5 minuten. De Duitse grens richting Arnhem op de A12 tussen de grens en Duiven. Er staat 10 kilometer file. Bijna een uur extra reistijd moet je rekenen volgens de ANWB. Komt er een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht file tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. 8 kilometer, 11 minuten.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
9: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.

0: en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Hetfield en Maggie Reilly. Zij gaan naar Frankrijk. To France heet het nummer. Goedemiddag. Zullen we gewoon weer een beetje normaal gaan doen? Wat crossen, feesten, 200 kilometer lopen te lopen in 4 dagen. We laten het lekker achter ons. Volgend jaar weer. Ik reed hier op mijn fietsje naartoe vanochtend en ik heb nu het gevoel dat de vakantiestilte er echt is. Het was enorm rustig in de stad en stiekem vind ik dat altijd wel heel fijn. Geen scholieren, haastige automobilisten, prima. In tot 3 doen we het ook rustig aan. Natuurlijk heb ik straks een leuk spelletje met een leuke prijs. Gaan we een dagelijkse kwestie opgooien, zoeken naar antwoorden. En vandaag gaat dat dus over pittig eten. En waarom de een er prima tegen kan en de ander niet. En wat je eraan doet als je zo'n hap pittig eten in je mond hebt gestopt. Ik heb straks nog een beetje iets over de zonsverduistering. Er zit namelijk een hele bijzondere aan te komen. En verder, nou ja, gewoon fijne muziek voor bij je boterham. Eet smakelijk.

0: Miracles and the Tracks of My Tears. 17 minuten over 12 is het. Rob ook weer terug van vakantie. Die heeft wat Gelders nieuws verzameld.
1: Ja, zeker. Tijdens de Vierdaagse feest in Nijmegen werd bij het station een beveiliger ernstig mishandeld. Nou, twee van de vier verdachten daarvan hebben zich nu bij de politie gemeld. Het zijn twee minderjarige jongens. Bij de mishandeling waren zeker vier personen betrokken. De politie had beelden van beveiligingscamera's waarop ze staan geblurred online gezet. Beelden van dit tweetal zijn nu verwijderd en die andere twee krijgen nog tot en met woensdag om zich te melden. En daarna worden ze herkenbaar getoond, zegt de politie. Je kind een paar dagen eerder van school halen om eerder of langer op vakantie te kunnen. Het mag niet en er wordt ook op gelet. Leerplichtambtenaren hebben in onze provincie het afgelopen schooljaar 228 processen verbaal opgemaakt en bijna 750 waarschuwingen uitgedeeld. En als het dan inderdaad blijkt te gaan om zogenoemd luxe verzuim, dan kan een boete worden opgelegd. Die kan oplopen tot maximaal €4.500.
0: Goeiedag. Toch
1: prijzig voor een vakantiedagje.
0: Zeker. Maar is dat ook al gebeurd? Weten we dat?
1: Nee, weten we niet.
0: Nee, okay.
1: Bij de Gelderse Waard in Zevenaar zijn vanmorgen tientallen jerrycans gevonden met vermoedelijk, jawel, drugsafval. Ze waren er in de bosjes en deels op de weg gedumpt. Brandweer heeft metingen gedaan. Er is ook een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om dat spul op te ruimen. Wat er precies in die jerrycans zit, is nog niet duidelijk. En in Arnhem was het gisteren weer zover. 80 kinderen zijn daar op de fiets gestapt voor Ome Joop's Tour. Dat is de jaarlijkse vakantieweek voor kinderen die anders niet zomaar kunnen weggaan. Ze fietsen flinke afstanden, maar gaan tijdens verschillende uitjes ook van alles leren.
2: We gaan de kinderen iets leren, respect, normen en waarden. En we gaan ze ook leren waar komt nou een ei en waar komt de melk vandaan. Want heel veel kinderen weten dat niet. Die denken allemaal dat het uit de fabriek komt. Maar we nemen ze mee op avontuur naar het plattelandsleven in de Achterhoek, in de Liemers. Maar ook naar de uitvinderij, de spelerij. Dus de kinderen leren deze week gaan ze leren van elkaar.
0: Ja, en ze hadden er zin in met z'n allen. Ik ben wel benieuwd hoor, of ze donderdag ook gaan fietsen als het dan 35 graden wordt. Nou goed, dat zullen we wel zien.
1: Het zijn allemaal bikkels, hè?
0: Dat is ook zo.
1: Boeren die willen vanaf vandaag op verschillende plekken in Gelderland gaan demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze vrezen dat ze moeten stoppen of alleen in kleinere vorm door kunnen. Veehouder William Schoonhoven die doet ook mee aan de acties. Het ministerie van Landbouw hoopt nog in gesprek te kunnen met de boeren, maar daar ziet hij niets meer in, zegt hij tegen Hart van Nederland.
3: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
4: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
3: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van, ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
1: Ja, er zou van alles op stapel staan. Van later in de middag horen we daar meer over. Deze William zegt wel dat de protesten vreedzaam moeten blijven. Dat is wel de insteek.
0: Oké. Later in de middag dan dus meer informatie daarover. Bruno Mars is

0: En toen ging ik de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

vandaag. Barbara Streisand, geschreven door twee van de gipjes van de Bee Gees. Volgens mij Andy en Robin. Die schreven het liedje en het met hart en ziel gezongen door Barbara Streisand, A Woman in Love. In Spanje is het een heel groot ding. Iedereen is in de ban van de eclipse. Ik weet niet of ik dat goed zeg op het Spaans, maar zo heet het wel daar. Op 12 augustus is in Noord-Spanje de zon even helemaal weg. Een volledige zonsverduistering dus. Dat is hier in Nederland niet zo, maar ook hier gaat die indrukwekkend worden. 90% verduistering. En dat gaan we, las ik pas, over 55 jaar weer meemaken. Zometeen spreek ik Astrid van de Sterrenwacht in Buslo over het hoe en wat.

0: gooi hem er nog maar even uit. Het gilletje aan het eind van de Spinners en Working My Way Back to You. 9:30, het is nog een nachtje of wat slapen. Maar dan krijgen we er weer eentje, een zonsverduistering. Nou hebben we die wel vaker, maar deze is toch ook echt alweer spectaculair. Op 12 augustus, tussen pakweg 7:00 en 9:00 s'avonds, verdwijnt de zon voor 90% achter de maan. Tenminste, dan hebben we het over Nederland. Niet volledig, maar wel een flink stuk. En het gaat ook echt wel wat donkerder worden, denk ik. En ik zou hem in de gaten houden, want de volgende van deze omvang is pas weer in 2081. Ik ga dat in ieder geval niet meer meemaken. Astrid Ewes is ruimteonderzoeker verbonden aan de sterrenwacht in Buslo. De laatste keer dat ik haar in de uitzending had, had ze net te horen gekregen dat er een ruimterots naar haar vernoemd is. Daar is ze vast nog steeds trots op, Astrid.
1: Zeker. Ja. Absoluut.
0: Heb je hem inmiddels al gezien? Want toen had je hem nog niet gezien.
1: Nee, ik heb nog steeds hetzelfde videootje als dat ze toen bij de ontdekking hadden. Maar inmiddels ben ik natuurlijk wel plannen aan het maken om hem zelf ook in levende lijven te gaan fotograferen.
0: Ja, precies. Oké, maar daar komen we nog wel over te spreken. We gaan het nu hebben met jou over de zonsverduistering. Is dat iets waar jij naar uitkijkt?
1: Jazeker. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een ander soort ruimterots. Hè? Want onze maan is natuurlijk ook een gesteente wat in ons zonnestelsel ronddraait. Maar natuurlijk net iets anders dan de planetoïden. Maar goed, de maan die zal inderdaad voor het zonneoppervlak langschuiven. En dat doet hij inderdaad op 12 augustus. Ja, en dat zijn natuurlijk altijd astronomische bijzonderheden die wij natuurlijk allemaal op de voet volgen. En ook proberen te fotograferen. Want het is natuurlijk een bijzondere gelegenheid om de natuur zo bezig te zien.
0: Ja, en dan ga je inderdaad helemaal ruimte denken. En probeer je voor te stellen dat inderdaad de maan schuift tussen de aarde en die fantastisch grote, enorme zon. Ja. Dat je denkt, hoe kan het? 90% verduistering, dat is wel bijzonder, hè?
1: Dat is zeker bijzonder, ja. Dus hij is niet helemaal totaal, hè, dat hij ervoor langs gaat. En dan is het misschien wel leuk om te vertellen dat als we naar onze maan kijken, onze maan staat natuurlijk iets dichter bij de aarde dan de zon. En de maan is eigenlijk, als je dat zo, als je dus naar de zon kijkt, dan heeft de zon eigenlijk hetzelfde oppervlak als de maan als hij er dus voor langs gaat. Dus dan lijken ze een beetje even groot. Ja. En dat komt eigenlijk omdat de maan dus wat dichterbij staat en de zon is net wat verder weg. Maar dat is ongeveer best wel even groot. Hij gaat dus voor 90% ongeveer zal die dus de zon verduisteren. En dat betekent dat we dus ook echt dat het dus echt ook even wat donkerder wordt. En dat ook de vogels zelfs ook even stil zullen vallen. Dus dat wordt echt een bijzonder fenomeen.
0: Ja, ik hoorde het iemand vertellen. Die was bij de vorige totale zonsverduistering naar Frankrijk gereisd. Om daar te gaan kijken. En die zei, dat was zo bizar dat je inderdaad geen vogeltjes hoort op dat moment.
1: Ja, dan valt eigenlijk het hele natuurlijke leven valt even stil. Alsof het ook echt even... dan is het eigenlijk even een paar momenten ook echt avond. En, of nacht zelfs wel. Ja, dat is echt een hele rare donkere... verschijning.
0: Ja, precies. Nou ja, ik ga zeker kijken. Er zijn sterrenwachten die ook in de Gelderland een aantal die de deur open doen om samen te gaan kijken. Bij jullie ook, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij op Volkssterrenwacht Buslo zijn ook geopend. We zijn geopend vanaf 7:00. En omdat het natuurlijk eigenlijk een heel goed idee is om vrij zicht te hebben op de westelijke horizon. Omdat de zonsverduistering daar het best te zien is. Hè? Want de zon die staat natuurlijk best wel laag, hè, in de avond. Mm-hmm. En dus het is eigenlijk aan te bevelen om een plek te zoeken waar je in ieder geval vrije zicht hebt op de westelijke horizon. En dus dat zullen we niet vanuit de sterrenwacht zelf doen, maar we zijn een alternatieve plek aan het zoeken in Buslo. En hou daarvoor in ieder geval de website in de gaten. Ja. Dan zullen we goed communiceren. Dus de website of de socials natuurlijk. En dan gaan we daar met z'n allen waarnemen. Ja, dus neem vooral apparatuur mee, je eclipsebrilletjes.
0: Ja, ik wil zeggen, vroeger deden we dat met een chipzakje, een leeg chipzakje of met een cd'tje.
1: Ik heb het ook gehoord. Nee, ik zou dan of een lasbril, maar dat is best wel lomp om mee te nemen. Maar we kunnen gewoon, er zijn ook eclipsebrilletjes te koop. Dus ik zou gewoon voor de zekerheid... En alle veiligheid altijd door een eclipsebrilletje. Die zijn daar gewoon voor gemaakt. En dat is echt 100% veilig.
0: Ja, want je moet er niet zo met een blote oog naartoe kijken.
1: Zeker
0: natuurlijk.
1: Niet, Nee.
0: Nou, woont mijn zus in Spanje. Luisteraars weten dat wel, want ik vertel het heel vaak. Maar in half Spanje weet ik van haar en van mijn nichtje ook. Is compleet in de ban van El Eclipse. Want daar is die volledig. Tenminste in Noord-Spanje een deel. Ja. En ze zei, ze worden helemaal gek daar in Spanje.
1: Ja, dus ik weet ook heel veel Nederlanders die daar naartoe afreizen om dat ook echt volledige zonsverduistering te aanschouwen. Ja, dat is natuurlijk gewoon prachtig als je dat zo kan zien.
0: Ja, ja, ja. Er worden hele feesten om me heen georganiseerd. En, nou ja, jij zei dat straks. Ja, precies.
1: Ja.
0: B&B is allemaal vol. Er is geen overnachtingsplek meer te krijgen.
1: Bijna niet meer, denk ik. Nee. Met de camper gaan. En dan nog, ja, ook daar moet je natuurlijk vrij zicht hebben op de horizon. De westelijke horizon.
0: Ik kreeg, toen ik aankondigde dat ik jou ging spreken, een vraag van een luisteraar. Die zei, wil je vragen of de zonsverduistering ook in Oostenrijk te zien is? Want ik kan eigenlijk niet echt een duidelijk kaartje vinden waar hij precies duister is en hoeveel.
1: Nou, dat wordt denk ik een uitdaging. Want als ik aan Oostenrijk denk, dan denk ik toch vooral aan gebergten. En dan zul je toch ook een vrije plek moeten hebben aan de westelijke ook weer aan de westelijke horizon.
0: Ja.
1: Maar dan zal deze meneer of mevrouw zal toch de berg op moeten, denk ik, om dat echt te kunnen aanschouwen.
0: Ja.
1: En ik ben bang dat de zon dan eigenlijk al vrij laag staat. Ja, maar ook precies. Zeker vanuit daar
0: is hij te zien.
1: Zou het te zien moeten zijn. Ja.
0: Nou, leuk. Fijn om dit soort dingen allemaal te horen. We kunnen 12 augustus in de agenda zetten en naar een sterrenwacht gaan. Of zoals bij jullie, op een plek waar jullie goed zicht hebben. Samen naar die zonsverduisteringen gaan kijken. Dat maakt het ook bijzonder.
1: En dan nog een kleine aanvulling. Ja? Want we hebben natuurlijk de Perseïde, de vallende sterren. Die volgen eigenlijk meteen. Dus ik zou bijna zeggen, blijf gezellig hangen. Want als het donker wordt, dan komen de vallende sterren. En omdat wij een nieuwe maan hebben, is het echt heel goed donker. Dus we hebben geen volle maan, maar we hebben nieuwe maan. Hè? Dus dan is de maan bijna, deze eigenlijk niet te zien. En daardoor kunnen we ook goed vallende sterren waarnemen. Dus het is echt een dubbelfeest.
0: Hou die avond vrij in je agenda. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou, veel plezier. En wij spreken elkaar ongetwijfeld weer een keertje.
1: Zeker wel.
0: Dankjewel voor nu. Dag Astrid.
1: Ja hoor, doei.

0: zomers wil je het hebben. Kangs en Cooking on Three Burners, This Girl. Wouter van Bennebeek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zat een stukje mee te luisteren met het vorige gesprekje dat ik had met Astrid over die zonsverduistering. Ja. En je was aan het popelen, want jij weet het antwoord op de vraag over Oostenrijk.
1: Nou ja, ik hoorde hem toevallig voorbij komen. En in Oostenrijk is die zonsverduistering in het halve land, in het oosten, zelfs helemaal niet te zien, omdat de zon daar al onder is.
0: Ja.
1: Dus is lastig daar, denk ik.
0: Jazeker. Nou ja, dan heeft deze meneer die de vraag stelde ook een antwoord. Jij weet dat omdat jij ook echt een studie maakt van dit soort dingen. Zijn er bijzondere weersverschijnselen of luchtverschijnselen? Dan ben jij daarbij.
1: Ja, astronomie. Nou, deze datum staat al een jaar of 5 in de agenda. We hebben er al meerdere, 2 jaar geleden in Amerika waren er bijvoorbeeld ook. Dat was een veel grotere zonsverduistering. Die duurde bijna 5 minuten. Nou, deze is 1,5 minuut. Maar omdat die laag aan de hemel staat, is het natuurlijk fotografisch buitengewoon interessant.
0: Oh, ja.
1: Dus daarom gaan we over 2 weken ook normaal gesproken naar Spanje toe.
0: Ja,
1: even afwachten hoe het weer is. Hè? Want
0: ja, dat is
1: wel belangrijk.
0: Dat is natuurlijk zo. Als het bewolkt is, dan ga je natuurlijk niet.
1: Dan heeft het geen zin.
0: Nee, maar krijg je dan nog een overnachtingsplekje? Want wij begrepen dat alles ongeveer vol is. Nou, de hotels en de B&B's.
1: Ja, wij boeken niks van tevoren, omdat je het weer dus niet weet.
0: Nee.
1: Wij beslissen dat meestal echt pas last minute. We hebben een grote auto, tentje gaat mee en we kunnen altijd ergens staan. Dus dat is geen probleem.
0: Maar met een beetje mazzel ben jij er gewoon bij daar in Spanje, bij die zonsverduistering.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: En gaan wij de foto's zien, hartstikke leuk.
1: Maar in Nederland is hij dus ook mooi te zien. Hè?
0: Ja, ja, ja, zeker. Dus, daar hadden we het ook uitgebreid over. Ja, 90%, dus we gaan het meemaken. Zover is het nog niet, want het is pas 12 augustus. En hoe is het in Nederland, in Gelderland op het moment?
1: Nou, dat trekken best wel nog wat buien over Gelderland heen op dit moment. Vooral over het noorden en oosten. Die gaan de komende uren wel langzaam wegtrekken. Dat betekent dat het in de loop van de middag droog wordt en dat de zon steeds beter tevoorschijn komt. Temperaturen een aangename 23 graden ongeveer. Dat is voorlopig wel de laatste echt aangename dag. Want de komende dagen wordt het flink warm. We hebben het natuurlijk al vaker gezien deze zomer. En morgen schijnt de zon flink. Gaan we al her en der wel richting de 30 graden, hoor. En daarbij staat ook niet al te veel wind. Meegenomen dat de gevallen regen van de afgelopen 24 uur dan ook heel snel gaat verdampen. Dat vocht komt als het ware in de lucht terecht.
0: Ja.
1: En gaat dan, dat verhoogt de luchtvochtigheid enorm.
0: Ja.
1: En daardoor voelt het heel broeierig aan.
0: Ja, dus de gevoelstemperatuur is echt wat minder aangenaam.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en dat is dan voor morgen zo. En ja, die temperatuur loopt nog wat op, hè?
1: Die temperatuur loopt verder op. Want woensdag komen we uit tussen de 30 en 35 graden maar liefst. Ook dan veel zon, weinig wind en dus die hoge luchtvochtigheid. Dan gaat vanaf donderdag wel wat veranderen. Want dan gaat de wind naar het westen draaien. Komt wat meer vanaf zee. En dan gaat de temperatuur in ieder geval op een wat aangenamer niveau uitkomen de rest van de week. Van zo'n 28, 27 tot 30 graden ongeveer daartussenin ergens. Iets meer wind ook, maar ik denk wel dat het voorlopig weer voor lange tijd droog is.
0: Ja, dat is eigenlijk slecht nieuws.
1: Voor de natuur zeker.
0: Ja, ik was zo blij met die buien gisteren.
1: Ik ook.
0: Ach, wat heerlijk. Ik ging er bijna in staan, nog net niet. Wouter, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende.
1: Doei.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Suzanne. Files staan op de A12 onder meer richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 5 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer nog door een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar nog steeds is de extra reistijd 20 minuten. Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en knooppunt Grijsoord 5 minuten. De A50 richting Arnhem tussen afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 5 minuten. En de A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. 7 kilometer, 8 minuten.
10: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
10: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
0: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl. Wat u

0: zin aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Top 3. Met Irene ten Voorde.

0: Daar word je toch vrolijk van. President and you're gonna like it. De hele zomer is tot 3 een spelletje rijker. Daarvoor hebben we de hand weten te leggen op een fantastische prijs. Een hammamdoek. Dat zijn hele fijne lappen. Het enige dat jij hoeft te doen is mee te spelen met... We gaan op vakantie en we nemen mee. Dat spel gaan we zo spelen, dus blijf in de buurt.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Walidea. Op Radio Gelderland. In tot drie.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee.
0: We gaan weer spelen. Het zomerspel van tot drie om die fantastische en zeer gewilde hamamdoek. Zo'n flinke lap die je kunt omslaan, waar je op kunt gaan liggen, zitten, die je over je hoofd kunt trekken, waar je je mee kunt afdrogen. Dun, klein mee te nemen, blauw is hij en er staat Omroep Gelderland op. Ja, die wil je gewoon hebben. Het spel is prachtig in al zijn eenvoud. Ik draai een fragmentje muziek en de vraag is, we gaan op vakantie, wat nemen we mee? Een voorwerp, een ding, iets dat mee zou kunnen op vakantie. In dit geval is dat in de tekst weggeplonst. Dus welk voorwerp hebben wij weggeplonst dat je wel mee zou nemen, kunnen nemen op vakantie? Het is absoluut geen moeilijke dit keer. Dus ik laat hem één keer horen. Goed opletten dus. Eén keer ga ik hem laten horen. En hij gaat ook best wel snel. Komt-ie aan. 3, 2, 1. Wat nemen we mee op vakantie?

Ja, het nummer van Doe Maar natuurlijk. En wat ontbreekt er? Wat hebben wij weggeplonst? Wat nemen we mee? Maar hoor je nou net niet? Twee platen heb je de tijd. In de tussentijd stuur je een WhatsAppje met jouw antwoord naar de studio 06-22-22-1342. Een mailtje mag natuurlijk ook. Irene@gld.nl. Ook daar kijk ik naar. Doe je best!

0: Radio Gelderland en Invisible Touch. We gaan spelen.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee.
0: We gaan op vakantie en wat nemen we mee? Een hammamhanddoek voor iemand met een goed antwoord. Ik kreeg een heleboel goede antwoorden binnen van Free en Tony en Johan en Sandra en Gerard en Jannie en Marianne en Paul en Betsy en Ingrid. Ze hadden het allemaal goed. Ik zei al, hij is niet zo ontzettend moeilijk. Dan eens even bellen met iemand die ook een goed antwoord had. Kijken of hij de telefoon opneemt. Dat zou leuk zijn. We gaan op vakantie, we nemen mee. Hallo?
3: Gemmie Roerdijk.
0: Gemmie?
3: Ja.
0: Goedemiddag met Irene van de radio.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, jij je zit erin hoor.
3: Ja, ik heb het in de gaten.
0: Ja, hartstikke leuk. Je hebt meegespeeld, je hebt een goed antwoord gegeven. Ik ga nog een keertje de opgave laten horen. Dat is deze. Ja. Roep maar hoor.
4: Ja,
0: deze. Ja, helemaal goed. Het goede antwoord was, even voor dat we het goed kunnen laten horen. Wat was het ook alweer?
3: Jas,
0: dat is helemaal goed. Wil je dat nog controleren? Laten we dat even doen. Voor de volledigheid. Daar komt ie. Juist. Jas was het goede antwoord. Gemmie, gefeliciteerd.
3: Ja,
0: hartstikke leuk. En welkom in de show, zou ik zeggen.
3: Ja.
0: Leuk. Wat was je aan het doen?
3: Ik zat even de krant te lezen.
0: Ja.
3: En ik was een beetje aan het puzzelen en... dat was ik aan het doen.
0: Nou, wat gezellig. En toen dacht ik, ik speel ook nog een radiospelletje mee.
3: Ja.
0: Hoe ziet jouw zomer eruit tot nu toe?
3: Goed.
0: Ja?
3: 3 weken mooie vakantie gehad in Zeeland.
0: Oh, heerlijk.
3: Ja.
0: Oh, Zeeland is fantastisch, hè?
3: Ja, heel mooi.
0: Ja, waarom zou je zo ver weggaan als je zoveel moois dichtbij hebt?
3: Precies.
0: Ja.
3: En het weer was goed, waar wil je dan nog meer?
0: Nee, eigenlijk niet al te veel. Nee, je mag niet klagen. Kijk je een beetje op tegen de hitte die er weer aankomt?
3: Ja, dat vind ik niet zo prettig. Maar
0: nee, vinden we eigenlijk allemaal
3: rustig
0: niet.
3: Rustig blijven.
0: Precies, rustig blijven zitten. Trek een hammamdoek over je hoofd, want dat kan binnenkort. Want die gaan we naar je toe sturen.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, en dan zetten we jou op de lijst. Als je nog even aan de lijn blijft, dan noteer ik je adres. En dan komt die prachtige hammamdoek jouw kant uit.
3: Ja, helemaal goed.
0: Wil jij je... Doe maar nog even horen. Dat liedje.
3: Oh, jawel. Is goed.
0: Zullen we die eens starten dan?
3: Ja, ik vind hem wel leuk.
0: Ik vind hem ook leuk. We gaan hem gewoon draaien.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd nogmaals en een fijne dag,
3: hè. Dankjewel.
0: Doei, Gemmie.
3: Doei.

Wauw, Black Slate en Amiga, Amigo op Radio Gelderland. Echt een beetje van die vakantiemuziek is het. Van de afdeling onderzoekjes waarvan je weet er zit tijd en geld in, maar moeten we er ook echt iets mee? Deze. Is het waar dat Hollanders elkaar opzoeken op vakantie in het buitenland? Je zou het denken dat ze op een kluitje zitten graag. Nou, helemaal niet. Tot mijn verbazing lees ik dat maar 13% van de Nederlanders zich prettiger voelt op een plek waar veel Nederlanders komen. De meesten willen juist graag naar plekken waar je geen Hollanders tegen het lijf loopt. Ook vertrouwde Nederlandse producten en gerechten kunnen de meeste vakantiegangers prima missen. De kroketten en frikandellen hoeven tijdens de vakantie echt niet binnen handbereik te zijn. En ook voor een bord stamppot of een kom erwtensoep lopen Nederlanders over de grens maar beperkt warm. Slechts 15% vindt het prettig als daar Nederlandse kost te krijgen is. We willen de cultuur van het land waar we zijn, blijkt uit dit onderzoek, en ook het eten.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Voor elk wat wils is er elke dag te horen op Radio Gelderland qua muziek. Dit was Raccoon en No Mercy. Deze weken stap ik met groot genoegen rond op allerlei campings in onze mooie provincie. En sommige campings noem je dan bij naam en toenaam. Maar niet altijd is dat de wens, want sommige plekjes, zulke pareltjes, die zou je eigenlijk geheim moeten houden. Maar ja, een beetje omschrijven, dat kan dan weer wel.
1: Oh, ik kijk hier eigenlijk naar kasteel Doorwit. Dat is verderop tegen de Heuvelrug aan. En hier het kerkje van Oosterbeek. En de velden, ja, het is hier fantastisch. Het is helemaal lekker.
0: Je zei net iets tegen mij, wat belangrijk is, hè?
1: Een pareltje. Een pareltje wat we een beetje geheim moeten houden.
0: Zal ik gewoon niet zeggen waar we zijn?
1: Ja, lijkt me een goed idee.
0: Je zit hier lekker met je benen omhoog met een boekje. Wat ben je aan het lezen?
1: Noem me bij mijn naam.
0: Zeg me vaag iets.
1: Het is een heel oud boek. Het is een liefdesgeschiedenis. Dus nu heb ik even de rust. Ik ben lekker alleen op de camping. Niemand die mij stoort. Dus nu komt het ervan.
0: Dat hoor je niet vaak, dat mensen alleen gaan kamperen.
1: Klopt, ja, mijn jongens zijn groot. Dus er komt er vanmiddag wel eentje langs. Maar ik denk, ja, ik ga wel. Want ik weet hoe lekker het hier is. En het bevalt me heel goed. En als je aanspraak wil, ja, dan ga je lekker voor bij de camping zitten.
0: Ja, want je zit hier lekker in een klein, heel klein mini-caravannetje waarop staat plek zat.
1: Plek zat, ja. Hebben de mensen voor mij er al op gezet, hè? De bejaarden voor mij.
0: Oh, die heb je overgenomen?
1: Ja, heb ik overgenomen. En ik ben van plan om er ook bejaard in te gaan worden. Dus ik heb nog even. Maar
0: behalve dit plekje, wat vind je de charme van kamperen?
1: De hele dag buiten zijn. Gewoon opstaan en deurtje open of de rits van je tent open. Je bent in de natuur en je gaat slapen onder de sterrenhemel. Heerlijk. Even helemaal weg van al het gewone. Ja.
0: Wat zijn je plannen nog voor vandaag?
1: Ik ga vanmiddag pannenkoeken bakken. En genieten. Kijk maar, daar komt weer een mooie grote vogel voorbij vliegen. Ja, niks. Ik doe niks. Heerlijk.

Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. We hebben hier in Intel 3 elke dag een kwestie. Zo'n huistuin- en keukenhandigheidje of juist een vraag. Zoiets waar je met z'n allen regelmatig tegenaan loopt. Of je van afvraagt, ja, hoe zit dat eigenlijk? Vandaag gaan we ons buigen over het eten van pittig. Pittig eten, daar hou je van of je houdt er juist helemaal niet van. En ik vraag me bijvoorbeeld af of je het ook kunt leren. Kun je je mond, zeg maar, en je slokdarm, want die heeft er dan ook last van, trainen om steeds heter te eten? En wat als je nou een hap in je mond hebt gestopt waarvan je denkt, ik sta echt in brand. Wat werkt dan om die fik, zeg maar, de binnenbrandje te blussen? Ik kreeg al een tip. Die vond ik niet echt smakelijk, zo op het eerste oog. Iemand schreef, je moet een slok olie nemen. Ik denk wel uitspugen dan, want anders dan is het het middel erger dan de kwaal, denk ik. Maar goed, misschien heb jij ook wel een verhaal daarover. Weet jij wat werkt? Een verhaal over pittig eten, jouw truc. Laat het even weten. Stuur even een WhatsAppje of een mailtje, dat kan ook. En dan worden we met z'n allen straks weer een stukje wijzer. Nog een plaatje voordat het 2 uur is. Something Happens. Parachute.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden 10 tallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Suzanne. Verkeersinformatie, ik noem 1 file. Je staat op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven. Daar is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Maar nog steeds 10 kilometer file en 13 minuten extra reistijd.
9: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder 1 dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
10: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.

0: juwelierenduitsland.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Met Irene ten Voorde.

0: Reeves and Lou Rolls. Fine Brown Frame.
1: De klok op rock.
0: De klok gaat op rock en vandaag doe ik dat met de rockchick van Nederland. Uit Den Haag, altijd rebels, tegendraads. Het was een ontdekking van Golden Earring mannen George Kooijmans en Barry Hay. En die bleken er oog voor te hebben. Anouk is al tientallen jaren goed voor hits, maar die van vandaag is de start. Met Nobody's Wife, een nummer over onafhankelijk zijn en je eigen keuzes maken, brak Anouk in één klap door. Dat ze Nobody's Wife zou blijven, dat klopt niet helemaal. Ze is 3 keer getrouwd geweest en ze heeft van 4 mannen kinderen. Ah ja, dat moet kunnen. Anouk vandaag in...
1: De

0: Michael McDonald, Kenny Loggins en Love in... Juist, Love in Exile. Hoi Rob.
1: Hoi.
0: We gaan weer wat aanpakken.
1: Ja.
0: Een kwestie. Het gaat over pittig eten vandaag. Nou vindt de ene een klein beetje zwarte peper al heet. En de ander eet met droge ogen een hele rode peper. En waar zit jij?
1: Nou, ik kan er niet zo heel goed tegen.
0: Nee?
1: Nee. Meestal toch wil je de hete variant of de milde. Nou, doe de milde.
0: Dan doe je de milde. Heb jij horrorverhalen over dingen die je wel eens hebt meegemaakt... dat je echt dacht, ik sta in de fik?
1: Een piri-piri-pepertje. Dat is een soort extra hete variant van een Spaanse peper.
0: Ja.
1: Die heb ik een keer gesneden en niet eens opgegeten... maar toen met die vingers waarmee ik het gesneden had... is uit mijn oog gehaald.
0: Ja, dat is een ramp.
1: En ja, dan word je ook niet vrolijk van.
0: Nee, dan ben je volgens mij de rest van de avond blind.
1: Nou, het was wel tranen, flink. Ja. Ja, dat.
0: Altijd oppassen, ja, naar pepertjes snijden. En als je je handen gewoon wast, het helpt niet, hè? Het blijft er gewoon aan zitten.
1: Nee.
0: Hoe dan ook, pittig eten. Kun je dat leren, vroeg ik me af. Is het een kwestie van trainen. En dan kun je alles eten. Dan kun je de Madame Jeannette, die zijn volgens mij het allerergst. Gewoon zo naar binnen hengelen. En wat te doen als de stoom uit je oren slaat van pittig? Wat kun je dan doen? Ik ben zelf wel van een chili-vlokje overal stiekem ingooien.
1: Okay.
0: Want ik kan best heel goed tegen heet eten. Maar ik heb ooit een keer in Thailand... mijn zus bestelde toen een... Die zei, doe maar mild. En ik zei, ja, gewoon pittig. Nou, echt verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En dan heb je al die tips die ik al binnen heb gekregen... natuurlijk niet voorhanden. Dus het was een kwestie van uitzitten. Uiteindelijk gaat het vanzelf over.
1: En water drinken helpt dan nauwelijks, hè?
0: Dat zegt iedereen die heeft gereageerd tot nu toe. Heel veel luisteraars hebben al meegedacht. Water drinken helpt echt niet. Het wordt alleen maar erger.
1: Ja.
0: Ik kreeg een tip van Wijnand. Die zegt, een middel tegen heet eten. Je mond spoelen met olie, met zonnebloem of olijfolie.
1: Gadver.
0: Ja, dat vond ik ook een beetje... Maar ja, hij zweert erbij en dan zegt je moet ook wel weer uitspugen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je spoelt je mond en dan, nou ja, dan is het
1: te heet
0: weg. Sandra die schrijft, pepers zijn niet alleen maar heet, zijn ook heerlijk, want ze geven heel lekkere aroma's. Zij maakt zelf sambal van onder andere Madame Jeannette, daar is hij. Kleine rode hot pepertjes, heel lekker. Ze zegt, je hebt maar een klein beetje nodig om voedsel echt te verrijken, dus zij gebruikt het veel. En is het te heet, fruit of vruchtensap? Blust.
1: Even iets zoets erbij.
0: Ja. En Jan zegt, ik vind pittig eten lekker. We zijn liefhebbers van de Indonesische keuken. Het valt mij trouwens op dat de sambal die je bij de Chinees krijgt... niet meer zo pittig is als vroeger. Vroeger werd die, denkt hij, nog zelf gemaakt. Ik heb het idee dat het nu gewoon uit een potje komt. En als het soms iets te eten heet is, zegt hij, dan neem ik kokos.
1: Oh ja.
0: Dat schijnt ook te helpen. We gaan op zoek naar de alle ins en outs van pittig eten. En dan komen we daar zo meteen op terug.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Fading Like a Flower. Roxette op Radio Gelderland. 2:30. Wat is er fantastisch door iedereen meegedacht over dat onderwerp van vandaag, pittig eten. En het, ja, een aantal allerlei vragen hebben we erbij. Kun je het leren? Waarom kan de een er wel tegen en de ander niet? En wat kun je doen als je zo'n hap pittig eten in je mond hebt gestopt? En je denkt, ik sta in de fik. Rob, wat heb je allemaal gevonden? Er zal vast een onderzoekje zijn gedaan.
1: Ja, het begint er eigenlijk mee waarom het nou zo pittig is. Hè? Het gaat om een stofje capsaïcine. Dat stofje maakt dat pepers heet zijn. En dat is geen smaak dat heet, maar het is een pijnreactie eigenlijk van je mond. Want je hersenen reageren alsof je een warmteprikkel krijgt. Dus alsof je mond zich echt brandt. Je zou ook aan een hete bakplaat kunnen likken en dan heb je hetzelfde gevoel kennelijk.
0: Dat gaan we toch maar niet doen.
1: Nee. Heeft iedereen er evenveel last van? Nee, dat is niet zo. Omdat niet iedereen dezelfde receptoren op de tong en in de mond heeft. Dus die dingetjes die het registreren, zeg maar. Het is deels erfelijk of genetisch bepaald. Opmerkelijk ook mensen met rood haar zouden beter tegen pittig eten kunnen. Het heeft te maken met die genetische variant die je.
0: Wat grappig.
1: Ja, dat is weer een voordeel van rood haar.
0: Ja.
1: Ander punt is dat je het ook kunt trainen, inderdaad. Als je vaak pittig eet, dan raak je eraan gewend. En dan heb je er minder last van. Dat betekent dus ook dat verschillende families bijvoorbeeld, die vaker al pittig hebben gegeten, veel beter tegen pittig eten kunnen dan anderen. Ook in sommige landen natuurlijk, hè, is het bekend dat ze veel pittiger eten dan hier in Nederland.
0: Thailand, India.
1: Om maar wat te noemen.
0: Ja.
1: Nou, wat kun je daartegen doen? Wat heb ik daarover gevonden? Nou, inderdaad, melk of andere zuivel, dat zou het beste werken. Want dat neutraliseert namelijk dat ene stofje. Dat zorgt voor dat hete gevoel. Kokosmelk werkt daarbij ook. En ook suiker of honing werken goed. Zuur eten kan ook nog helpen. En wat we ook al constateerden, water, dat doet niets. Dat verspreidt die stof alleen maar verder door je mond. Krijg je er eigenlijk alleen maar meer last van.
0: Blussen met zuivel dus eigenlijk.
1: Ja. Heeft dat nog voordeel om heet te eten? Ja, vooral in warme landen ook. Want je lichaam probeert zich daarna af te koelen. Omdat het inderdaad denkt van het is heet. Dus je begint lekker te zweten. Wat betekent dat je afkoelt. Het zou er ook voor zorgen dat eten minder snel bederft. Als er veel van dat stofje in het eten zit.
0: Oké. Terwijl ik heb wel wat luisteraars die reageerden. Die zeiden van het is helemaal niet goed voor je darmen. En ook niet goed voor je nieren. Maar dat heb jij niet kunnen vinden eigenlijk.
1: Nee, daar is wel onderzoek naar gedaan. Maar het komt er toch niet heel hard uit. Okay. Sommige mensen krijgen wel wat last van geprikkelde darmen. Of je maag, dat je er last van krijgt. Maar dat het echt slecht zou zijn, nee, dat kom ik niet tegen. Nee. En er is nog een positief ding. Want het is eigenlijk een soort pijnprikkel die je krijgt. En als je pijn hebt, dan maakt je lichaam weer endorfines aan. Waardoor je je blij gaat voelen. Dus pittig eten.
0: Word je blij van?
1: Dat?
0: Ja, ik wel. Nou, jij nog.
1: Ja, dat moet niet te pittig zijn. Maar goed, trainen.
0: Ja, precies. Ik kreeg nog heel veel leuke reacties van luisteraars. Ik wil ze toch even doornemen. Cor zegt inderdaad ook suiker. Gerry komt met koude thee, zonder melk of suiker of bier, maar inderdaad geen water. Oh ja, zegt Gerry, wel blijven ademhalen, heel belangrijk. Ingrid neemt een smintje. Hans, die doet een gebakken banaan. Melk, zegt inderdaad Gerard. En Harold zegt, ik heb altijd, als ik heet ga eten, een pot koude appelmoes erbij. Wordt het mij te heet, dan gooi ik er snel een schep appelmoes achteraan. Daniel zegt inderdaad, ja, melk helpt. En die zegt ook, ja, het is niet goed voor je darmen. Maar oké, dat hebben we dan niet echt kunnen vinden. Robert, die gooit zelfs door de snert, de erwtensoep, tabasco. Dat vindt hij lekker. Ja. Daar krijg je het winters lekker warm van. Hij zei, het eten wat ik vroeger maakte, curry madras, dan echt met rijst en vruchten als verkoeling. Je had het niet meer, zei hij. Maar het is zo'n subtiel gerecht dat je het na een kwartier eigenlijk niet meer voelt. Alleen de volgende dag nog een keer op het toilet, zegt hij. Oh ja. Dat is ook wel een bekende. En er is nog een luisteraar die zegt, mijn tip, droog brood eten of melk drinken. Indien te pittig. Nou, volgens mij hebben we het hele arsenaal dan echt keurig gehad, hè?
1: Ik ga voortaan een gebakken banaan meenemen als ik
0: ga. En zorgen dat je melk bij je hebt dus.
1: Ja.
0: En misschien een beetje kokosmelk. Ja. Gewoon oefenen, Rob.
1: Dat gaan we doen.

0: pareltje van Bill Withers. Ain't No Sunshine.
1: 3 voor 3.
0: 3 platen zo net voor de klok van 3 uur met een thema. Een verband. Nou ja, dat is vandaag wel aan de hand. Want ik heb 1 nummer in 3 verschillende uitvoeringen. Het origineel is van Robert Knight, komt uit 1967. Het nummer is een keer of 15 gecoverd, zag ik. En werd echt heel vaak opnieuw een hit. En ik heb er eens 3 bij elkaar gezocht van die covers. En dan begin ik met de versie van Love Affair. Nummer 1 haalde die in Engeland. Met een zanger die toen pas 17 was. Everlasting Love dus. Van Love Affair.

0: Everlasting Love in de ogen van de mannen van U2 werd de soundtrack van de film Honeymoon in Vegas. Kende jij deze versie, André?
1: Deze versie van U2? Ja, die kende ik wel. En van The Love Affair, dat vind ik wel een van de betere. Vooral die drum aan het begin, die is zo fijn.
0: Ja, die is leuk.
1: Heel fijn.
0: Ik heb er nog eentje, want het is, ik zei het al.
1: Het houdt niet op.
0: Maar het is een keer of 15 gecoverd is door iedereen en zijn moeder ongeveer. Ja. Dus ik heb zometeen Gloria Estefan nog. Maar jij gaat daarna het stokje overnemen. En wat ga je allemaal voor leuks voor ons doen?
1: Nou, dat is wel goed dat je het zegt. Je hebt het over covers. Ik heb zometeen in de wissellijst ook een liedje wat al meer dan 50 keer gecoverd is.
0: Oh.
1: Maar ook in allerlei talen. En ik heb een keuze niet op dat specifiek op dat liedje, want het liedje is niet eens zo gek bekend. Maar we gaan een ode brengen aan de folk. En hoe dat allemaal zit, dat ga ik je straks allemaal
0: aan
1: vertellen.
0: Aan de folk?
1: Aan de folk, de folkmuziek.
0: Oh, folk.
1: Ja.
0: Folk, ik denk, ja, sorry.
1: Wat denk jij dan? Folk?
0: Nee, folk. Folk denk ik Madonna, aan een nummer folk. Van Madonna, ja. En ook aan een blad, wat zo heet.
1: Folk.
0: Maar daar heb jij het niet over.
1: Nee, folk. Folk.
0: Folk.
1: Ja, zeg ik het niet goed dan?
0: Nou ja, ik folk. Maakte er folk van.
1: Ik ga op logopedieles. Oké.
0: Okay, ga nog even oefenen.
1: Ja, precies.
0: Ik weet zeker een groot aantal liefhebbers.
1: Ja, zeker. Nee, dat is echt leuk. En als je dan gaat zoeken op deze soort muziek, ik durf de naam niet eens meer te noemen, maar dan kom je dus echt
0: dan
1: uit.
0: Nog een keer.
1: Ja, precies. Dan is het zo dat je best wel leuke internationale hits tegenkomt. Dus die gaan we wel laten horen. Dus
0: dat komt
1: helemaal goed. Nou ja, voor de rest, we hebben de monumentenlijst. We gaan natuurlijk weer het memory-spel spelen. Kortom, heel veel te doen, zo weinig tijd. Maar dat komt goed.
0: Ja. Nog een Everlasting Love heb ik gehoord. Gloria Estefan. Zij liet haar oog vallen op dat oude hitje en gaf er een vrolijk Latin uitstralingje aan. Eeuwigdurende liefde. Fijne middag.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
6: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
10: Suzanne, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 10 minuutjes vertraging. En het dubbele, dus 20 minuten vertraging door de politiecontrolepost op de A12. Dat is Arnhem richting de Duitse grens. En dan is de file tussen Zevenaar en de grens met onze oostenburen. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duivendaar. 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A15. Dat is het traject Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Leerdam. 3:03 is het. Goedemiddag, een start van de nieuwe vakantieweek in Gelderland. Leuk dat je ons bijvoorbeeld op de campingradio hebt gevonden. En als jij natuurlijk altijd op ons afstemt, leuk dat je er ook weer bij bent. Voel je thuis in Gelderland met zometeen een bijzondere wissellijst. Ik zei het net al. En zomerse muziek heb ik zometeen van Barry Manilow.

0: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Thuis in Gelderland.

Nico uit Nederland van Spargo bij Radio Gelderland. En Just For You thuis in Gelderland met de wissellijst. Weet je wel, als je bij ons binnenkomt lopen, dan hebben we zo'n mooie wissellijst er aan de muur hangen. Elke dag hangen we er wat anders in, dat je wat minder op de rotzooi let. En vandaag kwamen we erachter dat ze van de 84 jaar is geworden. Ik heb het over Bobby Gentry. Dan zul je denken, Bobby Gentry, wie is dat nou? Nou, zij heeft een liedje gemaakt in 1967... en dat is een van de meest gecoverde nummers ooit. Naast het origineel namen Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tammy Wynette, Joe Tex, Willie Nelson, Sinead O'Connor, onder andere hebben het liedje opgenomen. Er verschenen Franse, Duitse, Zweedse, Italiaanse versies. Het is wereldwijd een klassieker geworden. En toen dacht ik van, ja, het liedje is misschien hier niet zo...

0: Maar we hebben nog meer folk.
1: Ja, dit is ook folkmuziek. Zeker. Simon & Garfunkel. En nog een beetje folk rock als laatste. Ja, de Lumineers. Is niet een hele moeilijke tekst, hè? Nee, dat is niet zo. Dat waren ze alle drie. De Ode to Bobby Joe van Bobby Gentry, daar mag je uit kiezen. El Condor Pasa van Simon & Garfunkel zat in het midden. En de laatste is echt de folk rock van de Lumineers. En hey ho, geef hem maar even door via de Omroep Gelderland app. Welke jij wil horen, klik bovenin even op WhatsApp ons en dan komt het allemaal goed.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

Ik vind dat zo tof om te zeggen dat het nieuwe muziek van de Rolling Stones is. Dat is toch te gek, hè? Jealous Lover. Mick Jagger met een echte falsetstem. Een falsetstem? Wat is dat? Nou, een falsetstem is dit. Ja, het is ook een falset. De Bee Gees die hebben zich natuurlijk daarmee op de kaart gezet. Maar ook Mick Jagger die kan er ook wat van. In 1980 deed hij dat ook al met Emotional Rescue. En nu doet hij dat gewoon weer. Die gasten zijn nog lang niet uitgerangeerd. Tof is dat, hè? Ja. 4:09. We gaan de uitslag doen van onze gouden wissellijst. Bobby Gentry heeft een beetje de folk op de kaart gezet. Met het liedje Ode to Bobby Joe. Is wat minder bekend. En toch denk je van, ik ken het ergens van. Dus we doen een beetje een ode aan de folk. Ze wordt vandaag 84 jaar. Simon & Garfunkel, daarvan dacht ik eigenlijk toen ik hem ertussen stopte van die wordt het meest gekozen. Maar wat blijkt, 49% van de stemmen was voor Simon & Garfunkel en 56% was voor een andere groep, namelijk die ik had laten horen als laatste. Het zijn de Lumineers en Hey Ho. En daarmee gaan we die nu draaien. 56% dus. En dankjewel voor het stemmen.

0: Gelderland.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Heel veel

0: juwelierwereld.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Half vier is het geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn in de Maat is het nu 21,4 graden. En in het stadcentrum van Nijmegen 22,4. Het weer in Gelderland, het was wisselend bewolkt vanochtend met enkele buien. Maar in de loop van de middag wordt het droog en zonnig, met temperaturen van 23 of 24 graden. Morgen wordt het zonnig en zomers warm, met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de A12 bij Duiven zijn vanmorgen een bestelbus en een personenauto met elkaar in botsing gekomen, wat leidde tot een flinke file. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht en het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. En Dusan Tadic heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, waarmee de club een grote transferstunt heeft gerealiseerd. Dankzij de steun van geldschieter Marcel Boekhoorn kiest de voormalig Ajax-aanvoerder voor de Gelderse club. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland-app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. 1 lange file in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar nu 15 minuten vertraging. Heb je zin in een spelletje? Nou, doe dan gezellig met ons Memory-spelletje mee om 4:10. Dan laat ik voor de eerste keer de opgave horen en ik zal het je allemaal nog uitleggen hoe het gaat, uiteraard. En wat gaan we nog meer doen? Nou, verderop hebben we ook nog straks een greep uit het Gelders nieuws. Dat zal even na 4 zijn. En we brengen je op de hoogte natuurlijk van het Gelders nieuws vandaag. Dat kun je allemaal nog verwachten bij Thuis in Gelderland.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Thuis in Gelderland.

0: muziek voor aan het zwembad. Dat was natuurlijk Juanes en La Camisa Negra bij Radio Gelderland.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Ja, straks weer een spelletje.
1: Dus luister sowieso.
0: En dat is natuurlijk Memory. Kun je ons mooiste verrassingspakket ooit mee winnen. We hebben er weer 500 bij de receptie neergelegd. Dus we kunnen het komende jaar weer vooruit. Dat is fijn.

Roger Glover die heeft een groot netwerk. Die heeft al zijn vrienden uitgenodigd. Dat hebben ze zomaar op de hoes gezet. Roger Glover en All Guests and Love Is All bij Radio Gelderland. Ik krijg net een appje van Ton. Luisteraar, dankjewel Ton. Je bent aan het fietsen op dit moment en je zegt ik voel bij vlagen al dat de hitte eraan komt voor de komende dagen. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Het wordt morgen een stuk warmer in Gelderland. Straks het uitgebreide weer, hè, om 4:50 doen we dat. Dit is Miss Montreal.

Ja, het geld voor echte muzikanten was op in de jaren 80. Dat bleek maar weer, want dit komt allemaal uit digitale doosjes van die tijd. F.R. David en Words hier bij Radio Gelderland. Bijna 10 minuten voor 4 geworden. We gaan weer het dagelijkse spel Memory spelen. Spelen we elke dag maandag tot en met vrijdag hier bij Radio Gelderland. Ik ga je zo meteen 6 fragmenten laten horen. We hebben ze genummerd van 1 tot en met 6. En het werkt een beetje als de memory kaartjes. Je moet er altijd 2 omdraaien. Die zijn dan eventueel dezelfde. En dan als je die hebt, dan heb je gewonnen. Nou, dat werkt ook een beetje in dit geval zo. 6 fragmenten, genummerd van 1 tot en met 6. En 2 zijn er van dezelfde artiest. En bij jou de vraag... Welke nummers zijn dat? Je hoeft de artiest niet eens te noemen. Het is wel leuk als je dat even doet hoor, maar dat hoeft niet per se. Maar om welke nummers gaat het? En dan wil ik dus 2 nummers van je horen via de Omroep Gelderland app. Klik even rechtsboven op WhatsApp ons en dan komt het hier in de studio binnen. En dan win je wellicht ons mooiste verrassingspakket ooit. En dat is een heel fijn verrassingspakket. Ja, wat erin zit, ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want dan is het geen verrassingspakket meer. Maar de moeite waard om te winnen. Dit is de opgave.

Ja, deze is best wel pittig, denk ik, als je deze moet doen, toch? Ja, dat lijkt me haast wel. Ik zat al een beetje, toen ik dit afgelopen weekend in elkaar aan het sleutelen was, dacht ik van, nou, ik ga het niet makkelijk maken voor de maanden. Waarom zou ik dat wel doen? Maar ja, ik ken mijn luisteraars inmiddels ook wel zo goed dat jullie zoiets hebben van, nou, daar prikken wij dwars doorheen. Want wij weten, kijk, er komt er alleen binnen. Nou, Jan heeft niet goed. Jan Klok? Nee, Jan is niet goed. Nee, Jan, je hebt niet de goede nummers. Ik laat het straks trouwens nog een keer horen. Dan maak je ook kans op ons mooiste verrassingspakket ooit. Zal ik even na 4 uur ga ik de opgave gewoon nog een keertje laten horen. Maak je ook jij kans op dat verrassingspakket. Hoe fijn is dat? Ja, we gunnen het, hè. Kijk, Ellie die is... Oh, Ellie heeft het goed. Ja, oh, dat is fijn, Ellie. Jij hebt het al goed. Kijk of je tot de prijswinnaars boort, hè. Want dan moeten we natuurlijk gaan loten bij meerdere goede antwoorden in dit geval. Nou, we gaan het allemaal zien. Dat is Memory. Dit is Sister Sledge trouwens. En he's the greatest dancer. Nou, dat gaat vast niet over mij, denk ik.

Bernard Edwards en Now Rogers van Chic, die waren verantwoordelijk voor het succes onder andere van Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Nou, we krijgen veel antwoorden binnen op onze quiz Memory, maar er zit nog niet zoveel goeds bij, hoor. Dus zometeen ga ik hem nog een keer laten horen, mag je nog een gokje wagen. En dan misschien heb je het goed en win je dat mooie verrassingspakket. En dit liedje, dat stond als tweede track op het CD-singeltje destijds van What a Wonderful World van Louis Armstrong. Dat was toen ten tijde van die biercampagne, maar ik heb deze thuis vaker gedraaid. Zo lekker dit. Dit is Dember Radio Gelderland.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
9: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37... en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Suzanne, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Beest, daar 6 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, daar 16 minuten vertraging. En de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel, 7 minuten vertraging. 2 minuten over 4 is het geworden. Thuis in Gelderland, leuk dat je erbij bent. Zometeen hoor je een antwoord op een bijzondere vraag, denk ik. Want wat heeft Engelbert Humperdinck met Nijmegen? Nou, dat ga je zo meteen allemaal vernemen. Maar we gaan eerst even een spelletje doen. En dat is Memory. Voor de tweede keer laat ik de opgave horen. Je hoort de 6 fragmenten, genummerd van 1 tot en met 6. En 2 zijn er van dezelfde artiest. En als jij mij die 2 nummers nou even doorappt, dan maak je kans op ons mooiste verrassingspakket ooit. Dit is de opgave nog een keer. En let op, hij is pittig.
12: 1.

0: Welke twee nummers zijn van dezelfde artiest? App het maar even door, rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. En wie weet bel ik je zo meteen, heb je dat verrassingspakket gewonnen.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Thuis in Gelderland.

0: Beatles bij Radio Gelderland en natuurlijk Lying Eyes. Daar word je toch wel erg blij van als je dat hoort. Ja, toch, hè? De uitslag gaan we met elkaar beleven. We gaan eens even bellen met Zellen. Daar woont Tony woont daar volgens mij. Tony, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Okay. Je bent nog niet op vakantie, hè? Hadden we het net tijdens de buiten de uitzending even over. Je gaat nog op vakantie, hè?
1: Ik ga nog op vakantie.
0: Waar ga je naartoe?
1: In september.
0: In september, buiten het kinderseizoen, het schoolseizoen. Waar ga je naartoe?
1: Naar Egmond aan Zee.
0: Egmond aan Zee. Heb je daar een vast plekje? Kom je daar vaker?
1: Ja, vaak in dezelfde bungalow.
0: Oh, oké. Oh, dat is lekker, zeg. Dus een beetje vertrouwd, zeg maar ook.
1: Ja, ja. Zeker.
0: En wat is er nou zo leuk aan Egmond aan Zee?
1: Ja, de zee, hè?
0: De zee, ja! Hoe kan het ook anders? Je hebt helemaal gelijk. Hey Tony, we gaan terug naar de actualiteit. Want je had een aantal appjes gestuurd. Eerst een fout antwoordje, maar dat heb je keurig gecorrigeerd. Want welke twee fragmenten zijn eigenlijk van dezelfde artiest?
1: 4 en 6.
0: 4 en 6. Ja hoor, dat is helemaal goed. Nou, dat betekent dat we dat mooie verrassingspakket aan jou gaan toesturen. En nog even de vraag, welke plaat van Toto wil je horen?
1: De laatste, Hold the Line.
0: Hold the Line, gaan we die draaien. Hey, dankjewel voor het meedoen, Tony.
1: Oké. Okay.
0: En dat waanzinnige verrassingspakket, dat gaan we gewoon lekker naar Zelhem sturen. Doen we met de postbode, want het past niet door de bus heen. Dus je moet het in ontvangst nemen. Vind je dat goed?

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!

Als het aan mij ligt, was de Madonna op hoogtepunt, hoor. Papa Don't Preach bij Radio Gelderland. En zometeen, ik stelde de vraag al... wat heeft Engelbert Humperdinck met Nijmegen te maken? Dat antwoord op die vraag, dat gaan we zometeen doen. En we gaan ervoor iemand bellen die jij ook kent. Die heb je wel eens vaker gehoord bij Radio Gelderland. Nu de Hollies.

0: fijne muziek van de Hollies bij Radio Gelderland. En Look Through Any Window. Nou, als ik even mijn gezicht naar Nijmegen door het raam zet, zeg maar, dan kom ik René Leblanc tegen. René, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Hey. Ja, en dat is eigenlijk het antwoord op de vraag: wat heeft Engelbert Humperdinck met Nijmegen te maken? Want jij woont in Nijmegen, hè?
1: Ja, dat klopt. Al ja. Bijna 17 jaar.
0: Ja, ja, kijk, 17 jaar al. Ja, de Britse popzanger Engelbert Humperdinck. Mag je maar geen popzanger noemen, René?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, oké. Okay, ja, okay. Nou ja, 150 miljoen platen verkocht, hè. 72 ja. Gouden, 23 platina platen, is niet niks. Maar het leuke is, er komt een nieuw album aan. En daar is toch wel iets bijzonders mee. En daarom hebben we je ook even gebeld. Want ja. Er staat een nummer op wat door jou geschreven is, hè?
1: Dat klopt, correct. Ik heb vorig jaar september was ik gast in Antwerpen bij zijn concert.
0: Ja.
1: En dan gaan we altijd even backstage en eindelijk een gesprek. Dan praten we over alles. En heeft hij het ook vaak over Patricia, zijn overleden vrouw. Ja. En ja, weet je, wij gingen afscheid nemen. Hij zei, we zien elkaar volgend jaar weer. En eigenlijk onderweg naar huis toe dacht ik van ja, ik heb eigenlijk een hele mooie plaat liggen. Die wil ik verder gaan uitwerken. En ja, ik ben ermee aan de gang gegaan. En ik heb hem ongeveer een maand na onze ontmoeting een demo toegestuurd. En ja, ik zou je vertellen, ik heb dat op zaterdagavond weggedaan. Dan zit ik met een tijdverschil met Amerika.
0: Ja.
1: En ik wilde net in de auto stappen. En toen kreeg ik een e-mail binnen. En ik denk, nee, dat ga je niet menen. En daar stond dat hij die plaat eigenlijk heel goed vond.
0: Ja.
1: En dat hij ging overleggen met zijn productieteam. Ja, en 24 uur later kreeg ik de bericht dat hij het nummer ging opnemen. Dus,
0: maar
1: ja,
0: dat is snel?
1: Ja, dat ging heel snel.
0: Zo!
1: Dat was echt dat wij, ik zat op de bank en dacht ik, nou jongens, dit is een kippenvel moment. Ik bedoel, ik vind het al een keer als ik backstage mag komen en dat we af en toe eens een keer met elkaar mailcontact of appcontact hebben. Maar toen hij ging bevestigen van ja René, ik ga het nummer uitbrengen. En ja, het leuke is, zijn nieuwe album Stateful, dat zijn eigenlijk allemaal covers. Dus hij brengt allemaal odes aan muzikanten. Ja, en de song die ik heb mogen schrijven voor hem is gewoon een splinternieuwe song. Hij zegt maar, ik wil hem op het album hebben. En ja goed, ik heb daar bijna 8 maanden mijn mond over dicht moeten houden.
0: Ja.
1: En vorige week kwam het bericht vanuit Cleopatra-label dat hij echt officieel bekend is gemaakt. En ja goed, als je nu googelt, dan zie je ook de bevestiging staan overal. Ja.
0: Oh, wat gaaf man. Ja, dat klinkt echt goed. Ja, we hebben nog ergens een opname van YouTube gevonden. Om maar een beetje een idee te geven. Het is niet al te best, maar het klinkt ongeveer zo.
2: Oh.

0: Maar wat ontzettend gaaf, René, dat op het album van hem uitkomt. Wanneer komt het album uit trouwens?
1: 28 augustus is de officiële release van het album. Ja. En een stukje wat je ook net hoorde, dat was voor mij echt de allereerste keer dat hij de bühne opging. Hij heeft toen een try-out gedaan in Azië om te kijken van of het aan ging slaan bij het publiek. Ja, dat is gelukt. Nou, deze opname is natuurlijk niet echt geweldig. Wordt gefilmd met een telefoon vanuit de zaal, dat weet ik wel. Maar als het goed is, dan hoor ik volgende week de eindmix. En 15 augustus ben ik zijn gast in Duitsland. En daar wordt ook echt bekendgemaakt aan het Duitse publiek. Dat ik dus nummer 12, Always My Love, op zijn album heb mogen schrijven. Dus ik voel me zeer vereerd. Echt.
0: Ja, dat is wel heel tof. Want Engelbert Humperdinck, die wordt in ieder geval door onze luisteraars een warm hart toegedragen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, ik wacht ook in spanning af, René, wat het gaat worden straks eind augustus.
1: Weet je, ik zelf ook. Het is een beetje een heel raar verhaal nu, want ik sprak zijn management vorige week en dan sta ik op Futuring nummer 12, Always My Love. En we hebben een beetje informatie ingewonnen. Ja, we krijgen te horen twee verschillende berichten. De ene zegt van René, ze hebben echt ook jouw pianospel gebruikt en het koorwerk. Ja. En de ander zegt, ze hebben jouw stem gebruikt voor de demo. Het is een duet. Dat is voor ons ook heel onduidelijk.
0: Ja, oh, wauw.
1: Wat ik al aangeef, soms is communicatie 2-3 keer per dag. En soms dan hoor je gewoon 6 weken even niks. Nee. Dus ook voor ons is het heel spannend van, wat is het nu eigenlijk geworden, zeg maar dan. Ja, dat ik hem geschreven heb.
0: Dat is duidelijk.
1: Dat is een feit. Maar wat hebben ze gedaan met de mix? Ik heb echt geen idee.
0: Dus dat is wel spannend.
1: Weer spanning. Eerst 8 maanden moeten wachten. En nu nog 2 weken.
0: Ja. Oh, geweldig, man. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Nou, wij kijken er in ieder geval naar uit hoe dat allemaal gaat klinken. Hey, dankjewel, René, dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Jullie bedankt. Als ik het nummer heb, zal ik hem zeker naar je toesturen.
0: Nou, hartstikke goed. We kijken er naar uit. Hey, fijne middag nog, hè.
1: Dankjewel, André.
0: Hoi, hoi.

0: Bueno.
1: Dit is Radio Gelderland.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
6: 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In De Vecht is het nu 21,8 graden. En Wieken, dat is de gemeente Oude IJsselstreek, 23,1. Het weer in Gelderland, het was wisselend bewolkt met enkele buien, maar vanmiddag wordt het droog en zonnig met temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de A12 bij Duiven zijn vanmorgen een bestelbus en een personenauto met elkaar in botsing gekomen, wat leidde tot een flinke file. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en de Koninklijke Marechaussee, waren ter plaatse en de oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Boeren zijn vandaag begonnen aan een nieuwe reeks protesten tegen de stikstofplannen van het kabinet, met bijeenkomsten op meerdere locaties langs de A27. Vanaf vanavond worden ook in Gelderland protesten verwacht, waarbij boeren aandacht vragen voor de impact van de plannen op het platteland. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg, daar 7 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest, daar 13 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Dan 7 minuten vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. En tenslotte de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum, daar 9 minuten vertraging. Zometeen schuift Rob Heinsdijk aan en met hem nemen we door wat er opviel in andere media vandaag. En we praten je helemaal weer bij over het weer, want het wordt mooier. Ja, wordt het dan weer zo vies en zo klam? Je hoort het van de mensen van Weerplaza over een minuutje of 20.
7: Grijp nu uw kans.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Hey, met mij...
0: Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
1: Thuis in Gelderland.

0: Viva la vida van Coldplay bij Radio Gelderland. Aangeschoven natuurlijk Rob Heinsdijk. We gaan een greep uit het... We gaan kijken wat er in andere media allemaal vandaan... Ja, ik doe dit programma ook niet elke dag. Hè, dus wat viel je op, Rob?
1: Ja, het nieuws van buiten Nederland. Ja, het weerbericht dat vormt slecht nieuws voor de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Want er komt daar een nieuwe hittegolf aan. Temperaturen blijven extreem hoog. Lopen soms zelfs op tot boven de 40 graden. Franse brandweer zegt nu dat het weken tot maanden kan gaan kosten om die grote natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk in de buurt van Bordeaux te blussen. En ook in Nederland is er een verhoogd risico op natuurbranden. Zeker als de wind gaat draaien naar het oost of zuidoosten en de luchtvochtigheid lager wordt. Het AD schrijft erover. Brandweer zegt in dat artikel ook dat Nederland nog niet goed is voorbereid op gelijktijdige en grootschalige natuurbranden. Nog meer brandgevaar. Er ontstaat steeds vaker brand in de meterkast. Vooral de oudere modellen groepenkasten zijn niet berekend op die snelle groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen, meldt RTL. Aansluiten van al die apparaten leidt tot meer incidenten, vertelt de brandweer.
2: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
0: Nou, ik kan jou vertellen, Rob, wij hebben zonnepanelen op het dak. Ja. Ik geloof nu 2 jaar geleden, maar er is een hele nieuwe meterkast ingekomen, hoor.
1: Ja, dat is dan vaak ook nodig, hè, toch?
0: Ja. Ja. Dat moet dan wel, ja. En dan uiteindelijk, ja, we hebben toch weer het plan om ons huis te verduurzamen. Dan gaat er bijvoorbeeld een inductiekookplaat in. Maar dan moeten we toch iets aan laten aansluiten.
1: En weer een extra groep erbij.
0: Ja, hoppla. Precies. En zo gaat dat, hè. Ja. Zo wordt die meterkast steeds groter, ja.
1: Dan nog nieuws van net over de grens in Duitsland. Een 35-jarige Nederlander is gistermiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees. Het ligt in de buurt van Kleven, net over de grens bij Nijmegen. Die man checkte zaterdag in het hotel in, verliet de volgende dag niet op tijd zijn kamer. Politie gaat op basis van de omstandigheden waaronder die man werd aangetroffen uit van een misdrijf en is ook een onderzoek gestart. Die dode man is volgens een Duitse krant afkomstig uit de buurt van Enschede. Er is ook een verdachte in beeld. Een man die zaterdag met die Nederlander bij het hotel aankwam, met hem mee naar zijn kamer ging. Of die verdachte ook uit Nederland komt, is niet bekend.
0: Oké, nou Rob, dankjewel. 5:10 spreken we je weer.

0: als je zo als partner wordt bezongen, dat is toch fantastisch. Hè? Chicago en Jordi Inspiration. Bij Weerplaza, daar zit Jeroen Elverink ook weer de voldoende inspiratie. Want er komt weer heel veel warm weer onze kant op, hè Jeroen?
1: Klopt, de laatste buien hebben inmiddels de provincie grotendeels verlaten. En het wordt dus nu ook weer zonniger en droger. En de komende dagen gaat de temperatuur weer flink de lift in.
0: Ja, want het wordt weer plakkerig volgens mij.
1: Jazeker. Wel later in de week, of in ieder geval vanaf woensdag, wordt het inderdaad wel weer plakkerig weer. Maar eerst is het nog best wel aangenaam hoor. Want morgen wordt het bijvoorbeeld 28 graden. Bij op zich nog helemaal niet zo'n gekke luchtvochtigheid. Dus dat is voor veel mensen nog aangenaam. En later in de week zoekt de wind ook weer de noordhoek op. En dan verdwijnt die benauwde lucht ook weer de provincie. Het is vooral woensdag en donderdag dat het echt even plakkerig kan worden. Met temperaturen van 33 tot 35 graden.
0: Nou ja, dat is wel warm hè. Blijft dat dan ook zo vrijdag en zaterdag? Dan wordt het iets minder denk ik weer hè. Qua plakheid zeg maar.
1: Ja, de wind zoekt dan weer wat meer de noordhoek op. En daardoor wordt ook iets minder vochtige lucht aangevoerd. De zon die schijnt wel volop. De temperatuur zakt dan als het ware naar 25 tot 28 graden. Maar ik denk dat het voor veel mensen een stuk aangenamer is.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan houden we ons daar gewoon lekker aan vast. We moeten eerst even door die plak heen, zeg maar.
1: Ja, en morgen dan nog, hè. Morgen is ook gewoon een goede dag.
0: Morgen is ook een goede dag. Laten we dat vooral niet vergeten. Hartstikke goed.
1: Er zijn maar twee dagen, dus dat valt wel mee, toch?
0: Ja, precies. Kijk, positief nieuws. Daar hou ik van. Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel.

0: is Radio Gelderland.
1: Tuinplannen, Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Je ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Jan, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB, de A2, 1 file nog. Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Beest, 18 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Zometeen doet Rob Heinsdijk voor jou nog een greep uit het Gelders Nieuws, waaronder de boerenacties. En dat duurt nog even, maar we hebben de alle 1300 goed monumentenlijst. We hebben een mooi Nederlands liedje voor uitgezocht. En dat was er één die op 677 is geëindigd, dan weet je dat alvast.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Thuis in Gelderland.

0: B52's bij Radio Gelderland en de Love Shack. 10 minuten over 5 is het geworden. Rob Heinsdijk is weer aangeschoven. Rob, wat heb je allemaal voor ons?
1: Ja, greep uit het Gelders nieuws. Het wordt de komende dagen weer warm. We krijgen mogelijk een 4e hittegolf met overdag temperaturen van boven de 30 graden. Nachten waarin het niet echt afkoelt. Volgens Weerplaza stroomt morgen echt warme lucht Gelderland binnen en wordt het woensdag al 33 of 34 graden. Donderdag nog iets warmer. Vrijdag wordt het dan naar verwachting weer iets koeler, maar nog steeds zo'n 27 tot 30 graden. Bij het stadhuis van Arnhem wordt morgenavond een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag reed daar een 21-jarige vermoedelijk geradicaliseerde moslim in op een groep mensen. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, raakten 29 mensen gewond. De vermoedelijke dader werd later in een confrontatie met de politie gedood. De vrouw die om het leven kwam was een vrouw uit Polen, zoals met haar dochter in de Duitse hoofdstad. En er is voetbalnieuws uit Nijmegen. Dusan Tadic die komt naar NEC. De 37-jarige Serviër was vanmiddag in de Goffert. Hij is daar medisch goedgekeurd en heeft getekend voor 2 seizoenen. Serviër was met Ajax 3 keer kampioen, leverde veel goals en assists en daarna speelde hij voor Fenerbahçe. Ook kwam hij uit op de WK's van 2018 en 2022. En naar verwachting traint hij morgen al mee met de selectie van Dick Schreuder. Het geeft allemaal aan dat ze bij NEC grote plannen hebben voor de toekomst.
0: 37 jaar is die, hè? Als hij weggaat, is hij bijna 40.
1: Dat lijkt me wel een dingetje. Ja. Maar het kan wel, hè? Hoe oud was Ronaldo ook alweer?

0: 40.
1: Ja, volgens mij wel, ja. Messi de tweede. Ja, wie weet, hè, wie zal het zeggen. We spreken je straks nog een keer. Hoe laat kom je nog een keer langs?
0: Zometeen. Straks als ik zin heb. Zullen we dat zeggen?
1: Ja, dat is goed. We zien je zo binnenlopen.

0: fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
0: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Marlon Pichel samen met Danny Vera en Try Again hier bij Radio Gelderland. De boeren die zijn vandaag begonnen aan de nieuwe reeks protesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Naast de A27 bij Gorinchem stelden boeren een aantal trekkers op met protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. Melkveehouder Bart Belser namens boerenbelangenorganisatie Agractie.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni. En die willen wij van tafel hebben, daar strijden we voor.
2: De boeren zijn geschrokken van wat er in die brief wordt aangekondigd.
1: 7 jaar geleden heeft Tjeerd de Groot van D66 gezegd, jongens, de veestapel moet halveren. En die brief die er nu ligt, die is concrete wetgeving om die veestapel te halveren. En dat is de doodsteek van de sector, van de veehouderij. Dus daar zijn wij tegen.
2: LTO, de grootste belangenorganisatie voor boeren en tuinders in Nederland, laat weten achter de acties te staan.
3: LTO Noord laat weten dat ze de zorgen die agrariërs hebben over de recente stikstofplannen begrijpen. Ze staan dan ook achter de acties die op een respectvolle manier aandacht vragen voor die zorgen. Zelf gaan ze ook nog aanvullende acties opzetten en willen ze bij de provincie en de gemeente aandacht vragen voor de gevolgen voor de economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied.
2: Volgens de boeren was dit slechts het begin en zullen er nog meer acties volgen.
4: 14 augustus en Prinsjesdag zullen we weer van ons laten horen als de brief niet van tafel gaat. We zullen echt niet zeggen dat er nergens iets mogelijk is. Maar als je de boeren een doel voor ogen geeft waardoor ze verder kunnen, dan kunnen ze er keihard aan werken. Maar gaan ze dan niet met de stok de kant op drijven, want het gaat gewoon niet goed komen.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Grijp nu uw kans.
4: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Het is 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland. In Heukelum is het nu 20 graden. En in Velswijk 22,5. Het weer in Gelderland. Vanavond zijn er brede opklaringen. En komende nacht is het vrij helder met minima rond 14 graden. Morgen wordt het zonnig en droog met zomerse temperaturen van 27 tot 30 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Arnhem vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De herdenking wordt geopend door loco-burgemeester David de Vries en er kunnen bloemen worden gelegd bij de regenboogvlag. In Gelderland zijn leerplichtambtenaren streng opgetreden tegen luxeverzuim, waarbij kinderen eerder van school worden gehaald voor vakantie. Er zijn 228 processen verbaal uitgedeeld en bijna 750 waarschuwingen, vooral in de steden Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Nog een half uurtje thuis in Gelderland en we gaan een kijkje nemen in de lijst van afgelopen jaar. De alle 1300 goed monumentenlijst. En Rob Heinsdijk, hij loopt nog even een keer binnen hier en hij brengt je op de hoogte wat er vandaag in de andere media allemaal speelt.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Thuis in Gelderland.

Giovanni. En voor Rob gaan we zometeen... van Bob gaan we naar Rob. Zo is het eigenlijk wel. Hij schuift zo meteen aan. En dan nemen we nog even wat dingen door die in andere media belangrijk zijn vandaag. Eerst Creedy Politi. Dit is The World Girl uit de jaren 80.

0: Pretty Pretty bij Radio Gelderland en The World Girl. Rob Rijnsdijk, hij is weer aangeschoven, de laatste keer vandaag. Gaan even doornemen wat er in andere media allemaal speelt, Rob.
1: Ja, afgelopen donderdag is er een luchtvaartrecord gebroken, meldt RTL Nieuws. Nog nooit gingen er op één dag zoveel commerciële vluchten de lucht in. Het waren er 153.359. Verwachting is dat dat record vaker gebroken gaat worden. Vliegtuigbouwers Boeing en Airbus gaan ervan uit dat het aantal vluchten rond 2045 ongeveer zal zijn verdubbeld. Dat is wel een probleem voor het milieu. Volgens een expert zorgen vliegtuigen nu voor 2,5 tot 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en zijn vliegtuigen lastig te verduurzamen. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie van de universiteiten noemt het wel goed nieuws.
2: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
1: Ja, dus een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren.
0: Nou, mocht ik nog wat anders willen gaan doen, dan weet ik wat ik moet gaan doen.
1: Nou, mooie suggestie.
0: Ja.
1: Een mobiele flitser aan de Rijksweg in Gaanderen, ja, berichten we vaker over. Die flitste maar liefst 13.000 keer, omdat veel passanten daar sneller reden dan 30 kilometer per uur die je daar mocht. Nu die flitspaal een paar weken weg is, ging de Gelderlander terug met een snelheidsmeter en de vraag of de automobilisten daar iets hebben geleerd.
3: 39.
4: 30.
3: 38.
5: Nou, wij staan hier nu ongeveer een half uurtje te flitsen. Monique, wat is de conclusie die wij kunnen trekken?
6: Ja, het is een beetje 50-50, denk ik. Sommige auto's rijden echt te hard. Sommige die zien ons, eigenlijk best wel veel, en die gaan dan op de rem. Als je dat ding niet doet, dan zie je toch echt wel dat hier nou zeker tussen de 35 en de 40 wordt gereden. Dus het is echt wel de vraag, ja, hoeveel effect het heeft gehad.
1: Ja, André, wat had jij verwacht?
0: Ja, ik vind dit echt de stichting Open Deur. Sorry hoor, maar dit, ja, wat is dit joh? Ja, 30 kilometer per uur, er staat natuurlijk zo'n flitspaal. Dat is een mooie melkkoe, zeg maar. Mm-hmm. Dan halen ze dat ding weg.
1: Ja,
0: ja, ik bedoel, dat ding hoeft één dag weg te zijn.
1: Ja.
0: Dan weten mensen dat ook.
1: Dus maar ja, waarom doen we het dan?
0: Ja,
1: het is wel.
0: Ik zit me dan toch af te vragen hoe dat dan met die veiligheid daar zit. Maar goed, daar komen we nog een keer achter.
1: Ja.
0: Ik vind het wel, Nou ja, goed. Stichting Open Deur. Daar eindigen we mee vandaag, hè?
1: Dat was hem.
0: Rob, fijne avond, hè?

Blijheid alom op de radio van de Pointer Sisters en Happiness. Zometeen gaan we de monumentenlijst doen van de alle 1300 goedlijst. Maar eerst is hier Pink en Nate Reyes.

0: En dat is nog helemaal inderdaad Pink en Just Give Me a Reason.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: We gaan kijken in die alle 1300 goed lijst van afgelopen jaar en komen daar een plaat tegen wat een opvolger is van Als het vuur gedoofd is. Ik heb het over Agda en de Munnik. Het is het verhaal van Herman die helemaal niets in het leven bereikt en er vervolgens dan maar een einde aan maakt. En in de plaat die ik je zo meteen ga laten horen, dan blijkt het allemaal toch een beetje anders in elkaar te zitten. Het was niet zo'n grote hit de eerste keer. De tweede keer is dat allemaal goed gekomen. Ze hebben hem voor de tweede keer uitgebracht. En je kunt hem ook gewoon meezingen. De afgelopen jaar stond hij op nummer 677. Dit is Het regent zonnestralen. En meer Nederlandse muziek na 6 uur in Helemaal Nationaal.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Radio Gelderland. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. Alle vier verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfort.

0: Als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsberg. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles.

0: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
1: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
5: Sidney Cabral, Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
4: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschrijden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in die regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen breidt zich niet verder uit. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in dat gebied. Abdul B., die zaterdag een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten. Dat meldt de Duitse media. De politie onder meer een camera op voor zijn woning. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. In mei werd hij vrijgelaten, maar wel moest hij een deradicaliseringstraject volgen. En sindsdien volgde agent hem extra. 10 dagen daarna werd het monitoren afgeschaald omdat er volgens de agenten geen aanwijzingen waren dat B. een aanslag plande. Bij de aanslag van zaterdag door B. kwam een Poolse vrouw om het leven. 29 mensen raakten gewond. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Dat zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er aan de hand was en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Een ogenschijnlijk dakloze man komt de supermarkt binnen, loopt rechtstreeks naar de sinaasappelpers, laat de tientallen lege plastic flesjes die daar klaar liggen om gevuld te worden in zijn winkelwagentje, loopt door naar de statiegeldautomaat en voert ze één voor één in om met de opbrengst een flink voorraadje bier te kopen. Mij dunkt dat deze stadgenoot kandidaat is voor de Amsterdam Business Award 2026. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Een dag World Pride die gelukkig zonder problemen verlopen is. Na de aanslag in Berlijn groeit de angst in de LHBTIQA+ gemeenschap. Zometeen een gesprek. Prins Bernhard Junior, bekend van vastgoed en raceauto's, doet afstand van al zijn zakelijke belangen. Waarom dat en wat staat er op de agenda voor morgen wanneer premier Benjamin Netanyahu van Israël de grote bondgenoot in het Witte Huis bezoekt? Dat en een legendarisch concert van het Britse popduo Wham in China dat een collega inspireerde tot een grote journalistieke carrière-stap. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 27 juli.
2: Opnieuw een spannende dag door de vele natuurbranden in Europa. Brandweerlieden proberen nog voordat er weer een nieuwe hittegolf aankomt te blussen wat er te blussen valt. In Spanje zijn er op meerdere plekken grote branden.
3: Waar je ook kijkt, je ziet bergtoppen die afgebrand zijn, alles zwart.
2: En in Frankrijk komt de bosbrand bij Bordeaux steeds dichter bij de stad.
4: Are you worried?
5: I was not last week, but with the time coming, yes, because it's coming closer and closer.
2: En dus kregen steeds meer mensen de oproep.
6: Urgent, evacuation Saint-Jean-d'Illac.
2: Nu al zijn zeker 240 huizen in de as gelegd en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. In Engelen en Bokhoven in Brabant zit na het weekend de schrik er nog in. Meerdere huizen zijn daar beklad in een nogal uit de hand gelopen discussie rondom de mogelijke komst van een AZC. De huizen zijn bewust uitgezocht.
7: Omdat ik een poster heb hangen van samenleven. Blijkbaar is dat tegen het zere been van de actiegroep die tegen het AZC is.
2: En niet alleen op hun huizen zijn leuzen gekalkt, ook op auto's staan scheldwoorden en ziektes.
8: Hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: En dat vindt niet alleen deze burgemeester, ook de inwoners.
7: Inderdaad, het kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. En de taalgebruik die op sommige huizen.
9: Dus ik denk dat ze op school niet goed opgelet hebben. En dat verkeerde woorden opgenomen hebben.
7: Dat is echt buiten alle proporties.
9: We moeten van elkaar spullen afblijven.
2: De vernielingen zorgen voor
10: woede, frustratie, gevoel van angst voor bedreiging. Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger.
2: En er moet daarom een streep getrokken worden, vinden ze in Engelen en Bokhoven.
9: Over bepaalde zaken kun je altijd discussiëren en praten. Maar praten, duidelijk praten, niet maar niet in elkaar spullen vernielen. En ik weet zeker dat het hele dorp, iedereen die gevraagd, is erop tegen.
2: Ook de gemeenteraad heeft de bekladdingen veroordeeld. En er was ook nieuws over de meterkast. Daar zijn steeds vaker problemen mee.
11: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast.
2: Want bij de meeste huizen zijn niet alleen zonnepanelen geplaatst.
12: Nee, hier zie je onze warmtepomp staan die we onlangs aangeschaft hebben. En hier is de laadpaal.
2: En bij steeds meer huishoudens komt er nu ook een thuisbatterij bij. Het advies van installateurs luidt daarom.
13: Het is slim om goed naar de groepenkast te kijken of die aan kan waar die voor gebruikt gaat worden.
2: En het was vanochtend vroeg al feest in Amstelveen. Daar ging een nieuw stuk snelweg van de A9 open, waar jaren aan is gewerkt. En dat was niet altijd een pretje als je er pal naast woont.
14: In het begin was het niet leuk, want het was erg lawaaiig. Maar alles went op een gegeven ogenblik.
2: En ze werden getrakteerd op een primeur. De omwonenden mochten in een open bus als eerste door de nieuwe tunnelbak in de A9 rijden.
14: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig, hè? Dit maak je nooit meer mee.
4: Ik heb al die palen gezien. Geloof ik om de 2 meter dat er een paal in zit. Want anders komt die hele tunnel omhoog.
15: Volgt het allemaal op de voet met uw fotocamera?
4: Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Jan van der Putten heeft de leesbril opgezet en de kranten van morgen gelezen.
16: Microsoft heeft alvast een stuk grond gekocht in Middenmeer in Noord-Holland, in de buurt van een toekomstig elektriciteitsstation. Een schoolvoorbeeld van handdoekje leggen op het overbelaste stroomnet, volgens NRC.
2: Bouwers van datacenters zoals Microsoft en Google hebben zo een concurrentievoordeel op de woningbouw, scholen en kleine bedrijven.
16: Aan de overkant van de snelweg nam Microsoft onlangs 2

0: beperking in, heeft iemand van, met een beperking in dienst, lezen we in het AD.
1: 10 jaar geleden tekende Nederland een VN-verdrag om meer mensen met een handicap een plek te geven op de arbeidsmarkt. In de praktijk zijn bedrijven bang voor ziekteverzuim. En door werkdruk is er voor goede begeleiding geen tijd.
0: In Brabant wordt onderzoek gedaan naar het drinkbaar maken van brak grondwater. In deze tijden van droogte worden alternatieven gezocht voor zoetwaterwinning, staat in de Volkskrant.
1: Zeewater drinken, drinkbaar maken is duur. Afvalwater drinken, dat willen mensen niet. Dus kijkt Brabant naar het ontzilten van brakwater diep uit de grond.
0: De perspectieven zijn goed, zegt bedrijf Brabant Water. Vanaf 2030 kan er op die manier jaarlijks 5 miljard liter drinkwater worden geproduceerd.
1: Bijna de helft van de auto's in Nederland heeft inmiddels een automatische versnelling. En ook rijscholen schakelen over op een automaat. Maar erg snel gaat dat niet, schrijft Trouw.
0: Tegenwoordig zijn het vooral mensen van boven de 30 die in een automaat hun rijbewijs willen halen. Maar de grootste doelgroep, de jongeren, schakelt liever, vertelt een rijschoolhouder. Die hebben een klein budget en kopen een schakelwagen op benzine.
1: Het Nederlands Dagblad schrijft over de gevaren van zwemmen in open water. Aanleiding is de verdrinking van een Nederlander in het Como-meer in Italië.
0: Bij de zee heb je toezicht, bij meren en plassen vaak niet. Volgens de reddingsbrigade Nederland kunnen meren diep zijn met een warme bovenlaag, maar daaronder is het koud.
1: En als je erin ligt en het voelt niet goed, is het advies rustig blijven en probeer de aandacht van anderen te trekken.
0: Nederlandse stranden zijn bijzonder fotogeniek tijdens zonsondergang. Op een ranglijst van 40 fotogenieke Europese stranden staat Scheveningen op nummer 12 en Zandvoort op nummer 14, staat in de Telegraaf.
1: En fotografen maken hun mooiste plaatjes tijdens het Gouden Uur. In Scheveningen en Zandvoort duurt dat 50 minuten. Alleen bij de Duitse stranden, bij de Lübecker Bocht en Rostock, duurt het Gouden Uur nog 3 minuten langer.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

Joni Mitchell, Chelsea Morning. Gerald Justin houdt zich druk. Nee, na het drama op de Pride in Berlijn afgelopen weekend, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen, wordt nu ook voorzichtig naar de toekomst gekeken. Want met World Pride in Amsterdam, dat deze weken gevierd wordt, wordt nu ook extra veel gesproken over de veiligheid van queer personen op onze straten. Gerald Justin houdt zich druk bezig met die veiligheidsvraag vanuit de LHBTIQA+ gemeenschap.

0: Grap, hij is medeoprichter van Report It Always, beter bekend als Rita. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, afgelopen. Ja? Goedenavond. Ja, oké.
1: Okay.
0: Nee, gaat helemaal goed. Afgelopen zaterdag werd de Pride Walk gelopen. Een protestmars door Amsterdam als begin van die World Pride. En op die avond komt dan dat nieuws vanuit Berlijn. Wat voor impact heeft dat dan op zo'n viering?
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat ons allemaal heel verdrietig maakt. En iedereen, Berlijn heeft ook een grote Pride. Dus daar hebben veel mensen daar vrienden die daar rondlopen. Dus we zijn allemaal denk ik ook wel eventjes geschrokken van zijn mijn eigen vrienden, zijn zij oké? En ja, het is wel een domper op zeg maar het feest wat we hier in Amsterdam hebben gehad afgelopen zaterdag. Dus we schrikken daar natuurlijk heel erg van. En,
0: ja,
1: heel verdrietig.
0: Ja, want wat heb je zo de afgelopen dagen voor reacties en emoties waargenomen in de community?
1: Ja, ik denk dat het heel erg verschilt tussen boosheid. Ik denk dat ook heel veel mensen boos zijn dat dit gebeurt naar onze community toe en ook in deze tijd. Dat we denken, we zijn 2026, verwacht je dat we misschien toch dat dit niet meer kan gebeuren, maar het gebeurt toch. Dus ik denk veel boosheid ook. Mm. En ja, ook gewoon heel erg veel verdriet en ook wel zorgen. Ja, natuurlijk wel van, World Pride staat om de hoek. Wat betekent dat voor ons?
0: Ja, zometeen daarover wat dat in de praktijk betekent en hoe groot die zorgen zijn, waar ze precies zitten. Maar ik vertelde in de inleiding al, je bent medeoprichter van Rita. Wat doen jullie precies?
1: Rita is een meldplatform. Wij verzamelen meldingen van discriminatie tegen LHBT-personen. Mm. En daarmee, de data die we daarmee verzamelen, daarmee willen we eigenlijk aantonen dat geweld of discriminatie tegen de community niet incidenteel is, maar structureel gebeurt. En dat gebeurt ook, jammer genoeg. Het is een heel triest succes wat wij hebben sinds 2 jaar.
0: Mm.
1: En de data die leveren wij zeg maar aan bij gemeentes, bij beleidsmakers, om te laten zien van dit is wat er gebeurt, dit is waar het gebeurt. Laten we samen proberen om dat te voorkomen in de toekomst. Dus dat is onze grootste doelstelling, om die meldingen te verzamelen.
0: Ja, nou was het nieuws van vandaag dat er meer meldingen worden gemaakt. Wat merkten jullie precies de afgelopen tijd?
1: Ja, doordat er meer zichtbaarheid is in de in het nieuws of in de op straat. Afgelopen zaterdag waren er heel veel verschillende evenementen tegelijkertijd gaande in Amsterdam.
0: Ja.
1: En wij merken dan dat de meldingen omhoog schieten, omdat mensen dan, er gebeurt meer. Maar ik denk ook dat het komt omdat Rita nu, waar we ze heel erg dankbaar voor zijn, dat er heel veel over gesproken wordt, omdat het een belangrijk onderwerp is. Maar Rita is heel erg veel in het nieuws geweest de afgelopen paar weken. En ook als wij in het nieuws zijn, dan komen daar meldingen door. En er komen elke dag meldingen bij ons binnen, vanuit het hele land, niet alleen in Amsterdam. Maar als je ziet, nu in Amsterdam is er een piek. Vorige week was Pride Haarlem, de week daarvoor was het in Amersfoort. Dan zijn er in die regio's, dan is daar een piek, omdat we daar ook actief zijn en daar de boel activeren van, als je iets overkomt, meld het dan. Want als je niet meldt, dan kunnen we er ook niets doen.
0: Ja, en je zegt, we zijn meer zichtbaar. Je bedoelt ook, de community is meer zichtbaar tijdens zo'n Pride Walk bijvoorbeeld. En dat roept ook reacties op die weer tot meldingen gaan leiden?
1: Ja, helaas wel. Ja, mensen vinden daar toch wat van. En mensen die het daar niet mee eens zijn, die vinden daar wat van. En ik heb dat eerder al gezegd deze week. Ik heb heel veel mensen gesproken hierover. En wat ik ook elke keer herhaal is dat als mensen niet begrijpen wat het is om queer te zijn of om van onze community deel uit te maken, dan is dat helemaal niet erg. Maar je kan wel respect voor iemand opbrengen, denk ik, vind ik. Als je die persoon ook niet begrijpt. Maar dan kijk je de andere kant op. Of als je iets niet snapt of iets vervelend vindt, dan snap ik niet zo goed waarom je daar dan energie in zou steken. Dan laat je iemand met rust. En dat zou ik andersom ook doen. Als er iets is gebeurd wat ik niet leuk vind, of wat ik niet begrijp, dan besteed ik daar geen aandacht aan. En dan laat ik iemand doen wat ze willen en dan laat ik ze in hun waarde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is de aard van de meeste van die meldingen?
1: De meeste van de meldingen die bij ons binnenkomen, dat gaat over uitgescholden worden op straat, uitgelachen, verkeerd behandeld worden, anders behandeld worden dan iemand anders die net voor jou aan de beurt is bijvoorbeeld. Of ja, en ook mensen die natuurlijk dan met een, nou, wat dat bedoel ik ook met die zichtbaarheid, met een pride vlag over hun schouders lopen en dan daarover aangesproken worden. En als er heftigere voorvallen zijn waar geweld bij komt kijken, dan werken we ook samen met de politie.
0: Ja.
1: Discriminatie.nl doet de back-office van Rita. Dus zij bellen alle meldingen na om te vragen of mensen geholpen willen worden en hoe we ze kunnen helpen. Dus ja, het komt bij ons, wij sturen het ook door als we het niet kunnen oplossen, zeg maar. Of als het heftiger is dan,
0: ja.
1: Dan dat. Ja.
0: Er zijn, zei je in het begin, nu na Berlijn, zorgen. Er is angst, mensen emotioneel. Maar maken zich ook zorgen. Deze aanslag kwam, voor zover we nu weten, vrijwel zeker uit de islamistische hoek. Is dat een scenario waar jullie ook rekening mee houden tijdens de Pride?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij hopen natuurlijk dat het een veilige Pride wordt en dat we in vrijheid kunnen vieren. Ik vond het bericht wat de burgemeester heeft geplaatst eigenlijk, ik denk dat was gisteren, vond ik eigenlijk heel veel vertrouwen uitstralen en heel veel rust uitstralen. Dat er wel meer maatregelen genomen worden, dat de gemeente het serieus neemt. Maar ja, de angst. Ik denk, ik kan niet voor iedereen natuurlijk spreken. Ik denk dat de angst er bij sommige mensen zeker is. Maar bij mij persoonlijk heb ik zoiets van, nee, ik wil graag geloven dat dit niet vaker gaat gebeuren.
0: Nee. Hebben jullie daar contact over? Bijvoorbeeld over een dreigingsbeeld, bijvoorbeeld met veiligheidsdiensten, politie?
1: Nee, wij hebben veel contact met discriminatie.nl. Zij spreken veel met de gemeentes en wij natuurlijk zelf ook. Maar wij zijn echt in dat opzicht best wel een soort van een tussenpersoon en de lijm tussen de gemeenschap en tussen de gemeente. Maar daar, wij hebben daar niets over gehoord. Nog geen hele heftige maatregelen die iedereen zou moeten weten. Want dat is volgens mij ook wat de burgemeester zei. Dat er zeker maatregelen genomen moeten worden, maar dat het niet in de weg moet zitten van het feest. En dat het eigenlijk onzichtbare maatregelen zouden moeten zijn. En hopelijk is dat het ook. Ja.
0: Een van de maatregelen die jullie wel genomen hebben, begreep ik tenminste, is het inrichten van safer spaces tijdens de Pride, waar je eventueel meldingen kan doen, waar je naartoe kan als je iets naars hebt meegemaakt. Nederland, ja, het leek altijd een gidsland. Het land waar voor het eerst mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen. Een buitenstaander zou denken, hoe kan het dat in ons land nog nodig is?
1: Ja, dat is. Ik denk dat we nog steeds als Nederland een voorbeeldland zijn. Ik denk ook niet dat dit nu alleen in Nederland gebeurt. Het gebeurt denk ik overal. En ik vind dat wij, wat wij nu doen met onze safer spaces, dat zijn 44 plekken door Amsterdam heen. Dat zijn een aantal musea en een aantal 40 hotels zijn dat.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we daar ook weer mee laten zien, want wij hebben dit vanuit Rita bedacht, maar wel echt samen met de gemeente opgezet. Dat we ook nu weer inventief genoeg zijn en sterk genoeg zijn als community en als gemeente waar we mee samenwerken van, hey, oké, het is nu eventjes, het lijkt een beetje terug te gaan, de acceptatie, maar laten we dan iets moois terug doen. En ik, wat wij heel erg hopen is dat die safer spaces een deken van veiligheid over Amsterdam heen gooit, waar mensen gebruik van kunnen maken als dat nodig is. Dus ik denk dat we nog steeds een voorbeeld zijn, ook als het minder goed gaat en dat we juist met hele mooie oplossingen komen.
0: Ik wens je een mooie week en een heel mooi weekend. Dankjewel. Gerald Justin van Rita, Reported Always.

0: Dat was, je verwacht het niet, I Got You Babe van Sonny & Cher. Vandaag werd bekend dat prins Bernard junior het roer omgooit en afscheid neemt van zijn zakelijke belangen. In onder andere circuit Zandvoort en het ons hier heel bekende Mediapark. De prins zelf geeft er verder geen interviews over, dus wenden we ons tot Kemal Rijker, schrijver van het boek Monarchie. Goedenavond, Kemal.
1: Goedenavond.
0: Ja, eerder dit jaar werd al bekend dat het huwelijk van de prins een eind had bereikt. Nu deze stap. Is er iets aan de hand met prins Bernard junior?
1: Nou, of er echt iets aan de hand is, dat weten we niet. Maar het is wel duidelijk dat deze prins dit jaar bepaalde veranderingen doorvoert die zijn leven kunnen beïnvloeden. En natuurlijk het huwelijk wat ontbonden is na 25, 26 jaar zo'n beetje. En nu dus ook deze massale verkoop van al zijn belangen. En een totaal nieuwe zakelijke stap. Dus in die zin, ja, soms heb je in je leven zo'n jaar of zo'n moment dat er van alles verandert. Ik denk dat dat er aan de hand is.
0: Ja, zit hij in de midlife-crisis-leeftijd?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet, oké. Hij neemt afscheid van zijn zakelijke belangen. Ik noemde net al wat voorbeelden, circuit Zandvoort, Mediapark. Maar waar bestond er die nog meer uit?
1: Wat nog meer. IT-bedrijf Levi 9, vastgoedportefeuilles, een Pinnacle. Dus er zijn nog een aantal bedrijven, belangen waar die in zitten. Die stoot hij dus allemaal af eigenlijk. En de belangrijkste is natuurlijk Zandvoort.
0: Ja, Zandvoort, wat de prins ook duidelijk zelf op de kaart heeft gezet. En hij heeft Nederland weer op de kaart gezet door Formule 1 terug te halen naar het circuit. Mm-hmm. Dat was toch voor een groot deel zijn werk ook.
1: Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen daar, die van Formule 1 houden, daar ook echt heel erg blij mee zijn geweest. Mm-hmm. En daar heeft hij ook een goede sfeer mee gemaakt. Kijk, de prins is in problemen gekomen, onder andere door zijn vastgoedsportefeuilles in Amsterdam. Daar had hij meer dan 100 woningen. Een aantal woningen, er waren bepaalde vergunningen niet goed. Er waren te veel mensen in woningen, allerlei toestanden. Mm-hmm. Er zijn ook aanmaningen geweest. Dreigen met boetes. Op een gegeven moment kreeg de prins Bernard junior ook de bijnaam Pandjesprins. Dat is heel erg blijven plakken. Is nog steeds, iedereen noemt hem nog steeds zo. En toen kwam hij ineens met die Formule 1. En de Formule 1, ja, dat is toch wel iets waar, wat ik al zei, hè, mensen echt wel, een deel van het publiek echt heel erg blij mee is.
0: Ja. Dit verkopen van al die bedrijven, ik geloof dat hij het aan zijn zakenpartners verkoopt. Maar toch, die zullen ze niet gratis krijgen. Wellicht levert dat hem een aardige duit op. Weten we iets over het vermogen van deze prins?
1: Nou, de quote 500 heeft een schatting gedaan dat zijn vermogen 160 miljoen euro zou zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een mooi bedrag, Chris.
0: Ik heb het niet op de
1: dus,
0: bank.
1: Ik heb het ook niet op de bank. Dus daar kun je vast nog wat mee doen. Mm-hmm. En de aankondiging vandaag dat hij gaat investeren in AI, ja, dat ligt ook wel haast wel voor de hand, zou ik bijna zo zeggen.
0: Ja, zometeen iets meer over het mogelijke perspectief daarvan. Maar mm-hmm. voor de duidelijkheid, dat vermogen heeft hij zelf verdiend, hè? Hij krijgt verder geen toelage omdat hij prins is. Hoe zitten die regels precies in elkaar?
1: Nou, het zit als volgt. De prins is lid van de koninklijke familie, maar hij is geen lid van het koninklijk huis. De leden van het koninklijk huis krijgen ieder jaar een toelage. Dus dat zijn de koning, koningin Maxima, prinses Beatrix en kroonprinses Amalia. Die krijgen een persoonlijke toelage, een uitkering zo je wil. Mm. Daar moeten ze ook taken voor verrichten. Dat kun je ook wel zien. En dan heb je zeg maar de leden van de koninklijke familie. Daar behoort deze prins toe. Ja. En dat is een minor royal, zoals we dat noemen. Dus zij zijn de minor royals. Uh-huh. En die minor royals zijn bij Nederland afgesproken. Die moeten hun eigen broek ophouden. Dus wat zij moeten doen is hun eigen geld verdienen. En dat is dus ook wat deze prins doet. En hij is daar in die zin. Ja, je ziet dus dat er zijn controversies geweest. Er is verontwaardiging geweest. Maar hij heeft toch, als het klopt, die 160 miljoen. Heeft hij toch bij elkaar verdiend.
0: Ja, dat zeker. Je zegt het al, er zijn wat dingen geweest. Je noemde zijn bijnaam al. Er waren verder wat kwestietjes rond het beoordelingsvermogen van deze prins. Wat dubieuze zakenpartners, een Nederlandse uitbater van een pornosite, een Servische zakenpartner met een flinke lucht eraan. Weten we eigenlijk hoe er binnen het Koninklijk Huis over de activiteiten van neef Bernard worden gedacht?
1: Nou, wat we waarschijnlijk weten is dat koningin Beatrix in de tijd echt niet blij was met deze toestanden. Er was namelijk ook een dispuut met de Belastingdienst. Zijn eerste bedrijf waarbij hij pakketjes liet rondbezorgen door studenten met overjaarkaarten. Ja. En daar waren bepaalde premies niet betaald.
0: Ritsen dus heette dat, naar de minister. Ja, dat was,
1: ja precies. Daar was de koningin niet blij mee. Hmm. Dus dat is een, dat is wel een beetje bekend. En ja, de koning zelf, de huidige koning, zou ook niet blij zijn geweest. Maar waarschijnlijk met de negatieve publiciteit die dat heeft veroorzaakt. Hè? De pandjesprins, het frame, wat we nog steeds gebruiken voor deze prins. Prins zelf heeft ook zelf in de media daar nooit echt, in teruggevochten. Hmm. In die zin. Hij heeft nooit zijn verhaal uitgebreid gedaan. Nee. Dat had hij kunnen doen, heeft hij niet gedaan. Waardoor dus het frame ook is blijven plakken. Ja. Dus zo zie je dus dat met de jaren zo gaat. Ik denk dat ze daar niet altijd even blij mee zijn, maar een goed voorbeeld, afgelopen Koningsdag. Ja, ik was erbij in Friesland. Toen was deze prins er ook gewoon. En dan zie je dat alles gaat gewoon zoals het gaat.
0: Ja, goed, je zei het net al. Nu dus alles op de AI. Mm-hmm. Dat zegt ook wel wat over de prins, hè? Want hij neemt graag risico's.
1: Ja, hij neemt risico's. Ik denk dat AI nu helemaal booming en hot is. Ik denk dat de hele wereld in AI wil investeren. Deze prins dus ook. En de vraag is natuurlijk wat zo'n investering doet. Want kijk, iedereen zegt nu AI, dat sky is the limit. Maar we weten ook dat zo'n soort markt kan ook barsten. Ja. Op een gegeven moment hebben we ook met de IT-bubbel gezien, begin jaren 2000. Dus je ziet dus dat dat is een investering. Het kan. Alleen de vraag is natuurlijk, waar eindigt het? En dat is het risico wat deze prins neemt. En dat is ook een beetje de rode draad. Wat hij doet, zakelijk risico's nemen. En het randje opzoeken. En daar ook niet al te bewust van zijn. Je ziet ook telkens als je dan in media, al dan niet in onderzoeksverhalen, zie je ook terug dat de prins vaak verontwaardigd is over de ophef. Het niet begrijpt. En dat is ook wat er in die stukken staat, onder andere. Ja, en dan vraag je jezelf af, waarom? Hoe zit dat? Ja, dat heeft toch ook met misschien karakter of met de persoon of met de beoordeling te maken. Ja, dat is lastig. Heel lastig.
0: We gaan deze nieuwe zakenrichting van de prins met belangstelling volgen. Dankjewel, Kemal Rijken. Door meteen met het volgende onderwerp. Morgen ontvangt president Trump de Israëlische premier Netanyahu in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar weer ontmoeten sinds de start van de oorlog met Iran. Maar het is al de achtste keer sinds Trump voor de tweede keer president werd. Ines Polak, oud-correspondent in Israël en vaste gast van Het Oog. Goedenavond, Ines.
2: Goedenavond.
0: Ja, het eerste bezoek sinds de oorlog met Iran begonnen is, op een moment dat de relatie niet al te hartelijk is. Wat verwacht je? Wat voor bezoek wordt het?
2: De relatie is inderdaad een beetje gespannen. En Trump heeft ook de nodige dingen gezegd de afgelopen tijd over Netanyahu, die niet heel vriendelijk waren.
0: Crazy.
2: Ja, en nog zo'n paar dingen. Aan de andere kant denk ik dat ze het beide naar buiten toe echt heel vriendelijk willen houden. Trump heeft verleden week ook al uitgeroepen van, ik heb Netanyahu nu voor mijn oorlog met Iran niet nodig, maar als ik hem nodig zou hebben, dan zou hij daar binnen een minuut klaar voor zijn. Mm. Trump heeft er belang bij om Netanyahu in toom te houden. Dat hij geen obstakel kan zijn op allerlei gebieden in zijn onderhandelingen met Iran. Netanyahu heeft er belang bij, zeker met het oog op verkiezingen in oktober, dat hij nog steeds Trump kan voorstellen naar buiten toe als zijn grote vriend met wie hij een hele goede relatie heeft. Aan de andere kant hebben beide nu verlanglijstjes die eigenlijk niets met elkaar gemeen hebben. Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
0: Ja.
2: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt. Mm-hmm. Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen. En die breiden zich uit naar allerlei andere gebieden waar ze ook andere belangen hebben. Namelijk, kijk naar Libanon. Iran eist van Trump dat Israël zich daar aan een staakt het vuren houdt, op zijn minst, zo niet zich terugtrekt. Israël is zeker niet van plan zich daar terug te trekken. En wil eigenlijk het liefst nog Hezbollah uitschakelen.
0: Ja.
2: Hetzelfde geldt voor Gaza. Trump wil graag iets met Gaza toch, dat er een soort van gewerkt wordt naar een oplossing.
0: Mm.
2: Netanyahu is zeker niet van plan om zich terug te trekken uit Gaza. En we hebben nu de afgelopen dagen ook weer dat de Westoever oplaait.
0: Ja. Yeah.
2: Was een interessant gegeven vandaag. Iets van 600 oud-militairen, hoge pieten, Israëli's, hebben een brief geschreven aan Trump of hij Netanyahu duidelijk kan maken dat hij die kolonisten niet hun gang moeten laten gaan en dat hij ze in toom houdt en dat ze waarschuwen Trump eigenlijk van daar kan het oplaaien en dat kan weer de hele regio in vlam zetten.
0: Hmm. Oké, dus even recapituleren. Twee mannen met twee totaal verschillende verlanglijstjes. Ja. Volstrekt tegengestelde belangen. Die toch voor de buitenwereld moeten laten zien. Kijk, we gaan goed met elkaar om. Dat belang lijkt me voor Netanyahu met die verkiezingenopkomst iets groter dan voor Trump. Want in Trump zijn achterban is ook groeiende kritiek op de manier waarop hij zich door Netanyahu in die oorlog met Iran heeft laten rommelen. Dus,
2: ja, maar ik denk dat Trump moet laten zien dat hij in Netanyahu nog altijd een partner heeft waar hij goed mee samen kan werken.
0: Hmm.
2: Dat hij de baas is en dat Netanyahu doet wat hem gezegd wordt. En op de achtergrond is het ook niet zo dat Israël helemaal buiten de huidige oorlog staat. Israël levert nog inlichtingen die heel belangrijk zijn voor de Verenigde Staten.
0: Mm-hmm.
2: De vliegvelden in Israël staan weer vol met die grote tankvliegtuigen van de Amerikanen. Er wordt absoluut ook militair samengewerkt zonder dat Israël direct betrokken is bij uitvoerende taken. Maar en waarschijnlijk wil Trump, ik kan niet in zijn hoofd kijken, heb ik nooit gekund en ik weet niet hoe die. Hij wil waarschijnlijk toch een uitbreiding van wat de Abraham-akkoord zijn.
0: Ja, dat is,
2: dat zijn de akkoorden die hij in zijn eerste termijn heeft gesloten. Normalisatieverdragen tussen Israël en de Emiraten, Bahrein, Marokko en Sudan.
0: Ja.
2: Het beeld wat Trump waarschijnlijk heeft, is dat hij ooit toch nog is die grote vredestichter zal zijn.
0: Mm-hmm.
2: Die ook vrede brengt tussen Israël en Saoedi-Arabië, Israël en Syrië, Israël en Libanon enzovoort. Dus hij heeft er belang bij om samen te werken met Netanyahu. Daar is dan weer een grote maar, zoals altijd maar.
0: Mm-hmm.
2: Hij weet ook niet zeker dat Netanyahu het na de verkiezingen nog zit. Het kan best zijn dat hij nieuwe partners tegenkomt.
0: En in die tussentijd, we kennen Trump als een transactionele president. Voor wat hoort wat.
2: Ja.
0: Wat zou Netanyahu in zijn achterzak kunnen hebben om Trump een beetje gunstig te stemmen?
2: Nou, gek genoeg waren de afgelopen dagen heeft Netanyahu hem een paar kruimels gegeven.
0: Okay.
2: Er was een soort, dat heet dan een pilot, waarbij voor het eerst Israël zich heeft teruggetrokken uit een heel klein deeltje van Libanon. En dat heeft overgedragen aan het Libanese leger als teken van goede wil. En het Libanese leger heeft dan tot taak om uiteindelijk Hezbollah te ontwapenen. Niemand denkt dat dat gaat gebeuren. Maar dat is een voorbeeld van wat Israël wel kan doen voor Trump. Hetzelfde is in Gaza gebeurd. Gisteren werd voor het eerst na een hele lange tijd toestemming gegeven aan, dat heet dan de internationale stabilisatiemacht. Die treedt op onder Trumps vredesboord. Wat hij in der tijd heeft opgericht, die mochten voor het eerst naar binnen. Ook weer om een heel klein stukje land in Gaza, waar ze dan zogenaamd kunnen beginnen met hun project van wat uiteindelijk moet leiden naar een oplossing tussen Israël en Hamas. Dat zit er allemaal niet in.
0: Nee.
2: Maar Netanyahu heeft dus wel wat dingen waarbij die Trump een handje kan helpen om Trump te laten zeggen van kijk eens, ik ga door met mijn vredespogingen in het Midden-Oosten en dat lukt mij.
0: Ja, maar als Trump die relaties met de Arabische wereld en die Abraham-akkoorden nieuw leven wil inblazen, dan zal hij toch ook moeten zorgen dat bijvoorbeeld dat geweld op de Westoever stopt of minder wordt. Denk je dat hij Netanyahu daar rechtstreeks op aan gaat spreken?
2: Ja, absoluut. Ik denk absoluut. Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen, hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
0: Ja, dus voor Netanyahu is niet het gevaar dat hij gezien wordt als een vazal van Trump. Voor Netanyahu is het alleen maar belangrijk dat hij morgen kan laten zien: kijk, we zijn nog steeds goede maatjes.
2: We zijn nog steeds redelijk goede maatjes.
0: Oké. En denk je dat dat gebeuren gaat?
2: Ik heb mijn glazen bol thuis gelaten, maar ik denk wel. Het is ook een opmerkelijke ontmoeting. Ze ontmoeten elkaar om 11 uur. Om 2 uur is al, en dat is het officiële doel van waarom Netanyahu naar Amerika is gereisd, de begrafenis van Lindsey Graham. In die tussentijd moet kennelijk Trump ook nog Zelensky ontmoeten. Dus het zal niet een lange ontmoeting zijn.
0: Nee. Lindsey Graham was natuurlijk de grootste bondgenoot van Netanyahu in Washington, zo'n beetje, de senator. Ja. Ja, oké. Goed, nou, spannend wat er morgen gebeurt. Dankjewel, Ines.
2: Graag gedaan.

0: Ja, dat was Wham! Freedom. George Michael en Andrew Ridgeley. Voor het grote publiek, dus beter bekend als Wham!, hebben niet alleen met hun muziek een grote stempel gedrukt op onze culturele geschiedenis. Ze waren namelijk ook de eerste westerse popact die in het communistische China op het podium stond. In april 1985 waren ze daar 10 dagen en gaven 2 optredens, eentje in Beijing en eentje in Guangzhou. Vanaf morgen draait de documentaire Wham! 10 Days in China in de bioscoop, met daarin nooit eerder vertoonde beelden uit die tijd.
1: China had been closed for centuries.
2: A groove.
1: Wham's timing was exquisite. There was a hunger in China for connection with the West.
3: My eyes were on George Michael. It's so sexy.
0: En wie erg naar deze documentaire uitkijkt, is journalist en oud-China-correspondent Marieke de Vries.
4: Zeker.
0: In de studio. Goedenavond. Ja. Jij was daar van 2012 tot 2019. Maar dit was veel eerder. Wem heeft bij jou, heb ik begrepen, een zaadje geplant dat uitgroeide tot jouw werk als correspondent in China. Hoe is dat gekomen?
4: Nou ja, dat nummer wat je er net hoorde, Freedom. Ja, toen ze dat uitbrachten, zat daar een videoclip bij. En dit is de tijd van MTV, dus daar werd het vaak op gedraaid. Waarin allemaal opnames in vertoond werden van hun optredens in China. En het was voor mij mijn eerste kennismaking met dat land. Ik was groot fan van Wham. Ze waren mijn idolen.
0: Hoe oud was je?
4: 12 in 1985. Nou, de clip kwam geloof ik uit in 1986. Maar ja, die heb ik alleen maar gekeken en het nummer grijs gedraaid, omdat het zo fascinerend was wat ik zag. Hmm. En hoe die jongens daar ook eigenlijk als een soort buitenaardse wezens rondliepen met hun gefeunde haren en flamboyante kleding. En tussen allemaal Chinezen die toen nog, het was onder Deng Xiaoping, in een soort mouwpakjes. Ja. Ja, het was grijs, het was groen, het was donkergrijs wat mensen droegen. En daar kwamen 2 van die mooi boys.
0: Ja.
4: Met hun mooie pakken en bloesjes die tot aan hun navel ongeveer open stonden.
0: En je zegt het waren mijn idolen. Ja. Moet ik mijn meisjeskamer helemaal vol?
4: Helemaal vol, ja. Oh, tot op het plafond hing George Michael. Dat was hem vooral. Niet zozeer Andrew, maar die mogen dan ook bij, hè, op de posters.
0: Ja. Hoe kwamen ze daar eigenlijk? Hoe kwam een popduo uit Engeland in 1985 in China terecht?
4: Ja, hun manager, Simon Napier-Bell, die heeft het voorgesteld uit eigenlijk publiciteitsoogpunten. De jongens wilden graag hun LP van die tijd, waar Freedom ook op stond, heette Make It Big. Nou, dat wilden ze ook doen. Ze wilden Make It Big en ze wilden naar Amerika. Maar in die tijd, als je groot wilde worden in Amerika, moest je eindeloos toeren, concerten afdraaien. En dat wilde George Michael niet, om zijn stem te sparen. Dus Napier-Bell, die manager van ze, kwam met een list. En zei, we gaan naar China. Want dan halen we absolute publiciteit. Want dan zijn we de eerste buitenlandse westerse popact. En dan halen we de nieuws en de kranten en zo ook in de Verenigde Staten. En dat gebeurde ook. En die Napier-Bell, die had er ook wel wat slinkse tactieken voor gebruikt. Want ook Queen was in de running om als eerste westerse popgroep in China op te treden. Maar die Napier-Bell, die heeft toen 2 brochures gemaakt voor de Chinese autoriteiten. 1 over Wham, waarin George Michael als een soort deugdelijke man werd afgebeeld met keurige mooie pakken aan. Mm-hmm. En Freddie Mercury in de Queen brochure die hij had laten maken. Natuurlijk wat ruiger en wat meer flamboyant. Dus kozen de Chinese autoriteiten veilig voor Wham. Want dat was dan een rustig zogenaamd popbandje uit Engeland.
0: Ja. Hoe ging dat toen in China? Want het was dus allemaal door de staat gecontroleerd. Werden mensen voorbereid? Want ze hadden geen idee wat ze gingen zien natuurlijk.
4: Nee, en degene die een ticket...
0: Het zat echt nog dicht, hè? Dat moet
4: het zat nog dicht, maar Deng Xiaoping wilde wel hervormen. Ja. Hè? Wilde het land openstellen vooral, want dat was wat de Chinezen hieruit wilden halen. Die wilden laten zien aan het buitenland, we zijn open voor business. Hmm. We staan open voor contact met het Westen. En we willen kijken of we investeerders kunnen aantrekken. Natuurlijk allemaal zwaar gecontroleerd nog door de communistische partij. Maar het was wel het doel van de communistische partij met zo'n westerse band aan te trekken van, kijk, jullie krijgen een kijkje in ons land, kom naar ons toe. Ja, en hoe het ging, wie de tickets kregen, die de kaartjes konden kopen, 12.000 mensen in Beijing. Dat was veel personeel, maar ook familieleden van mensen die op ministeries werkten. Mm. Dus de elite natuurlijk, de hogere klasse in het land. En die kregen, als je een ticket kreeg, kreeg je ook een cassettebandje. Met op de ene kant van het cassettebandje de liedjes van Wham, zoals Wham ze zongen. En op de andere kant van het cassettebandje de liedjes gezongen door een Chinese zanger. Zodat ze ook de teksten in het Mandarijn konden horen.
0: Oké. En wat voor impact heeft het gehad, denk je, in China?
4: Nou, toch wel aanzienlijk wat. Keizer Kuo was daar bijvoorbeeld bij. Dat was een van hij heeft later een metalband opgericht in het Chinees. Dus die zei, ik ben enorm beïnvloed door die westerse klanken. Daardoor durfde ik ook meer. Mm. Maar ook bijvoorbeeld Rose Tang. Die heeft wel eens een interview gegeven aan de Washington Post. Dat is een van de grote leidsters van het protest op de
0: Tiananmen.
4: Ja, Tiananmen, Plein van de Hemelse Vrede. En zij zei, die muziek van Wham, die draaiden wij in onze ondergrondse feesten in Chongqing. En dat was de muziek van de opstand van een revolutie.
0: Ja, want ik heb andere voorbeelden. Ik ben iets ouder. Mijn voorbeelden zitten dan meer in Oost-Europa. De Velvet Underground die in Praag op bezoek gingen bij Václav Havel. En dat heeft daar echt invloed gehad. Maar je zou, het gaat een beetje te ver om een rechte lijn naar Tiananmen te trekken waarschijnlijk. Maar dat soort invloed is er dus
4: dat
0: wel geweest.
4: Is het zeker geweest, ja. Het openen de ogen van mensen. Het was George Michael heeft later gezegd, het is een van de meest ongemakkelijke concerten geweest, natuurlijk, die ooit gegeven heeft. Want de mensen die de zaal binnenkwamen, het was in het gymnasium, in het Workers Gymnasium van Beijing, die hadden de opdracht gekregen, ga zitten, niet bewegen, niet klappen, niet dansen. Nou, als iets draait bij Wham, waar het om draait met hun muziek, is dat er gedanst wordt. Het is opzwepende muziek en dat de mensen gingen klappen. Dus die jongens probeerden het publiek ook aan het klappen te krijgen, maar dat lukte maar niet. En George Michael heeft later in een interview gezegd van, later begreep ik pas dat dat hun ritme ook niet is. Ik moest ze eigenlijk leren klappen op westerse muziek.
0: Ja.
4: En daarna is dat door Chinese grote artiesten is dat overgenomen. Die westerse beat en dus ook de metal beat. En die waren daarbij aanwezig en die zeggen nog steeds dat dat van invloed is geweest op de moderne Chinese muziek, zoals we ze nu in de karaoke zingen bijvoorbeeld.
0: Ja, jij was in China correspondent toen George Michael overleed. Was dat nog groot nieuws daar?
4: Ja, dat was zeker groot nieuws. En ook de leiders, zeg maar, de Communistische Partij heeft toen een communiqué uitdoen gaan hoe historisch en baanbrekend en veel betekenend zij zijn geweest voor de opening up van China. Dus ook de autoriteiten daar erkennen dat.
0: Hmm. En die beelden die jij als meisje van 12 of 13 zag, heb je daar nog iets van teruggevonden toen je ooit in China terechtkwam als correspondent? Was er nog een relatie tussen die twee? Of?
4: Bar weinig. Ja, de Chinese muur stond er natuurlijk nog. Waar zij op aan het dansen en gekke dingen aan het doen waren. Gekke fratsen uithaalden in die videoclip. Maar verder is het een volkomen ander land geworden. Hè? Dus al die mensen in Mao-pakjes zijn nu hele moderne Chinezen. Ze lopen nu voor natuurlijk op vele gebieden, ook op ons. En je zag daar bijvoorbeeld ook nog de snelweg die er nu is van het vliegveld naar Beijing. Daar zag je eigenlijk een grote soort laan met bomen die het toen was. Aha. Er was eigenlijk nog niks en iedereen zat op de fiets. En je ziet ze met nieuwsgierigheid kijken naar George Michael en Andrew Ridgely, die op dezelfde manier naar de Chinezen keken. En zo werd van beide kanten eigenlijk een venster op elkaar geopend. Ja. En dat is natuurlijk toch die verbintenis. Er zijn maar weinig momenten dat culturen echt met elkaar kennis kunnen maken op alle gebieden. En die kans heeft natuurlijk Wham ons ook gegeven door deze stunt uit te halen, die eigenlijk alleen maar was om beroemd te worden in Amerika.
0: Ja. En nu is er een film, zoveel jaar later. Waarom pas nu eigenlijk?
4: Nou, die film die is al gedraaid tijdens die tournee. Ze hebben twee concerten dus gegeven, zoals je eerder al zei. En gedurende die 10 dagen is er gefilmd door een regisseur, door Lindsay Anderson, die bekend stond als een regisseur van zeg de Nouvelle Vague-achtige films in Engeland. En die zei ook later, ik heb het eigenlijk alleen voor het geld gedaan. En die heeft er een hele saaie montage van gemaakt. Er is heel veel materiaal niet gebruikt en dat is nu gevonden. Londen. Dat is nooit eerder getoond aan de buitenwereld. En dat kunnen we nu gaan zien.
0: Heel goed.
4: Wanneer ik kan niet wachten.
0: Wanneer
4: ja,
0: ga je?
4: Ja. Zo snel mogelijk.
0: Zo snel mogelijk. Hartstikke bedankt, Marieke de Vries. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried Tiel.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
3: Merel.
4: Christian Vlokstra.
3: Yvette van Boven.
2: Op de Boezeraar.
5: Stefan Stassen.
2: Wat lezen.
3: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
2: Luisteren.
6: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
2: Of kijken zij.
7: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
2: Wat raden ze aan deze zomer?
5: Heb ik mijn bril pakken?
3: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
0: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je kracht.

0: NPO Radio.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.